0: WK voetbal zou moeten gaan beheren en daar ook aandelen voor uit te geven. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was veel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. En de Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist, koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

heb je ontmoet op het Torbekkeplein. Je wachtte op iets, blijkbaar stond er voor niets, blijkbaar. Je leek zo ontroostbaar en eenzaam te zijn. We keken en wachten wat, praten en lachten wat. Toen ik je vroeg

ontbijt, zei je, ik ga nu dan maar. Het was heel erg fijn bij jou, dag, en ik bel je gauw. Uren nog rook ik de geur van je haar. Ik lachte en floot die dag. God, ik genoot die dag. Ik voelde me beter dan sedert een jaar. Totdat ik je zag.

vrouw met haar vent. Eerst me zo warm gevoeld, nu me zo arm gevoeld. Ook je adres was me toen niet bekend.

stom je weer, plotseling kom je weer. Meestal alleen als je niet verder kan. Dan streel en omarm ik je, troost en verwarm ik je. Kun je het leven dan

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 3 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan en dreigde met een boycot. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn 10

0: in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen, wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer terug naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en ook klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Komende dag, overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen weken was er veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit de sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi in Leiderdorp mogelijk nog wel verplaatst worden, maar daar was

0: geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi in Leiderdorp mogelijk nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niet voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel weer boven water komt. En het weer dan nog. Het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan er ook mist ontstaan en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en ook dan blijft het droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij ook haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje snel maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En tot slot het weer nog. Het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. En het plan gaat nu niet door. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een tiental mensen gewond geraakt. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Oekraïne kampt ook met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7, meerdere gebouwen raakten beschadigd. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd en ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria plots midden in de Sahara, lag Ivoorkust niet meer aan de kust en klopten de formaten niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. En het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op wat mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en ook droog. In de middag wel wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sammy, klopt er op de deur? Ja. Hallo?
1: Ik ben het, Jan Rietman.
0: Echt waar? Is het Jan Rietkant?
1: Ja.
0: Nou, wat kom je doen, joh?
1: Ik kom 4 uurtjes radio maken.
0: Nou, zou je dat wel doen? Is dat niet ontzettend onverstandig, Jan?
1: Nee, dat is juist heel erg gezellig, Obio.
0: Oh ja, daar zie ik er maar geen last van, heb je, wat een gezeur allemaal.
1: Nee, daar heb je geen last van. Zeg, heb jij toevallig een haan bij je?
0: Hallo? Dat moet je mij niet vragen, Rietkant.
1: Dat is om...

Goedemorgen, hartelijk welkom bij Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. Het is vandaag 1 augustus en de zon komt op. Het is mooi in de studio, ik hoop bij je thuis ook. En dat we 4 leuke uren gaan meemaken samen. Vandaag is het ook Wereld Longkankerdag. Daar mogen we best bij stilstaan. En morgen is het Wereld Vrienden.

of Mine op Wereldvriendschapsdag. En daar moeten we maar bij stilstaan, vind ik. En als je vriendjes hebt, waar ook ter wereld, laat ze wat weten. Is mooi. In 1930 werd hij geboren, Oleg Popov, Russisch clown. En hij overleed in 2016. Dat is al een tijdje geleden, 10 jaar, zonder Oleg Popov. En Oleg Popov was een echte clown. Hallo?

0: Twisting by the Pool.
1: De Wekker Wakker Weekend Soundtrack.
0: Wel een lekker idee, 's morgens om 7:10. De soundtrack van deze week gaat over Yellow Submarine van de Beatles. Dat is een album dat eigenlijk niet tegelijkertijd met de film uit werd gebracht. Want ze moesten wachten op het White Album. En dat bleef maar in de hitparades opeens staan. Dus dat betekende dat Yellow Submarine een van de weinige Beatle-albums zijn die niet op één kwamen. En er stonden ook heel veel liedjes op die eigenlijk al op andere platen stonden. Yellow Submarine zelf stond ook op Revolver. All You Need Is Love kwam van Magical Mystery Tour. Maar het bijzondere van Yellow Submarine is dat het werd gezongen door Ringo. En dat hebben we geweten met z'n allen.

0: Rush and Close to You. Een mooie plaat eigenlijk.
1: De Weggewakker Weekend ontbijtplaat.
0: Ja, eens kijken wat er dit weekend allemaal gebeurd is door de jaren heen. Vandaag in 1907 richt Robert Baden Powell de padvinderij op. Nou, daar heb ik wel een liedje bij hoor.

Iets heel anders. In 1944 schrijft Anne Frank voor het laatst in haar dagboek. En in 1981 om 001 uur, dus 1 minuut over 12, start in de Verenigde Staten de eerste uitzending van de muziekzender MTV. De eerste videoclip die werd uitgezonden was Video Killed the Radio Star. Wel toepasselijk eigenlijk, hè? MTV zou later uitgroeien tot een grote zender en... veel dingen animeren, zoals de Unplugged-sessies. En nog veel en veel en veel meer. Kortom, een muziekzender zoals wij die ook zijn. Dit zijn de Buggles.

0: Magical Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten. In makkelijke taal hoor je in Wekker Wakker Weekend met Jan Driekman, NPO Radio 5.
1: Ze lag te slapen.

eigenlijk een liedje uit 1981. Maar ja, in 2000 opnieuw opgenomen. En het werd een nummer 1 hit in 2004. André Hazes, een van de beste stemmen die we ooit gehad hebben.

0: de Four Tops, Walk Away, René.
1: De Wekker Wakker Weekend, Wall of Fame.
0: Ja, en als daar nou één artiest hoort in de Walk of Fame van Wekker Wakker Weekend, dan is dat Gilbert Bécaud. Hij leerde op jonge leeftijd piano spelen en bleef piano spelen in allerlei trio's en kwartetjes en orkestjes, totdat hij zelf ging zingen. En dat was onder leiding eigenlijk...

Constant, Cella Rose, Gilbert Bécaud. En een van de meest succesvolle Franse songs is Amen to Now. En dat werd later als What Now My Love opgenomen door onder andere Elvis Presley. En zo kun je nog wel even doorgaan, want alle grote der aarde die hadden in de gaten dat dit een geweldig goed

zoveel grote artiesten voorzag van liedjes zoals de Everly Brothers, Let It Be Me en Nina Simone en Willie Nelson. In Nederland werd dit een hele grote hit. Ging een beetje over de Koude Oorlog toen. Nata.

It's all about the money. Het gaat allemaal om het geld en dat hoort eigenlijk niet zo. We gaan op weg naar een update van het NOS-journaal van 7 uur. En dat doen we met een hele mooie. Hoho, genieten. Ga er maar lekker bij zitten. Pak je kopje koffie. Een koekje, broodje, een croissantje. En geniet van Peter Cetera en zijn band Chicago. It's hard to say I'm sorry.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
6: 7 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom aan de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wekker Wakker Weekend. Jan Rietman.

0: Radio 5. Veel mooie evergreens. Kortom, spelen met muziek. En onze luisteraars vinden dat leuk, want er is zoveel mooie muziek. We beginnen maar met de Golden Earring. Want elke dag moet ik nog wel denken aan Jos Kooijmans van de Golden Earring. We wonen, woonden, moet je eigenlijk zeggen, in hetzelfde dorp. En hadden daar eigenlijk veel plezier, beleefden we daar aan. En als je hoort wat Jos zong bij de Golden Earring, is dat heel bijzonder. Van de Naked Truth LP... Another 45 Miles to Go. Een hele andere versie dan de singleversie die we al kennen.
1: De Nederpopsong van de dag.
2: A song called Another 45 Miles to Go.

0: 1966. Een geniale tekst van Lennon Dijk. En de mooie muziek van Boudewijn de Grootse stem. En het verhaal prachtig gemaakt.
1: De helden van nu.

0: Arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: See you and the Sunshine Band. Eigenlijk een feestbandje.
1: De oude bekende.
0: Ja, vandaag een bijzondere oude bekende. Kirsty Anna McCall. En werd geboren in Londen. Overleed bij een ongeluk met een boot in Mexico in 2000. Had niet zo heel veel geluk met de platen die ze uitbracht. Hoewel het samenwerken met de Pogues, een bandje, haar geen windeieren legde. Dat ging goed. En in Nederland had ze een bescheiden hit met There's a Guy Works Down the Chip Chop Who Swears He Zelf Is. En die heeft ze in twee versies opgenomen. In een country versie en deze, de hitversie eigenlijk, de rock'n'roll versie. In de oude bekende, in Wekker Wakker Weekend, vandaag Kirsty McCall.

0: Understood.
1: Het is de Noorse taart voor de Vlaamse klassieker, hè, maat?
2: Ja. De Vlaamse klassieker.
3: Vandaag in de Vlaamse klassieker een zanger en televisiepersoonlijkheid. Ik heb het over Sam Gores. Getrouwd met de dochter van Jean-Marie Pfaff, de oud-doelman van de Rode Duivels, het Belgische voetbalelftal. Hij begon aan het conservatorium in Mechelen en studeerde notenleer en werd ontdekt door de manager van Wendy van Wanten en begon hits te scoren. Het is ook wel een bijzonder mannetje, je kunt er wel mee lachen, moet ik eerlijk zeggen. En ging ook tv-programma's presenteren. Eigenlijk een soort real-life soap, dat hij in allerlei landen is waar hij dingen meemaakt die hij anders nooit meegemaakt zou hebben. Maakte wat covers, onder andere van Gimme Hope Joanna, van Eddie Grant. En dat werd bij Sam Gores Laat het gras maar groeien. Nou, je kent het wel, hè, dat je denkt van moet ik dat gras nou afmaaien of niet? Ja, het is een beetje nattig, ik doe het niet. Weet je wat, ik wacht er nog even mee. De grasmachine van Sam Gores loopt, hoor. Die is daar niet lullig in, die doet dat wel.

andere eigenlijk. The Chain Gang van Sam Cooke. En hij schreef ook heel wat hits voor andere grote artiesten. Dit is The Chain Gang. Luister maar eens.

0: 1961, Evergreen van Sam Cooke en de Chain Gang.
1: De schatkamer van...
0: De schatkamer vandaag is van Den Vogelberg. En daar mogen we in rondlopen. En Joe Walsh, die produceerde het album Part of the Plan...

0: Man van Dan Vogelberg. Hij studeerde theaterkunst aan de Universiteit van Illinois. En ging allerlei muziekstijlen uitproberen. En jazz, klassiek, bluegrass. Hij ging het allemaal niet uit de weg. En na later bleek terecht, want hij kon het ook allemaal. Hard hotels.
1: Well, the

Touché van Den Vogelberg. Een uniek artiest die een unieke plek inneemt in de wereld van de muziek. En eigenlijk veel mensen heeft geïnspireerd om zijn soort muziek.

0: Jans, muziekarchief.
1: Ja, als ik terugdenk aan de reizen die ik gemaakt heb om mooie programma's te proberen te maken, is de trip naar Graceland, waar Elvis Presley woonde, toch wel een van de meest bijzondere. Daar kon je alles zien wat met de King of Rock'n'Roll te maken had. En daar kon je ook mensen spreken die allemaal met zo'n veetje liepen en die dus bij de entourage van Presley hoorden. En die erbij waren toen die wel eens een televisietoestel kapot schoot of dat soort dingen. En dan uiteindelijk kom je terecht bij het graf van Elvis Aaron Presley. En dan word je na al die glitter en glamour een klein beetje met de neus op de feiten gedrukt. Want dan denk je bij jezelf, daar ligt hij dus echt. The King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Onvergetelijke reis.

The Wonder of You, Elvis Presley. En Marine zegt op de NPO Luisterapp: eerste LP die ik ooit kocht. Dat geldt voor veel mensen. En trouwens, via die NPO Luisterapp kun je ons bereiken als je een vraag hebt, of als je een verzoekje hebt, of als je een lievelingsplaat aan me door wil geven, dan kan dat allemaal via de NPO Luisterapp. Komt hier rechtstreeks bij ons in de studio binnen van Wekkerbakken Weekend van Max. Dus dat is geen probleem. Straks een superfan-alarm. We hebben een diepe buiging voor de Bee Gees. En nog veel meer moois. Dus ik zou zeggen, kopje koffie pakken. Even ontspannen. En dan zijn we terug met het derde uur van Wekkerbakken Weekend. Eerst maar eens kijken wat er in de wereld allemaal aan het gebeuren is.

0: Ik zie kleurrijke streken.
1: Ik zie mensen van alle tijden.
2: Ik zie deze stijl wel zitten.
3: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
1: Centraal Museum Utrecht.
4: Laat meer zien.
5: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
6: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Nu bij Dirk. Knor maaltijdmixen. 99 cent. Niet laten liggen.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert. Op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 8 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal gaat niet door. Infantino zegt dat er te veel verdeeldheid is. Meerdere voetbalbonden waren fel tegen het plan. De UEFA dreigde zelfs met een boycot. Volgens de FIFA was het bestuur niet op de hoogte en was het een eenmansactie van Infantino. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten in Ceuta inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. Ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen bij 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog bij 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Wekker, wakker, weekend. Jan Rietman.

Sending an SOS met een message in een bottle, een bericht in een fles. En die gooide je dan in zee. En dan hoop je dat je gered werd. Ja.

0: op NPO Radio 5.
1: Het Lekker Wakker Weekend Superfan-alarm.
0: Ja, dat mogen we niet vergeten, het Superfan-alarm. Je kunt vandaag kiezen, wat moet ik draaien dadelijk? Een plaat van Bonnie Tyler, pas overleden, of Sheena Easton. Dus je mag kiezen en het op de NPO luister-app zetten. Wil je Bonnie Tyler horen of Sheena Easton? Denk erover na, zet het op de NPO luister-app. Dan draai ik ondertussen met een diepe buiging voor de Bee Gees. You win again!

0: Ja, toen dachten we dat we alle hits van de Bee Gees al gehad hadden. En toen kwamen ze met You Win Again. Geweldig, hè?
1: Het wekker wakker weekendgevoel van dit weekend.
0: Ja, bijzonder weekend. Zeker voor Vlaanderen en voor de Nederlandse fans. Want Wiltura, die is vandaag jarig. En dat moeten we met z'n allen vieren. Ik hoop dat het een beetje goed gaat met Wil. En ter ere van hem zijn...

0: Nelly Bijl, Wiltura, 86 jaar. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Frans is er. Frans, goedemorgen.
1: Dag Jan, goedemorgen.
0: Het weer.
1: Ja, als we even kijken, het is 1 augustus. Dat betekent dat juli achter de rug is.
0: Ja.
1: En als we nou even kort terugkijken.
0: Was warm, hè?
1: Ja, je zou denken dat het bloedje heet is geweest, hè?
0: Ja, dan was het ook.
1: Ja, maar het viel wel tegen eigenlijk. Want het is de nummer 8 maand sinds de metingen begonnen in 1901. Dus er zijn nog 7 andere zomers, juli maanden.
0: Die warmer waren.
1: Die warmer waren.
0: Het, maar qua zeg maar droogte.
1: Ja, dat was maar 1 maand. Die was droger. Ja. Maar goed, geen paniek. Augustus heeft duidelijk ook nog zin in de zomer. Vanmorgen beginnen we met flink wat zon. Lokaal hier en daar wat mist. Er zijn ook wat stapelwolken. Op de meeste plaatsen is het wel droog. Er staat nauwelijks wind. En vanmiddag lost in de kustgebieden de bewolking geleidelijk op en is het volop zonnig. Landinwaarts is er helaas geen strak blauwe lucht. Daar blijven nog wel wat stapelwolken, maar is ook best wel gezellig hoor. Er staat een zwakke tot matige noorden tot noordwestenwind. In het noorden en langs de westkust 21, 23 graden. Landinwaarts 24, 26 en 27 graden in Limburg.
0: Vind ik toch warm?
1: Ja, behoorlijk hoor. In El, dat ligt in Limburg, is vandaag zelfs sprake van een regionale hittegolf weer. En dat is al de 4e hittegolf die we hebben dit jaar. En het record staat op 5 hittegolven per jaar.
0: Oh, wacht.
1: Dus we naderen het record. Vanavond dan trekt er vanuit het zuiden gaandeweg wat hoge bewolking over. Maar zien we ook nog lange tijd de zon. Het is overal droog. Het koelt wel af naar zo'n 17 tot 20 graden. Kledingadvies is dan ook, neem een vestje mee.
0: Ja, het was vanmorgen 13 graden.
1: Ja, frisjes, hè?
0: Ja.
1: Vannacht dan daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. Dus een beetje vergelijkbaar. Lekker om het huis wat te koelen. En lokaal kan er morgen wel weer, komende nacht, een mistbank ontstaan. Mm. Morgenochtend flink wat zon, droog, matige wind komt uit oostelijke richtingen. En daardoor kan er warmere lucht weer onze kant uitkomen, vanuit het oosten. Morgenmiddag blijft het zonnig en droog. Wel wat sluierbewolking. Een beetje warmer morgen dan vandaag. Het wordt zo'n 24, 25 graden in noorden. 26 tot 29 graden in het midden. En in Limburg plaatselijk 31 graden.
0: Daar gaan we weer.
1: Daar gaan we weer. En morgenavond zien we ook nog lange tijd de zon. En ook na zonsondergang blijft het nog vrij helder. Dan kijken we even naar de komende week. Maandag echt weer een tropisch warme dag. Heel zonnig, wind is matig tot vrij krachtig, komt uit het noordoosten. En daardoor komt dus die belwarme lucht weer onze kant uit. In Zuid-Nederland ruim 33 graden mogelijk. Alleen in het noorden en op de Wadden blijft de temperatuur steken op 24 tot 27 graden. In de loop van de maandagmiddag en maandagavond neemt de bewolking toe. Vanuit het zuiden is er mogelijk wat stevige regen- en onweersbuien mogelijk.
0: Kijk.
1: Now we're talking business.
0: Ja.
1: Goed Nederlands.
0: Nou zijn we goed bezig.
1: Dinsdag, periode met zon. Ook nog wat buien over het land. En ook weer wat onweer. Ja, neerslag is echt wel nodig. Het is meer dan welkom. Maar echt kletsnat zal het helaas niet worden. Hooguit een klein beetje lokale verlichting van die droogte. Maar zeker niet genoeg. Dinsdag is de wind inmiddels gedraaid naar het zuidwesten. Is meest matig. In het noorden en westen 23 tot 26 graden. Landinwaarts 27. En in het zuidoosten opnieuw tropisch met 30 graden of misschien 1 of 2 graden er nog bij. De tweede helft van de week, dan gaat het wat lekkerder worden. Wisselvallig zomerweer, een mix van zon en wolken. Af en toe een buitje, soms met een beetje onweer. Woensdag, vrolijk van onweer.
0: Ja.
1: Nee, maar door die droogte natuurlijk. Woensdag, dan gaan we naar zo'n 22 graden in het noordwesten tot 29 nog in het zuidoosten. Donderdag en vrijdag, ietsje minder warm. 20 tot 26 graden, dat wordt aangenaam.
0: Dat vind ik heel aangenaam, ja.
1: Kortom, de zomer is nog lang niet klaar.
0: Oké, dankjewel. En we moeten er ons gewoon op instellen. Maar die droogte, dat vind ik eerlijk gezegd, dat vind ik ernstig. Ik zag van de week het pijl van de Rijn. Nou, dat is niet te geloven.
1: Met een rubberbootje kun je gewoon.
0: Nee. Ja,
1: maar dan nog kom je vast te liggen.
0: Kom je met een speelgoedbootje niet eens boven. Dus dat is geen goede zaak. Moeten we opletten. Dankjewel Frans. Jim Capaldi, het is vandaag zijn geboortedag. Hij deed van alles en speelde onder andere samen met Steve Winwood in Traffic, The Hole in My Shoe.

0: Takes a Million. Even doorsparen. Loris Leen.
1: Het gevoel van de Evergreen Top 1000.
0: Twee grote hits uit de Evergreen Top 1000. Non-stop achter elkaar. Ich bin wie du van Marianne Rosenberg. Op verzoek dadelijk. En eerst Connie

0: lang, bijna 70 jaar, 60 jaar. Aan de top, Stevie Wonder, dat is van mooi.
1: Het Wekker Wakker Weekend Superfan Alarm.
0: Ja, veel mensen moesten kiezen tussen Sheena Easton en Bonnie Tyler. En als ik het bij elkaar optel, is het Bonnie Tyler die dat glansrijk gewonnen heeft. Karin zegt, ik zou Bonnie Tyler doen als eerbetoon. En Pascal, goedemorgen Jan, ik zou de voorkeur geven aan Bonnie Tyler. Dan doen we dat voor die luisteraars en al die andere mensen die het op de NPO Luister-app hebben gezet. Bonnie Tyler.

0: bijzondere verhalen.
1: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steen.
3: Dankjewel Henk van Steen, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag, vanaf 2 uur, NPO Radio 5.

0: met Angela Groothuizen, die je straks vanaf 12 uur op deze zender weer kunt horen met Angela.
1: Country Roads.
0: Ja, groot verzoek van veel fans, Jim Reeves, de Gentleman Singer. I...

Me, Mary, Marry Me, Distant Drums van Jim Reeves. Geboren in Brentwood, Tennessee, dat ligt dichtbij Nashville. En hij zat eigenlijk eerst volledig in de rock'n'roll, totdat hij Chet Atkins tegenkwam en die hem omturnde tot...

Love You Because, Jim Reeves. En kreeg op een gegeven moment ruzie met zijn platenmaatschappij. Maar ook dat werd bijgelegd door Chet Atkins. Dus dankzij hem kunnen we nu nog genieten in Country Roads van Jim Reeves en al zijn hits. Een vibrafon. Hoor je niet zo vaak in de country, maar Jim wel.

Take it a place to go, Chuck Berry. Breng ons aan het eind van het derde uur van Bekkenbakker Weekend van Max op NPO Radio 5. Gezellig dat je luistert en als je een lievelingsplaat hebt, een plaat met herinneringen voor je, dan wil ik die graag weten. Zet hem op de NPO Luister app, afdeling NPO Radio 5. En wie weet gaan we hem straks draaien, praten we er samen even over. Als je een mooie herinnering aan een plaat hebt waarvan je zegt, die hoor ik eigenlijk niet zo vaak, dan wil ik dat graag van je weten. Het enige wat je moet doen is het op de NPO Luister app zetten. Nou, simpel als dat. Meer simpel kun je het niet maken. Hè? Wij gaan naar Lionel Richie en de Ballerina Girl.

0: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: 9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgt op de grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken heen klimmend. En bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. De acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit, dat zegt belangenvereniging COC Nederland in het Parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten, maar dat is volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade Canal Parade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Dan het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door vandaag. Her en der zijn er wat stapelwolken. Lokaal kan er vanmiddag nog een buitje vallen, maar veel zal het niet zijn. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen dan is er flink wat zon en ook dan blijft het weer droog. Met 24 tot lokaal 29 graden wordt het morgen ook nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
17: Wekker Wakker Weekend. Jan Rietman.

van Travassie met de wasmachine. Dan kunnen we beginnen aan het vierde uur van Wekker Wakker Weekend. Ja, zo hard vliegt de tijd. We hebben nog veel leuks te gaan, dus blijf bij ons. En laat ons weten als ik iets voor je kan doen, als ik iets voor je kan draaien, als je iets leuk vindt of als je iets wil weten. Dit is ook wel lekker. Etta James. I just wanna make love.

Mandy en Barry Manilow. Breng ons bij een artiest waar veel vrouwenharten vroeger sneller van gingen kloppen. Ik heb het over een van de helden van de rock'n'roll, de tegenhanger van Elvis Presley, Cliff Richard. We're all

summer holiday. Ja, er zijn veel mensen op vakantie of onderweg naar lang weer bijvoorbeeld, zie ik op de app. En naar Harlingen, dat is een end rijden vanaf veel plekken. En Cliff Richard had het over de summer holiday. En dat hoorde bij een film met een dubbeldekker. Het was een leuke film. En Cliff maakte meer van dat soort lieve liedjes eigenlijk. When the

Richard, een van de grote helden van de rock'n'roll. En heeft veel fans hier op NPO Radio 5. En Cliff ging met zijn tijd mee, want maakte met de Tarney Spencer Band een geweldig album, Wired for Sound. Dat was Cliff Nieuw.

eind van I Don't Like Mondays van de Boomtown Rats. Omdat we zomers weer hebben, hebben we ook zomerse platen. De zon schijnt een beetje in de studio. Nou ja, buiten in ieder geval, hè. Maar en in ons hart ook, hè. Nomeable, Juan.

0: Sinatra en Lee Hazelwood en hun reis naar Jackson.
1: Ja, weet je, het is weer zover. Dus hou me weer kussens tegen je oren, want hier is weer Lost Boys Live.
2: Oh, gezellig, ik zit er wat harder hoor, ik zit er wat harder.
1: Zon zakken voor de deur, liggen.
0: Dat waren tijden in de jaren 80 en ook nog een stukje jaren 90. Lost Boys Live met artiesten die allemaal live moesten zingen. En dat ging sommigen goed af en sommigen wat minder goed af, hoor. Dat kan ik je vertellen.

And then he kissed me, the crystals. Haha. Eens even kijken op mijn loge. 6 minuten over 9:30. Ja, het horloge doet. Ome Joop heeft het horloge gemaakt. Hè? Dus ik kan weer klok kijken. Leuk, hè? Goedemorgen. Ja.

0800-3000-555. Als je mee wil spelen en weet wat ik speel. Daar gaat het eigenlijk om, een grote hit wel. 0800-3000-555. Ik zal het een beetje moeilijker spelen. Dan heeft iedereen kans, joh. Goedemorgen. Niet goedemorgen.

0: Ja? Nee? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Met wie spreek ik?
1: Met Randolf Sanninga.
0: Ah, Randolf.
1: Ja.
0: Oké, en waar woon je?
1: Haarlem.
0: In Haarlem. En wat was ik aan het spelen?
1: The rain is gone.
0: Ja, dat klopt wel. Lee Towers, I can see clearly now the rain is gone. Je wint een wekkerwakker weekend, muismat. En ik hoop dat je een fijn weekend hebt en een goed leven verder.
1: Dankjewel, Jan. Jij ook. Goeie uitzending.
0: Oké, dankjewel. Dag.
1: Doei.

0: Claude.
1: De plaat van je leven.
0: Ja, we hadden er veel binnen vandaag. Maar ja, heel veel mensen zijn onderweg en hebben niet altijd bereik. Jos Zeeman ook. Die rijdt in de vrachtwagen en schrijft... heeft altijd NPO Radio 5 opstaan en wil een plaat horen... die je niet zo gek veel op de radio hoort. Nou, daar ben ik altijd voor. En in dit geval is dat een plaat van Peter Maffay. Maar niet doe. Über Siebenbrücken moest to gain. En als je door Luxemburg rijdt, dan weet je hoeveel bruggen ze daar hebben. En hoge, joh, dat wil jij niet weten. Zo, über Siebenbrücken moest man gain. Peter Maffay voor Jos Zeeman als de plaat van zijn leven.

Steven Bruggen moest man gain. Jos Zeeman wilde hem graag horen. En Beppie zegt, eindelijk is een keer een ander nummer dan Doe op de radio. Dat is net zo mooi. Nou, dan heb ik heel goed nieuws voor je, Beppie. Want straks bij Henk-Jan Smits is er nog een andere van Peter Maffay. Maar geen Doe. Nou zijn alle mensen weer boos die Doe willen horen.

zijn er doorheen, ome Joop. 4 uur lang wekken wakker weekend van Max op NPO Radio 5. Bedankt voor alle reacties op de NPO Radio 5 luister-app. En ik zou zeggen, veel plezier straks bij Angela. Die is er vanaf 12 uur, maar dadelijk eerst FM op 5. En Felix is lekker met vakantie. Dus Henk-Jan Smits neemt de honneurs waar. En dat is in hele goede handen. Die heeft ook heerlijke muziek. Dit weekend, ik zou zeggen, geniet van alles om je heen. En wat het belangrijkste van alles is, is wees lief voor elkaar. Heel erg belangrijk. En geniet van alles en maak er een mooie week van. Volgende week weer een nieuwe aflevering van Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. En nu...

0: samen Max.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: 10:00, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK-voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische Voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. De Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderschappingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw in Kiev. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Bev Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zegen van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al loco-burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer, op de meeste plaatsen zon. Vanmiddag kan lokaal een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: NPO Radio 5.

De Rolling Stones hadden er een joekel van een hit mee, maar in 1965 was het toch echt de beurt aan Smokey Robinson en de Miracles. En dan nu een leugentje om bestwil. En toch een van de mooiste dingen en meest romantische dingen die je aan een vrouw kan vertellen natuurlijk. Waar het niet dat in deze tekst het gewoon een leugentje is om de relatie een beetje goed te houden. Because your kiss is on my list of the best things in life.

Uit 1980 van het album Voices. Dat is het meest succesvolle duo in de popgeschiedenis. Daryl Hall en John Oates. Ja, dat kunnen wij ons helemaal niet voorstellen natuurlijk. Maar meer hitnoteringen dan Simon & Garfunkel of de Everly Brothers of de Carpenters. Of noem ze maar op. En dan nu afkomstig van het album Split. Hammond Broad en his Wild Romance.

Het laatste nummer op het doorbraakalbum Spritz van Herman Brood en his Watermans. Skid Row, en dat is geschreven door tekstdichter P.H. Winkels en de bassist van het debuutalbum van Herman Brood en his Watermans, Gerrit Veen. Inmiddels zat Freddy Cavalli in de Watermans. Freddy en Gerrit hebben min of meer stuivertje gewisseld, denk ik, want Freddy was afkomstig van de Groningse funky rockband Plant. En daar ging Gerrit Veen bassen. En toen Gerrit eenmaal goed ingeburgerd was, kreeg de band een platencontract. Het album Lifelong Guarantee opent met het nummer dat ik net van Herman Brood draaide. En ja, had verder heel veel funky popliedjes. Even een stukje luisteren.

0: Ja, ik heb in de tijd het album meteen gekocht. Mede door de link met Herman Brood. Maar ook omdat Ilko Gelling erop meespeelt. En Mariska Veres in het achtergrondkoortje zat. En het album heb ik nog steeds. Ik heb het hier voor me liggen met een fantastisch mooie hoes. En als ik de bezetting zie, dan wordt eerst Gerrit Veen genoemd. En als tweede pas de zanger-gitarist Rudy Lensen. En die heb ik nu aan de telefoon. Goedemorgen, Rudy.
1: Goedemorgen, Matthijs is het, hè?
0: Mijn naam is Henk Jan en Matthijs is onze redacteur.
1: Oh.
0: Hi.
1: Oh, sorry.
0: Matthijs had je net aan de telefoon, die belde jou om te zeggen... Okay. Je gaat zo met Henk Jan praten, ja.
1: Oké. Nou, we gaan tutoyeren, hè?
0: Dat lijkt me wel.
1: Ja, lijkt me ook, ja.
0: Meneer Lensen. Goedemorgen. Ja, jij zat bij die allereerste bezetting van de band. Hoe is de band eigenlijk ontstaan?
1: Nou ja, ik was altijd een Einzelganger als gitaristje, beginnend. En ik geloof dat het een vriendengroep was, ontstaan uit een soort prog-rock band uit de 70s, Progenesis. Ik weet de naam niet precies. Van de gitarist, Hedy van der Laan en Ruud Banus, keyboardman.
0: Ja.
1: En toen dachten ze wel, kom, we gaan een nieuwe band beginnen. Laten we die gekke Indo er eens even bij
0: bijdragen. Want die kan wel zingen.
1: Nou, die kan... Ik begon natuurlijk als gitarist alleen. Ja. Hè? En toen bleek dat ik ook wel een beetje kon zingen. Ja,
0: ja heel fijn. En het werd een echte live band. Want er zijn heel weinig opnames te vinden in ieder geval op dit moment. Was dat een bewuste keuze, dat jullie echt veel live speelden?
1: Spelen, daar leer je het meest van. Hè. Optreden, denk het wel. Ja. En kijk, zo'n platencontract is ons bij Polydor notabene in die jaren. Dat was toch als groentje in ieder geval geweldig.
0: Ja, dan word je getekend bij een major record company. Ja, dat is dan toch wel fantastisch, precies. Natuurlijk.
1: Dat is heel fantastisch, ja. En en live spelen deden we al daarvoor. En we kregen natuurlijk ook weer meer werk door die plaat.
0: Ja, en nou is er één opname hebben we kunnen vinden die wat los van de plaat staat. En dat lijkt ook een totaal andere sound. Waar je bij de plaat bijna een soort Doobie Brothers-achtige sound gaat, is dit veel rockier. Even een stukje luisteren.

0: Zijn jullie dit ook?
1: Ik weet het niet. Toen was ik er waarschijnlijk al uit.
2: Ja, ik kan me er helemaal niets bij voorstellen, want
1: ik ken het niet.
2: Oh, gelukkig. Nee, want ik ook niet. En het staat wel onder de naam Plant, maar dan denk ik, hè, maar die plaat die ik heb, vind ik eigenlijk veel te gekker.
1: ik zat er dan niet meer bij. Nee. Ik heb daar 2-3 jaar in gezeten. En de zielsverwantschap ontbrak. Je hoeft niet per se vriendschap te hebben in een band, vind ik. Maar wel een bepaalde soort zielsverwantschap. En,
2: ja.
1: Het had ook niet echt een fasie, een gezicht. Te veel kapiteins op één schip. Dus daar is het een beetje op gestrand.
2: Oh, wat
1: ik had
2: zonde.
1: Ik had ook het meeste met de bassisten eigenlijk. Cavalli natuurlijk, noemde je net. Gerrit Veen. Maar ook Peter Wassenaar uit Den Haag. Die toch ook een naam heeft. Bijvoorbeeld bij Galaxy Lynn gespeeld.
2: Zeker, zeker. Maar even over die. Want dat zijn de bassisten. Ja, die vervingen elkaar. Maar Ilko Gelling, Mariska Veres. Neppi Noya als percussionist. Achtergrondzangeres Bea Willemstein. Marta Hollestelle. Het zijn allemaal grote namen. Maar ik heb begrepen dat jij daar eigenlijk nog helemaal niet zo enthousiast over was. Hè?
1: Het bandjesgevoel gaat een beetje weg. Hè? Kijk, als je nou als band zelf met gasten komt. Maar ik bedoel, alle respect voor Rudy Bennett en Alfred Lagarde.
2: Ja, wat was hun rol?
1: De producent. En ik denk dat vanuit de platenmaatschappij dat Rudy Bennett zei van, we halen die en die gasten erbij. En ik had ook deze met Mariska Veres. Wat een aardige vrouw was dat.
2: Ja.
1: En de rest had ik niet zoveel, zelf niet zoveel mee. Maar wie ben ik? Maar wat was je vraag?
2: Ik wist dat jij daar niet zoveel mee had. Maar het is natuurlijk, zoals ik net al zei, voor mij de reden geweest om interesse in de band te hebben. Van, wel interessante gastlijsten. Hoe kan het zijn dat dan een platenmaatschappij zegt, die gasten moeten, of Rudy Bennett en Alfred
1: Dat gebeurt wel vaker, hoor. Toen Herman Brood in Amerika speelde met Cavalli en Meerman, Lademacher.
2: Werden ze ook vervangen, ja.
1: Ja, werden ze ook vervangen. Ja. Dus de macht van zo'n platenmaatschappij, dat gaat wel ver, hoor.
2: En wat heb je geleerd, Rudy, uit de periode, is die kort, bij Plant?
1: Behalve hoe het niet moet. Kijk, die ambitie schreeuw je van de daken als je 16 bent. Nou, ik ben nu 72. Ik heb nog steeds ambitie, maar ik schreeuw het niet van de daken.
2: Nee.
1: Maar ik hou van een bandje. Intimiteit. Het hoeft voor mij allemaal niet zo grootschalig. En de komst van de punk was natuurlijk ook geweldig. Do it yourself. En daar ben ik dan de laatste jaren mee bezig. Afgezien van het feit nog dat na Polydor, voor mij begon het in 1980 met EE en de Doctors, en die tekenden een contract bij CBS.
2: Ja, ook van Appie Alberts.
1: Ja, Appie Alberts, helaas overleden.
2: Ja.
1: En daarna nog bij Munich Records, maar voornamelijk met Buana 3. Maar voornamelijk doe ik dingen in eigen beheer. En lekker intiem, kleinschalig, heerlijk.
2: Heerlijk, ja. Jij wil van dit album Lifelong Guarantee met een prachtige hoes. Daar moet ik echt om complimenteren. Een soort Gary Newman staat erop met een stift die Lifelong Guarantee schrijft. Ik vind het
1: best een bionische arm of zoiets.
2: Ja, het is een soort bionische arm. Nou ja, je moet maar eens googlen. Als je het wil zien.
1: O heeft hem ontworpen.
2: Precies, die veel voor de Golden Earring ook deed. Aan de hoes ontwerpen. Jij wil graag Steady Rolling horen. Een nummer dat jij hebt geschreven.
1: Eigen belang, hè. Dat heb ik zelf geschreven. Weer 5 cent van de Bima Stemra.
2: Man, je hebt gelijk ook. Maar dat is wel een nummer waar Ilko Gelling de gitaar op speelt.
1: Ja, dat doet hij ook goed.
2: Nou, dan gaan we daarna luisteren. Rudy Lentzen, dankjewel dat we je even mochten spreken over de band Plant. Die wat mij betreft tekort heeft bestaan. Dankjewel, Rudy.
1: Jij ook bedankt. Doei.

Steady Rollin was dat van de band Plant uit Groningen. En het album heet Lifelong Guarantee. En we spraken met Rudy Lentzen, gitarist-zanger. En het

Sunshine in the Music, ja, dat hebben wij, dat houden wij hoog hier bij NPO Radio 5. Alle platen die je nu tijdens de zomer hoort, zit toch een beetje zonneschijn in. Zo ook deze eigenlijk. In 1971 had Santana hier een enorme hit mee, maar het origineel stamt al uit 1962 en is van de hand van Tito Puente. Luister hoe het gaat. Of

0: Tito Puente met het origineel van Oye Como Va. Van musical podia tot beste zangers. April Darby. De afgelopen maanden stond ze te stralen in de hoofdrol van de musical Moulin Rouge. Dus we weten dat April Darby zelf een strot heeft waar je u tegen zegt. Maar waar luistert deze musicalster nou het liefste naar? Als ze zelf de knop omdraait. Hè? Nou, dat hoor je nu. Dit is het favoriete nummer van April Darby.
1: BNNVARA presenteert... het favoriete nummer van...
2: Hier een berichtje van April Darby. Ik voel me vereerd dat ik een plaat mag aanvragen bij jullie in het programma. Ja, ik moet zeggen, ik heb een hele goede muzikale opvoeding gehad. Mijn ouders zijn opgegroeid met muziek uit de jaren 60, 70, 80... met de grootste soul, funk en R&B-artiesten. En ja, daar is één artiest en die springt er echt bovenuit voor mij. De plaat die ik ga aanvragen van het album Hotter Than July is All I Do. En ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Stevie Wonder. Dus ik ga er ontzettend van genieten en heel erg bedankt dat jullie mijn keuze gaan draaien. Oké. Okay,

prachtige keuze van April Darby, All I Do van Stevie Wonder. En dan nu een swingplaatje van labelgenoot Diana Ross uit 1977 met de helft van Toto.

0: als bassist Dave Hungate. En dan als drummer horen we ook nog Jeff Beccaro. Ja, dan heb je gewoon de helft van Toto als begeleidingsband. En die saxofoonsolo die werd trouwens gespeeld door Tom Scott. En die komt in het tweede uur weer een stukje toeteren. Dan ben je weer helemaal op de hoogte. Zeg, iedereen, denk ik, bijna iedereen, elke muziekliefhebber in ieder geval, heeft dat ene concert dat je nooit meer zal vergeten. Dat moment waarop je eindelijk je grote helden in het echt kan zien. Van het grootste podium tot in het kleinste cafeetje. Dat maakt allemaal niet uit. Maar soms heb je in één keer, wauw. Vorige week stuurde Peter me een berichtje over een concert dat hem enorm is bijgebleven. Maar niet omdat het zijn allerbeste concert ooit was.
1: Het beste concert ooit.
2: They welcome now for Styx.
3: Here are the Beatles.
4: Ladies and gentlemen, do me a favor. Please welcome the artist formerly known as Prince.
1: Het beste concert ooit.
0: Ja, nou ja, dat was vorige week. En wij zouden nu even met Peter bellen. Waar het niet dat hij net laat weten. Sorry. Wegens omstandigheden kan ik echt niet gebeld worden. Ik kan echt telefonisch. Ik kan gewoon niet aan de telefoon komen. Wat spijt me dat, want hij wilde het hebben over Spandau Ballet. En het concert dat hij bijwoonde was op 12 december 1989 in Rotterdam Ahoy. En ik was daar ook, dus ik vond dat zo leuk om daarover te praten. Want ik weet nog dat ik daar enorm onder de in. Ik ging daar naartoe helemaal niet omdat ik zo enorm fan van Spandau Ballet was, maar gewoon omdat ik dacht, ja, het is misschien toch wel interessant. Toch een hitmachine. En hij was helemaal niet zo onder de indruk. Laten we even een klein stukje Spandau Ballet van toen luisteren live. Ja!

en Peter, we hebben hem natuurlijk wel even voorgesproken deze week. Hij zegt, het was in een periode waarin de bandleden niet meer goed met elkaar overweg leken te kunnen. Dus dat was duidelijk te zien op het podium. De sfeer was niet prettig en het concept voelde niet goed aan. Het was gewoon niet gezellig daar. Je wilt toch een beetje een gezelligheid bij een concert. Het was een van mijn eerste grote concerten en juist daardoor viel het een beetje tegen. Ook het geluid stond veel te hard. En dat is grappig, want ik was al heel vaak in Ahoy geweest en vond het geluid in Ahoy nooit zo best. En bij Spandau Ballet was het voor het eerst dat ik dacht, wauw, eindelijk een band die gewoon boven de galm uitkomt, zal ik maar zeggen. Die gewoon goed klinkt. En ik ben zelfs naar achteren gelopen, dichter bij een mengtafel gaan staan om nog beter die sound te horen. En het was een fantastische lichtshow. Maar ja, Peter had er dus eigenlijk juist een beetje genezen van Spandau Ballet. Terwijl ik juist vanaf dat concert een beetje gek op Spandau Ballet werd. Zo zie je maar, één en hetzelfde concert kun je dus totaal anders ervaren. Wellicht heeft Peter dichter bij het podium gestaan, waardoor hij ook meer vatbaar was voor de sfeer op het podium. Die is mij helemaal ontgaan. Ik heb alleen maar genoten van de muziek. En dus ik ga gewoon een nummer van Spandau Ballet draaien. Speciaal voor, niet voor Peter, maar want Peter is daarna overgestapt naar andere bandjes. Die heeft Bruce Springsteen gezien, De Dijk. En heeft het allemaal dubbel en dwars goed gemaakt. Maar toch wilde hij even een lans breken voor Spandau Ballet. Dus laten we dan deze maar van Spandau Ballet draaien. Uit de tijd dat alles nog koek en ei tussen de bandleden was. Dit is Gold.

0: Wat was jouw beste concert ooit? Laat het weten. Stuur een app naar NPO Radio 5 of mail naar FM op 5. Apenstaartje bnnvara.nl.
1: Zodat Felix volgende week gewoon wel weer iemand aan de telefoon heeft. Dat zou leuk zijn. Dus als je laat weten wat je beste concert is, is het ook fijn als je in deze zaterdag telefonisch bereikbaar bent. Norbert laat nog weten. Leuke vent die Tony. Norbert is onderweg op Zwarte Zaterdag. Ter hoogte van Lyon rijdt hij nu ongeveer tegen een camper aan. Heel veel succes. Ja, inderdaad, Tony Hadley, leuke vent. Ik heb hem ooit te gast gehad samen met Manuele Kemp in De Max. Trad hij op en dat was hartstikke leuk. Hij had een orkestband bij zich met 6 minuten, ik weet niet wat het was, gold of zo. Met ongeveer 5 minuten saxofoon solo. Maar het was wel een hele aardige vent. Maar het was een bijzondere beleving in ieder geval. Fabian laat ook nog via de NPO Luister-app weten. Is Felix vrij? Nou, dat heb je ook goed door. Hij is inderdaad al 2 weken met vakantie. Dit is zijn laatste weekje. Dus ik vervang hem. Mijn naam is Henk-Jan Smits. En de vraag is ook, maar doe je dan nog wel een Flixfoon? Ja, natuurlijk doe ik een Flixfoon. Ik geef je alvast 06 natuurlijk. En die andere nummers komen in de loop van de uitzending. Komen die langs. Hé, er komt er één.
2: 7.
1: Nee, dat is niet de juiste. Dat is zeker niet. Die mag je meteen vergeten. Dit is hem.
2: 5.
1: En dat was om het moeilijk te maken. Dus 065 krijg je al van me. En de rest krijg je in de loop van de uitzending. Ja, dit nummer stamt uit 1962. Heette oorspronkelijk Too Many Teardrops. Daarna 69 Teardrops. Maar wegens de seks.

was dus oorspronkelijk 69 Tears. Ja, dat kon echt niet, want 69 betekende andere dingen. Seksuele connotatie, en dat mocht dus echt niet. Question Mark veranderde meteen de titel van de plaat in 96 Tears. De Question Mark was dit. En de Mysterians. En Question Mark is Rudy Martinez. Maar die trad op onder de naam Question Mark. Vraagteken. Ik heb er nog eentje dit uur voor je. Van Nederlandse bodem. Ook zo'n heerlijk beentje.

0: BNN Vara.
1: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Nu bij Dirk, bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker!
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: 11 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuitte op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar is in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist de Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een beroep aan zijn bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer in de Italiaanse stad enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde te zien. Onder de juiste omstandigheden dat wel natuurlijk. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn er nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog, met 24 tot 29 graden iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Met de gids in haar hand, kijktips van Jacqueline Fabert van Rooij uit Loon op Zand.
10: Goedemorgen, lieve luisteraars. Het wordt weer een spectaculair weekend. Vanmiddag om 12 uur, de Canal Parade. Amsterdam 2026, live de botenparade. Met op NPO 3 om 10 uur alle hoogtepunten. NPO 3, 22 uur 45, een interview met Madonna en Graham. 23 uur 40, Michael Jackson, de documentaire, Herrijzing. Op België 1 VRT, 1, 20 uur 50... VRT Zomerrit. Weer vanuit een prachtig strand gebeuren in België. BBC 2, 21 uur 50. Top of Pops. Tot bijna 2:30. Voor morgen om 10 uur in Mariterzontag Duitsland 1. 12 uur Wernsingarten Duitsland 2. Met om 6:10 op NPO 1 muziekfeest op het plein vanuit het mooie Brabantse Noordgestel. En om 21:55 Jubel of Madonna. 22:50 disco, afstand der dansende. Ik wens u een prachtig weekend. Geniet ervan. Adieu, tot volgende week. Jacqueline uit Loon op Zand.
14: NPO Radio 5.

Achter deze mondharmonica hoor je hem toch echt op de saxofoon toeteren. Tom Scott, ik had het beloofd, daar is hij weer hoor. En dan ook nog met mijn held Billy Preston. Ja, er zijn niet veel mensen die kunnen zeggen dat ze zowel met de Beatles als met de Rolling Stones hebben gespeeld. Maar hij kan dat zeggen. En tussendoor ook nog twee hits scoren. Nothing from Nothing and Will It Go Round in Circles. Over hits gesproken, de platenmaatschappij zag dit helemaal niet zitten.

0: maatschappij vond het nummer eigenlijk helemaal niks. Want veel te elektrisch en te lang. Met meer dan 6 minuten. En er waren een paar toonaangevende DJ's die het nummer gingen draaien. Van het album natuurlijk. Het album Highway 61 Revisited. En toen besloot Columbia toch maar op single uit te brengen. Wel met een hele lelijke fade-out. Waardoor het nog maar 3 minuten zoveel duurde. Maar goed, het werd wel een hit. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. En een prachtig nummer. Bob Dylan, Like a Rolling Stone.
1: Alles Gute komt aus dem Osten. Sie können es bei SM auf 5 hören.
0: Ja, Jan Rietman draaide net in Wekker Wakker Weekend al een nummer van Peter Maffay. Maar ik kreeg ook een mail van luisteraar Louis Carpay. Een tip voor een Duitse plaat, omdat Felix iedere keer Duitse plaatjes draait. Dus hij schrijft, vraag je een gemiddelde NPO Radio 5 luisteraar naar Peter Maffay, dan zeggen de meeste mensen, ja, dat is toch die man van Doe. Maar jij en ik weten, ik citeer Louis nu, hè, jij en ik weten dat deze man al jaren in Duitsland een heel ander genre op zijn repertoire heeft staan. In Duitsland is het zoiets als een rocklegende. Ik wil je een lied laten horen uit het jaar 1993. Het nummer komt uit het album 38317. En als je de hoes omdraait, krijg je van 38317 Liebe. Dat is toch heel erg mooi. Het nummer heet Ich will bei dir sein. En ik ben het, moet ik heel eerlijk zeggen, met Louis eens. Het is een prachtig liedje. Nou heeft Jan natuurlijk ook al iets anders van Peter Maffay gedraaid. Maar er kwam meteen een reactie binnen toen Jan zei, Henk Jan gaat ook een nummer van Peter Maffay draaien, maar dan iets heel anders. Werd meteen gereageerd, heel graag. Want het is juist leuk om Peter Maffay met iets anders te horen dan Doe. Nou, en dit is inderdaad prachtig. Het is inderdaad een rocklegende mogelijkheid. Wel zeggen. Ik ben ooit een keer in Duitsland bij een optreden van hem geweest. Openlucht optreden. Stonden alleen maar getatoeëerde, mouwloze t-shirts tussen me uit hun bol te gaan. En als toegift werd het Doe. En toen zongen ze alles luidkeels mee. Maar dit is dus niet Doe, maar wel Peter Maffay.

0: Ja, deze week zoeken we pareltjes van Time Bandits. Ze hadden met Alidis Hidding zijn kopstem, een handelsmerk mag je wel zeggen. Zo heeft band begin jaren 80 internationaal succes met een muzikale mix van disco, funk, soul en rock. En we hadden het er vorige week nog over met Peter Smit, de bassist van de houseband. Die zei toen al van daarna richt ik samen met Alidis richten we de Time Bandits op. En die kopstem die is nu aan de telefoon. Goedemorgen Alidis.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat heeft Peter goed gezegd. Ja. De oprichting van de Time Bandits. In Amsterdam is het allemaal gebeurd. Ja,
0: ja precies. En Alidis is toch the man with the golden voice.
1: Nou ja, er bestaan ook heel veel vreemde gedachten over bij de mensen. Dat het over nummer over David Bowie zou gaan. Hoe ze daarbij komen, dat is mij nog steeds een raadsel. Dus ik moet steeds uitleggen van nee, het is de lokroep. Als je in een grote stad woont, dan heb je de lokroep dat je toch om een uur of elf, en vooral als het zomer is of in de lente, naar buiten wil om ergens een pilsje te gaan drinken of een kop koffie. En ja, daar gaat het nummer eigenlijk over. Listen to the man with the... Dus de lokroep van de man with the golden voice, waar je niet aan kan ontkomen, zeg maar.
0: Jo, en ik dacht dat het over jou ging.
1: Nee, natuurlijk. Ik ga toch niet een nummer over mezelf en dan de... Dat dan de man with the golden voice. Nee, zeg, kom op, ik ben een nuchtere band.
0: Ja, zo is het. En je bent nu weer bezig met Time Bandits, met optreden. Maar hoe kijk je terug naar die glorietijd dat je heel veel hits had? Het was natuurlijk immens druk, maar hoe kijk je erop terug?
1: Nou, ik heb daar intens van genoten natuurlijk, want... ja, als je van je hobby, want ik was al heel vroeg met muziek bezig... En, niet met opzet ooit gedacht dat ik beroemd zou worden in die zin. Daar was ik helemaal niet mee bezig. Maar ja, die nummers die werden in Hilversum gehoord en op demo-vorm en opgenomen. En het werden allemaal hits per ongeluk.
0: Jongen.
1: Maar ja, zo denk ik dan wel eens van, wat was het toch een andere tijd. Hè? Dat je,
0: ja, je genoot er wel van.
1: Sorry?
0: Je genoot er wel van, toch?
1: Ja, natuurlijk. We zijn de wereld rondgereisd.
0: Ja,
1: Australië getoerd, Frankrijk, Portugal, Duitsland. TV's gedaan in Engeland zelfs. Ik ben naar Amerika geweest. Nou, wat wil je nog meer?
0: Wat wil je nog meer? Nou, wij zijn in de schatkamer gedoken deze week. Luisteraars staan nu weer één punt voor. Jij bent jury. Eens kijken hoe het deze week zal gaan. We beginnen met een fragment uitgekozen door muzieksamensteller Arjan de Ruiter.
2: Van de Time Bandits zijn in het archief heel veel tv-optredens terug te vinden. Voor het grootste deel uit de jaren 80 en bijna allemaal playback. Zo niet dit optreden uit 2010, tijdens de Nationale Nederpopnacht vanuit de FNR in Eindhoven. The Time Bandits and I'm Specialized in You.

0: Blijft altijd een fijn nummer, vooral die... Vind ik altijd fijn om even te doen.
1: Ja, ik zal je vertellen, ik was laatst bij NPO Radio Tour de France. En toen kwam er een meneer uit het publiek. Ja, ik vond het fantastisch, zegt hij. Maar ja, ik miste die... dat miste ik echt in het nummer, want het was zo'n... Ja, bekend iets.
2: Precies, had mij maar gebeld, Alice. Had mij maar gebeld. Ik doe hem gewoon.
1: Ja.
2: Ja.
1: En wat is het? Het is gewoon, het is een kleef, hè? Het is een, hoe heet dat instrument? Een kleef met drie van die...
0: Ja, precies. Ja, maar we kunnen het ook gewoon met de mond. Zeg maar, luisteraars, die kwamen met de datum 2 oktober 1985. Zeg jou waarschijnlijk niks, maar het programma Je Ziet Maar had onder andere Cool and the Gang, Katrina and the Waves en The Time Band.

0: is het nummer Dancing on a String. Kan je dit optreden nog herinneren in Je Ziet Maar?
1: Helemaal niet. Nee, echt, moet ik eerlijk over zeggen. Ja, dit is meer dan 40 jaar geleden.
0: Dus. Ja, man.
1: Maar goed, ik sta wel versteld van dat... zong ik daar echt...
0: Ja, blijkbaar wel, ja. Dus, ja en luisteraars, onze luisteraars hebben een goed geheugen... als het gaat om de jaren die bij velen van ons misschien een beetje zijn vervlogen. Ook Leon, de op vakantie zijnde producer van het programma... heeft vanaf zijn vakantieadres wat bijzonders opgesnorkeld van Time Bandits. Dit kan hij erover vertellen.
2: Ja, goedemorgen. Als je zoekt in de archieven, dan kom je heel veel opnamen tegen van Time Bandits bij Jan Rietman in Los Vast. Zo traden ze daar op 12 februari 1983. I'm Specialized in You was toen net in Nederland een grote hit. Maar ze hadden natuurlijk al eerder een hit gehad, Live It Up. En niet alleen in Nederland, want volgens Alides zelf heeft dat nummer het ook geweldig gedaan in, ik citeer, Arabië. Ik vermoed dat het Saoedi-Arabië is, maar dat moet hij dan zelf nog maar even uitleggen. In ieder geval, hij was er apetrots op. En daarom deed hij toen in Los Vast een bijzondere versie van Live It Up. Namelijk met een intro van een dikke minuut Arabische zang, vermoed ik.
3: Ja, ook in Arabië. Live It Up is ook in Arabië uitgebracht. Live It Up!

0: Geweldig.
1: Ja, dan herkennen we het nummer weer. Live It Up bij Los Vast. Alides, jij bent dus niet de man met de gouden stem. Nou ja, wat mij betreft wel. Maar niet de Listen to the Man with the Golden Voice. Maar wel with the Golden Vote. Jij bent deze week jurylid en mag kiezen. Welke van de drie fragmenten wil je graag dat ik in zijn geheel ga draaien?
2: Nou, dan vind ik, ja, ik ben altijd voor, ik vind improvisatie een van de mooiste dingen in de muziek. Dus, en dit wist ik, dit komt mij ook als niet bekend voor in het Arabische stukje.
1: Nee.
2: Dus ik ga daarvoor kiezen.
1: Dus we gaan Live It Up draaien van Time Bandits. Alides, ik wil je ontzettend bedanken dat je deze keuze hebt gedaan. Volgende week is Felix er weer en hij heeft dan George Baker in de schatkamer. Mocht jij als luisteraar iets van George Baker Selection in je eigen selection hebben, laat dat dan weten via de NPO Luister-app. Doe dat voor 12, dat is handig, want anders zit Angela er weer mee. Die denkt, ja, wat moet ik daarmee met al die dingen van George Baker? Dus volgende week George Baker. Alides, dankjewel en succes met alle optredens die je nu weer doet.
2: Jullie ook bedankt. En nog een prettige mooie dag verder.
1: Ja, dankjewel. Hè? En er is ook nog een luisteraar die via de NPO Luister-app laat weten. Alides Hidding was ook geweldig in De Beste Zanger. Die kan je in je zak steken deze zaterdag.
2: Oeh, dankjewel. Dat doe ik. Ja. Okay. Goed zo.

0: Wat een heerlijk nummer was het toch. Een terechte keuze van Alidis Hiddink. Toch de eerste hit, denk ik, van Time Bandits. Ik heb hem nog thuis op 12 inch heb ik hem toen gekocht. Waar volgens mij uit mijn hoofd een nog wat langere slap solo van Peter Smit op de bas staat. Maar dat weet ik niet zeker. Hou me te goede. Maar hij was wel een stuk langer.
1: 5. 9.
0: Zo. Ja, en dan nu Ramses. Hoe je van iets negatiefs iets heel positiefs kan maken. Oh, zo mooi.
2: De wereld heeft mij failliet verklaard. Ik heb me nog nooit zo goed en licht gevoeld als nu. Ik heb me nog nooit zo schoon en bevrijd gevoeld als nu. Weg met de kroegen, weg voor z'n

Ramses Shaffi. Hij zou bijna ernaar verlangen om failliet verklaard te worden. Zo mooi kon hij dat verwoorden. De wereld heeft mij failliet verklaard, geschreven in een tijd dat hij ook echt failliet verklaard was. Diana Ross, Seth Jordan, Pat Benatar en heel veel anderen coverden dit nummer. Maar dit is het origineel van Rescue Me. En dat is van Fontella Bass. Echte Chicago Soul, kan ik wel zeggen.

0: Zo mooi het einde.
1: Zes.
0: Zo, zes. Ja, en dan nu is het toch tijd voor Paul Boerboom... die hier staat te popelen om weer iets over een artiest te vertellen. Ik heb geen idee over wie die het gaat hebben. Ja, stiekem natuurlijk wel. Maar hij kan het zelf allemaal veel mooier vertellen. Kom er maar in, Paul.
2: Hervé Villard was pas 19 toen hij in 1965 doorbrak met de hit Caprice Fini. Goed voor meer dan 3 miljoen exemplaren, uitgebracht in 7 talen. Het chanson is een fantasieverhaal over een liefde die ten einde loopt op het Italiaanse eiland Capri. Capri, c'est fini. Capri, het is over. Capri.

0: zijn zo. Hij schreef het nummer in 5 minuten. Hij kwam op het idee toen hij in de Parijse metro een poster zag van Capri, terwijl hij het nummer Stefanie van Charles Aznavour neuriede. Stefanie, het is over.
1: Stefanie, fini, fini, fini, fini, fini, fini.
0: En Hervé Villard, geboren in de taxi die zijn moeder naar het ziekenhuis bracht om te bevallen, groeide op in verschillende pleeggezinnen. Zijn moeder had als gevolg van een alcoholprobleem de voogdij over haar kinderen verloren. Vader, een Corsicaan, was er bij zijn geboorte vandoor gegaan. Villard wordt ook wel de man met 1000 levens genoemd. Volgens eigen zeggen had hij une vie de ouf, een gek leven.
2: Villard, une vie de ouf, ce mec là.
0: Hervé Villard, moeder alcoholist, pleegkind, biseksueel. In 1967 kwam hij uit de kast, maar de muziekpers in Frankrijk wilde dit niet horen. Uit zijn memoires, getiteld Julière dans les arbres, klim op in de bomen, blijkt dat hij zich destijds onbegrepen voelde. Reden voor hem om Frankrijk te verlaten. Hij emigreerde naar Mexico en later naar Argentinië, waar hij een bekend volkszanger werd. Hij voelde zich gelukkig. Feliz, feliz. Gelukkig, gelukkig. Zijn geluk was van korte duur. Zijn vriendin verongelukte terwijl ze zwanger was. Zijn verdriet was te horen in zijn muziek. Zoals in Hace falta que te olvido, ik moet je vergeten.
3: No volverás, jamás.
4: Tendré pues que olvidar.
0: Gedesillusioneerd keerde hij terug naar Frankrijk. Een nieuwe liefdesrelatie volgde, maar opnieuw verloor hij vriendin en ongeboren kind. Ditmaal door problemen bij de zwangerschap. Er volgde een hartekreet, mourir ou vivre, sterven of leven. Villard koos ervoor om te leven. Op zijn 78ste werd bekend dat zijn levenspartner een man was. Een geheime relatie. Eindelijk hoefde hij zich niet meer te schamen voor zijn seksuele geaardheid. Hervé Villard is wat men in Frankrijk noemt une grande vedette de la chanson. Een grote vedette van het lied. Eind jaren 70 was hij de Italiaanse componist Toto Cutugno tegen het lijf gelopen. Samen brachten ze 1,5 maand door in Milaan. Deze vriendschap leefde voor Villard een groot aantal successen op met Franse versies van Coutinho's hits zoals Nous, Wij.
5: Nous, c'est une illusion qui meurt d'un éclat de rire en plein cœur.
0: Méditerranéenne, Méditerraanse.

Pijkje laat weten via de NPO Luisterapp dat ze het erg mooi vindt. De muziek van R.V. Wilaar is erg goed. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. 0-7. Zo. En dan nu dan toch weer een hele fijne cover. Oorspronkelijk.

live gedaan. Voor zover het een dans is die wij kunnen dansen. Volgens ons wel. Ryan Shaw was dat. En dit is mijn eerste singeltje van Earth and Fire. Wat ik kocht vanwege die prachtige foto van Journey op de voorkant. Sexy vrouw. Wat leuk dat het daarna een collega van mij werd bij Idols. En een goede vriendin. Ook

0: en dan heb ik, ook toen ik dat singeltje had gekocht, altijd raar gevonden dat er dan nu een fade-out komt. Dat is toch best raar. Prachtig liedje, Memories van Earth and Fire.
1: De Flixfoon.
0: Nou, ja hoor, daar is op gereageerd. Ondanks dat ik een valse start met de Flixfoon had. Had Joke, die was wel echt als de kipper erbij. Joke, goedemorgen. Wat was
2: goedemorgen,
0: je snel?
2: Jan. Ja, sorry.
0: Ik had het laatste nummer 7. Bam, je was er al. Je hebt een tactiek, hè?
2: Ja, klopt.
0: Oh.
2: Dat klopt.
0: En wil je die tactiek met ons delen? Of zeg je, nee, dat hou ik voor me.
2: Als andere mensen er baat bij hebben,
0: Tuurlijk. Dan
2: heb ik er geen moeite mee. Ik open altijd mijn telefoon. Dan op het moment als je de cijfertjes hoort, typ ik die meteen mee. En dan bij het laatste cijfertje snel intypen en dan op het icoontje bellen. En dat heeft dus gewerkt.
0: Dat heeft zeker gewerkt. Wauw, en was je alleen maar gefocust met of was je tussendoor ook nog wel andere dingen aan het doen? En
2: wat was je? Ik zit achter mijn naaimachine om werk af te maken voor mijn klanten.
0: En dan hou je de telefoon naast je open, iedere keer als ik een nummertje doe, pats, druk je hem in. Moet je ook niet gebeld worden natuurlijk in die 2 uur.
2: Dan heb ik gewoon pech.
0: Ja. Heel goed. Nou, nu heb je geluk in ieder geval. Jij wint de chocoladeradio. En die komt naar je toe als het wat minder warm weer is. Want anders is de ellende niet te overzien natuurlijk.
2: Nou ja, dan heb je chocolademelk in Jan.
0: Nou ja, of vieze derry in de brievenbus. Dat wil je ook niet.
2: Hebben. Nee, zeker precies. Zeker niet.
0: En wat zijn verder je plannen dit weekend?
2: Morgen bij het Surfeiland bewaking, veiligheid, er geen zwemmers verdrinken. Want ik zit ook nog eens bij de reddingsbrigade.
0: Oh, wauw. Wat goed zeg.
2: Ja, wat dat betreft hebben we vanuit Amstelveen reddingsbrigade... hebben wij een contract gekregen met Aalsmeer. En ondanks dat ik 66 geworden ben in maart... ben ik toch nog actief om op een gegeven moment te zorgen dat het veilig is bij het water.
0: Nou, ik vind dat heel goed. Ik wou dat meer mensen dat deden.
2: Dankjewel.
0: Echt fantastisch.
2: En jij ook dankjewel, Henk-Jan. En een heel goed fijn weekend.
0: Dankjewel. Voor jou hetzelfde. Maak er en hopen dat je morgen als bewaker eigenlijk niks hoeft te doen. En ik kijk naar de klok en ik zie dat we er al doorheen zijn. Ik mag nog 1 plaatje draaien. Maar ik dank jou hartelijk in ieder geval. Ik dank eigenlijk iedereen. Arjan de Ruiter voor de muziek. Ik dank Matthijs hier. En volgende week is Felix weer terug. En ik denk Leon ook weer terug. Dat verwacht ik zomaar. Maar ik heb het met liefde gedaan. De laatste die ik draai is van Akda en de Munnik. Tot een volgende keer.

0: BNN Vara.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden...
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
9: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau... bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging... in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien... in Museum Belvedere in Oranjewoud.
14: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
15: Zeker weten.
14: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: 12 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. In het centrum van Amsterdam is momenteel het hoogtepunt van de Pride begonnen. De botenparade is aan de gang. Omdat dit jaar ook World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rondom de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij. Hij werd zojuist ontvangen door burgemeester Halsema. De Europese en de Aziatische Voetbalbond zijn blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilden een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. Het stuit op hevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar is in het wereldwijde voetbal. En de KNVB zegt dat het later nog met een reactie komt. Wie in Hamburg reageert op een vacature als docent, agent of IT'er bij de gemeente wordt voortaan eerst gecheckt door de veiligheidsdienst. De Duitse deelstaat voert als eerste de maatregel in en wil daarmee mensen met extremistische ideeën buiten publieke diensten houden, als de politie en het onderwijs. Het gaat dan volgens de veiligheidsdienst om aanhangers van neonazistische partijen, extreem linkse groepen, de Koerdische PKK of verboden islamitische organisaties. Ook de AfD geldt deels als extreem rechts. Het Amerikaanse ministerie van Justitie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt bij de renovatie van de Reflecting Pool in Washington D.C. President Trump wilde voor de 250ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Amerika de bodem van die vijver blauw laten schilderen. Maar de verf liet los en in het water kwamen algen die het bassin niet heel blauw, maar groen kleurden. Volgens onder meer Trump was er sprake van vandalisme, maar daar is nu volgens het ministerie geen sprake van. Wel van overhaast en slecht renovatiewerk. Een verdachte zal niet worden vervolgd. Het weer, veel zon en stapelwolken. Lokaal kan ook een klein buitje vallen. Het is 21 tot 27 graden. Morgen ook flink wat zon en dan droog. Het is dan ook iets warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Angela Groothuis.

0: Heerlijk, eindigen met een solo. Jefferson Airplane met de geweldige Grace Slick. En ze hadden groot succes op Woodstock in 1969. En een jaar daarna ook in Nederland, het Holland Pop Festival. Dus ik vond het een mooie manier om te beginnen. Ja!
1: Het is 12 uur geweest, zaterdagmiddag. Hier is Angela.
0: Dankjewel Henk-Jan. Altijd zo gezellig als ik je zie. En als je hem net aanzet, de radio, welkom bij NPO Radio 5. Wij hebben de beste evergreens en die draaien we ook. En vandaag is het natuurlijk de grote Canal Parade in Amsterdam. En het is ook World Pride. En Amsterdam is ongelooflijk

evergreens en die drijven ook. En vandaag is het natuurlijk de grote Canal Parade in Amsterdam. En het is ook World Pride. En Amsterdam is ongelooflijk gezellig. Het is jammer dat het allemaal nog nodig is, want de tolerantie neemt af in de plaats van toe. Hoewel, als je de cijfers kijkt, zijn het toch altijd nog 73% van de Nederlanders die dit prima vinden. Maar er zijn die paar roeptoeters en mensen met andere ideeën die toch het debat soms beheersen. Dus we gaan daar straks even op terugkomen met plaatjes. Maar verder hebben we nog Aretha Franklin voor je, Small Faces, Peter Koelewijn. En zoals ik al zei, je mag natuurlijk ook altijd iets doen. Doe iets met vrijheid, met jezelf zijn, World Pride. Welke plaat komt er in je op? En laat het maar weten en geef het even door via de NPO Luister-app. En als je dit hoort, dan weet je het, hè. De klanken van Chic, Nile Rodgers. Hij is nog steeds op tour. Op 9 juli speelde hij nog bij Royal Park Live en dat was te gek. Hij is ook nog maar 73 jaar, hoor. Maar een knakker on tour. Chic.

1980 is het alweer. Garland Jeffries, ik weet het nog precies. De Matador. Op single uitbrengen? Geen sprake van. Dat is wat Garland te horen kreeg van zijn platenmaatschappij over Matador. Want zij wilde Bad Dream liever gebruiken. Maar Garland Jeffries bleef bij zijn standpunt. En aangemoedigd door de bassist van Kiss, Gene Simmons. En uiteindelijk lukte het. En Matador werd een top 10 hit in meerdere landen door Europa. En dat kan ook andersom, hè. Want de volgende Evergreen werd op single uitgebracht, terwijl de band er eigenlijk helemaal geen zin in had. Ze waren namelijk bang dat het grappig bedoelde liedje met het overdreven accent een verkeerd beeld zou oproepen, maar het is zo leuk. De rest van hun werk was serieuzer, maar dit is een grote hit voor de Small Faces. Lazy Afternoon, Sunday.

Mooi hoor. Peter Koelewijn, KL204, als ik God was, uit 1978. En toen lag dat nummer toch nog een beetje gevoelig bij sommige omroepen. Bijvoorbeeld NCRV, die wilde dat nummer niet draaien. Maar het was toch een indrukwekkend nummer van een indrukwekkend album. Want Peter kennen we natuurlijk van al die hits. Daar was hij heel goed in. Heel veel artiesten heeft hij geproduceerd. Maar toen maakte hij dat album, Het Beste in Mij is Niet Goed Genoeg. En daar stond onder andere ook Je Wordt Oude Papa op. Die gaan we ook weer eens draaien. Dat vind ik een ontzettend goed nummer. Ik hoop dat het goed gaat met je, Peter. Ja, het is vandaag World Pride in Amsterdam. Een dag om te vieren dat iedereen mag zijn en wie hij of zij wil zijn. En die Pride kan je vieren met muziek. Dus laat mij eens horen, welk nummer gaat voor jou over vrijheid? Wat is jouw ultieme Pride muziek? Doe dat. En laat het me even weten, draai ik hem misschien zo. Dit is Rheingold, draai langs Dimensionen.

geweldige Aretha Franklin met Respect uit 67. En ze was 14 toen ze voor het eerst op het podium stond. Toen zong ze natuurlijk al jaren in de kerk. Ze was 13 toen ze voor het eerst moeder werd. Dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling. En toen ze 26 was, toen was ze al heel beroemd, trad ze één dag op in Rotterdam. En op één dag in Rotterdam en Amsterdam. En dat was in het Concertgebouw in Amsterdam. En daar speelde ze waanzinnig, waanzinnig Hammond ook. Wat een talent. Het was wel gelijk haar laatste keer in Nederland. Want ze heeft enorme vliegangst. De wereldtournees die bleven uit. Maar ja, zo'n grootheid. Je gaat even goed de wereld wel over. Oké, ik vroeg welk liedje bij World Pride past. En over vrijheid en alles. En kreeg prachtige suggesties hier. Maar we zijn voor Jan gegaan. Want Jan wil graag John Farnham horen. Het is een ondergewaardeerde artiest volgens hem. Maar hij is Jan. Hij is waanzinnig beroemd in Australië. Het is een Brit, maar heel erg beroemd in Australië. En Jan, die deze plaat heeft aangevraagd, die heeft hem, die is hem onlangs tegengekomen op YouTube. Het nummer heet That's Freedom, vandaag dus, Pride. We vieren de vrijheid en het zijn van jezelf. Maar Jan is lekker aan het fietsen, dus blijf maar veilig fietsen, Jan. Oog op de weg en dan gaan we voor jou draaien. Hier is John Farnham, That's Freedom.

0: Angela. NPO Radio 5.
1: Excuus mensen, we weten...

0: Het is een heel erg leuk Hollands trio, Sazie. Drie hele leuke jonge vrouwen met een nieuwe single, Les Hollandaises.
1: Oude knakkers, on tour.
0: Ja, als je 70 jaar of ouder bent, muzikant, en nog op tournee gaat, dan krijg je van mij de liefdevolle stempel, oude knakker on tour. En Gary Numan voldoet er bijna aan, want hij is 68. Hij speelt morgen in België, maandag in Paradiso, Amsterdam, en daarna weer in het Verenigd Koninkrijk. En hij begon zijn muzikale carrière als punkjochie dat van school werd gestuurd vanwege zijn driftbuien. Hij zocht zijn heil in de muziek en dat was de perfecte therapie. Tijdens een opnamesessie vond hij een synthesizer en daar ging hij op aan, zeg. In plaats van gitaren wilde hij heel vaak dat geluid gebruiken. Nou, dat hoort ook bij de jaren 80, daar had iedereen wel een beetje last van. Gary ontwikkelde zich tot een invloedrijke new wave artist. Hij heeft groepen zoals Depeche Mode en Nine Inch Nails heeft hij geïnspireerd. En je hoort hem nu, inclusief zijn synthesizers, in deze hit van Tube.

wat is het toch prachtig dit. Unchained Melody uit 1965. The Righteous Brothers. Maar weet je, er zijn meer dan 500 versies opgenomen van Unchained Melody. Het is ook gewoon een prachtig liedje. En het was als eerste een liedje in de obscure film Unchained in 1955. En deze versie van de Righteous Brothers die je net hoorde, die stamt uit de 65. En werd in 1990 opeens een megahit dankzij de zwijmelfilm Ghost, weet je nog? Nou, Ariane, app me, we zijn onderweg van Normandië naar Parijs. En wat is de Franse muziek van Sazier dan toch? Heerlijk, dank Angela. Graag gedaan, Ariane, rij voorzichtig. En Frank zegt, doe de complimenten aan Roos, Roos en Marijn, voor de muzikale samenstelling. Nou Frank, dat doe ik graag, want ik ben enorm fan van haar. Hartstikke goed. We gaan eind jaren 90 maakten we kennis met een eendagsvlieg. Maar wel een leuk liedje hoor, jeetje. Dit is het nummer waar iedereen haar van kent. Het was vooral beroemd in Duitsland en in Scandinavië. Maar wij kennen er ook. Lutricia McNeil met Ain't That Just The Way.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met Welvarend Wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: spaargeld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterrenslot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: 1 uur, Citydijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de KNVB niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten daarbij gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld snel grenscontroles houdt. Door die controles staan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In hoofdstad Kiev vielen daarbij 9 doden. Er raakten 23 anderen gewond. Op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsma en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon, maar wel ook enkele stapelwolken, met lokaal ook nog een buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Het wordt dan ook wat warmer dan vandaag, met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Angela. Angela.

Umberto Tozzi met Gloria uit 1979. Ah, goedemiddag als je er net bij bent. Welkom bij het tweede deel van Angela. Nou, we hebben zulke mooie evergreens komende uur. We hebben de Motown-helden, de Four Tops natuurlijk, vaste klanten. Een hele goede single van Ilse de Lange. En een lekkere zomerse deun van Aswad. En ik heb een concertagenda voor je. En we hebben zin, hadden we het net over, we komen al mooie verzoekjes binnen, maar we hebben zo'n zin in een live plaat. Het is echt zo'n dag om buiten te zijn. Het is World Pride, dus we willen een live plaat. Dus laat het me weten. Wie weet spreken we elkaar en draai ik hem straks voor je. En dit is Dusty Springfield met Little by Little.

Orchestral Maneuvers in the Dark, Made for Orleans. Het is een prachtig nummer. Al jarenlang maakte OMD, want zo noemen ze, obscure muziek, geïnspireerd op bijvoorbeeld Kraftwerk, maar daar bereikten ze geen groot publiek mee. Maar in 1982 kwam toch de grote doorbraak met dit nummer, nummer 1. En ik heb ze een paar jaar geleden zien optreden van hele mooie oudere mannen in pak. Geweldig. Nu gaan we eventjes rock'n'roll, hoor. Dit zijn de Faces met Ronnie Wood en Rod Stewart. Dit is hun grootste hit. Stay with me.

de Four Tops. En dit is een van hun grootste hits. Reach out and I'll be there. Ze hadden het even snel opgenomen. Waren het eigenlijk al vergeten dat ze dat hadden gedaan. Ze dachten, het is een opvullertje voor een album. Daar waren ze mee bezig. Maar Motown bracht het op single. En het werd wereldwijd een hit. En ik doe altijd heel graag de koptelefoon op. Bij de Four Tops. En dan hoor je hoe ze dat gemixt hebben. Dat was toen natuurlijk nog helemaal links, rechts, in het midden. Ach, het was zo leuk. Toen gingen ze nog met elkaar allemaal tegelijk in de studio staan en het opnemen. Goed, we gaan het even hebben over live muziek, want dat is heerlijk, hè? Bijzonder, gezond voor je hersenen. En, want je deelt het gevoel met anderen, vooral als je er nog bij danst. Dat is natuurlijk helemaal heerlijk. Dus we proberen je op de hoogte te houden over wat er allemaal speelt, zodat je kunt kiezen. Aanstaande donderdag, 6 augustus, is het de beurt aan Jet Rebel, Jelte Tuinman. Hij speelt op Stortemelk op Vlieland. Oh, heerlijk. Nou, een stukje.

En vanavond spelen Susanne Freek in het Caprera in Bloemendaal, zijn openluchttheater. Nou, dat is wel weer eens heel intiem na al die enorme Gelre Dome-concerten. Ik denk dat ze daar wel van gaan genieten, hoor. Nou.

Heerlijk hoor. Een eervolle vermelding voor Gary Numan. Aanstaande maandag te bewonderen als oude knakker on tour in Paradiso. Oh, heerlijk. Dat wordt natuurlijk heerlijk. En dan de toch wel Madonna. Ze staat vanavond in de AFAS. Dat is natuurlijk al lang al uitverkocht, maar het is toch een verrassing. En we hopen dat ze straks op de AIDS-boot staat. Maar we gaan het allemaal zien. Ja, echt fantastisch dat ze er is. Maar goed, last but not least. Als je kaarten hebt weten te bemachtigen, dan gun ik je heel veel plezier vanavond. En vanavond staat ze ook, staat er een andere zangeres. Die kan heel goed zingen. Ilse de Lange in het Amsterdamse Bos. En die gaan we even draaien. Something Good.

Ach, dit is toch ontzettend vrolijk zomerhitje. Uit 1974, Shine van As Wat. En ze hadden al een hit in 1988 met een cover van een nummer van Tina Turner.

snap je het? Eerst hoorde je Tina en daarna hun versie? Ja, ja. Had ik nog nooit gehoord. We kregen een heel mooi verzoekje binnen van Gijs. Angela, we hebben een verzoekje. Van Morrison en Tom Jones. Met Sometimes We Cry. Dat vind jij ook vast prachtig. Nou, we konden het niet tegenhouden. We gaan hem lekker draaien. Hier komt-ie.

Oh, wat een goede plaat zeg. Heerlijke muziek. Tom Jones en Van Morrison. Hele lange plaat, maar wij hebben ervan genoten. Dank je wel, Gijs, voor de tip. Heel goed. En we vroegen ook nog een live plaat. Nou, Peter uit Groesbeek, dank je wel voor je suggestie. Hier is de live versie van Weekend Love van de Golden Earring.

Het is Jochem Fluitsma op de gitaar. En natuurlijk een product van Fontaine Fluitsma. Mai Tai, onze grote vriendin. Am I losing you forever? We willen deze nog even draaien.

Ik ben dol op dit nummer. One Fine Day van de Chiffons. Nou, we zijn er alweer een beetje doorheen aan het raken. Dit was Angela op NPO Radio 5 voor deze week. Wij gaan, Milan en ik gaan snel naar de World Pride in Amsterdam. Dankjewel, Roosmarijn Rijmer. Dankjewel voor die fijne lijst aan muziek. Straks Stefan Stassen en de Magical Mystery Tour. We gaan eruit met Graham Goldman, Sunburn. Dag, lieve mensen.

0: Samen Max. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld. Maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op de gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zegt dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van een Russisch energiebedrijf tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 anderen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer urenlang vast op de Route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer wat rustiger worden op de weg. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Van Zwanenhals tot Bokkenpoot. De paden op, de lanen in. Van Hengelo tot Leiderdorp. Daar gaat de bus. Kom, hou je vast. Het kost je niets. Je hebt geluk. The Magical Mystery Tour.
16: The Magical Mystery

0: rock ballad, hè? Zou je dat rock ballad?
1: Ik zou dat wel willen zeggen, ja.
0: Wat een en een love ballad ook.
1: Ook love rock.
0: Love rock is het. Ja, alles in één uit 1981. Speedwagon, keep on loving you. Lieve mensen, we gaan van start.
2: Ticket for a magical mystery tour. He knows what to expect.

0: is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
1: Ja, en we hebben zojuist Angela Groothuizen uitgezwaaid. Lieve reizigers, van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde, hallucinerende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. En hier aanwezig onze altijd goed gemutste buschauffeur. Gisteren nog animator in opleiding, Cor Snijder. Goedemiddag.
2: Dames en heren, goedemiddag.
1: En een hartelijk welkom aan iedereen die is ingestapt. Dan denken we eventjes aan Femke van Duren, Aukje Berghout, Carlo.

0: Dames en heren, goedemiddag.
1: En een hartelijk welkom aan iedereen die is ingestapt. Dan denken wij eventjes aan Femke van Duren, Aukje Berghout, Carlo Linsen, die is ingestapt in Workum. Is voor het eerst ingestapt overigens. José Diepschacht is ingecheckt in Giethoorn. En al die andere mensen die zijn ingecheckt. Een ongelooflijk fijne reis. En voor het reisschema geef ik zo het woord aan senior tour animator Sterrenwind. En wat mij betreft, ja, dit wordt fantastisch vanmiddag.
2: Reisschema.
3: Ja, lieve reizigers, bedankt voor het kiezen voor het reizen met Magical Mystery Tour. Mijn naam is dus Sterrenwind en ik ben uw reisleider voor vanmiddag. Onze eerste bestemming ligt in het schitterende Noord-Brabant, in Deurne om precies te zijn. Hier proeven we de roemrijke geschiedenis van deze prachtige plek en maken we kennis met de veelzijdig inwoner Jack van Diessen. Ook hebben we deze reis weer gedacht aan het noodzakelijke vertier. We spelen namelijk een gloednieuwe editie van onze eigen versie van het razend succesvolle spelformat van de BBC, Pitch Your Passion. Hier pitchen twee gepassioneerde hobbyisten hun passie en u kiest wie dit het beste doet. Mocht je dus een hobby hebben waar je heel erg gedreven over kan vertellen, schroom niet en roep het door de bus. Ook geven we weer een metaforische slinger aan de kleine handzame jukebox van onze eigen jukeboxleverancier Willy Osinga uit Breskens, die de hele zomer hier achter in de bus staat. Willy heeft de jukebox weer gevuld met 19 nieuwe plaatjes. Dus laat ons vooral weten welk liedje je wil horen, want misschien zit hij er wel in. En dan nog even tot slot het weer, dacht ik.
1: Ja, het weer.
3: Oké, het wordt zo'n 24 graden. Het voelt wel warmer aan. De zon kan heel fel zijn, ook door de raampjes van de bus. Dus het is geheel acceptabel om de zonnebril gewoon op het hoofd te zetten. Dus dat is prima. Lekker doen.
1: Tot zover.
3: Tot zover hoor.
1: Tot zover hoor.
2: Je luistert naar The Magical Mystery Tour.

0: dat was heerlijk. Heerlijk Foulard, Gypsy Kings. De sfeer is optimaal in de bus. En wij zouden dus, Sterren, met gemak een heel uur lang kunnen vullen met alleen maar Foulards.
1: Zeker, graag zelfs.
0: Ik ben ook benieuwd wat er dan fysiek met je gebeurt.
1: Ik denk in het begin heel fijn.
0: Heel daarna, fijn, en daarna zou je ook misselijk er misschien van kunnen worden.
1: Misschien wel.
0: Maar er zijn ook uitvoeringen waar je denkt van, wat is dit? Wie is dit? Wie zingt dit? Ik heb even twee dingetjes klaarstaan.
1: Leuk.
0: Ik wil het even hebben over Tim Dame. Die zit op dit moment in Estland. Daar doet hij iets met folklore. Dat is een vierdaags folklorefestival. Daar is hij samen met zijn vriendin naartoe. Die komt ook uit Estland.
1: In kostuums en alles.
0: Met kostuums en alles. Ja. Hartstikke leuk. En had hij nog nooit... Het is zijn eerste folklorefestival. En we hebben foto's gekregen. Nou, die liegen er niet om.
1: Nee, hij lijkt ook wel alsof dit past hem.
0: Dit past hem, ja. Want zeker. Hij was ook in Colombia. Dacht ik ook, dat past hem ook. Want toen kwam hij terug met zo'n Colombiaanse snor.
1: Waar zou hij nu mee terugkomen?
0: Dat is helemaal de vraag. Maar toen dacht ik, ach, die Tim Dame. Want je mist hem toch als hij er niet is. Zeker. En ik vond het ook zo leuk dat hij op een gegeven moment was hij toch echt... Hij was natuurlijk ook ooit touranimator in opleiding.
1: Ja.
0: En nu is hij toch echt touranimator. En toen zei hij van, is het niet leuk als ik ook eigen vormgeving krijg? En ik zei, tuurlijk, gaan we doen. Ze zei, ja, ik heb zelf ook al iets gemaakt. Dus heeft hij zelf deze jingle gemaakt.
2: Tim Dame, wow. Tim Dame, wow.
0: Nou, dit is de korte versie. Maar hij zingt dit dus zelf, hè?
1: Ja, dat is wel echt fantastisch.
0: Ja, Tim kan ook zo goed zingen. Hij is natuurlijk ook bekend als Bee Gees imitator in kleine kring. Maar dit kan hij ook geweldig. Maar nou wil ik er eentje laten horen. En dan ben ik benieuwd. Het is eigenlijk een vraag aan de reizigers. Wie zingt deze Foulard?

0: Ja, als je het weet, dan, ja, dan ben je een held.
1: Ik vind het wel heel leuk.
0: Ik weet het en ik moet zo. Ik had een grote glimlach om mijn mond.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb geen idee.
0: Nee, nou, straks hoor je het. Lieve reizigers, van harte welkom. Je reist met de Magical Mystery Tour. Een virtuele busreis. Geheel op jouw golflengte hier op NPO Radio 5. Agnes is ingecheckt. Ze zegt goedemiddag. We rijden graag mee. We stappen op in Zwingelspaan. Lieve groet Agnes. En ook Richard is erbij. Eetkamer, zo opereert hij hier in de bus. Eetkamer zegt, ik wil graag mee met de bus. Normaal werk ik zaterdags, maar niet thuis vanwege een blaasoperatie. Sterkte.
1: Hein die zegt, hallo allemaal. Harm en Hein zijn vanuit Chamvet, Morvan.
0: Ja, Morvan.
1: In Frankrijk weer ingestapt. We komen net terug van een doorstart in Chomar.
0: Ja, Chomar of Comar.
1: Comar.
0: Ik weet het niet.
1: Ik vind het altijd ingewikkeld. Ja. Frankrijk.
0: Taco die stapt weer in Amersfoort. Nou, dat zijn we gewend. En heerlijk dat je erbij bent, Taco. En Jan, zullen we die nog even meepakken? Die is ingestapt vanaf de Peninsula. In Polen is dat.
1: Ja, Polen. Nou.
0: Ja, kom maar door. Ook in het buitenland is het natuurlijk heel leuk om te weten waar je bent. We hebben nu Frankrijk, we hebben Polen. We kunnen natuurlijk heel wat landen gaan verzamelen tijdens deze busreis. Is ook leuk, hè?
1: Dat was leuk, inderdaad.
0: Ja, lijkt me hartstikke leuk. Eens even kijken, lieve mensen. Want wij zijn inmiddels aangekomen in Deurne. En Deurne, dat ligt in Noord-Brabant. Midden in de Peel tussen Helmond en Venray. En dat ligt dan weer in de buurt van Neerkant, Helena, Veen, Liesel en Vlierde, Deurne. Je mag ook Deurse zeggen. Dat voor de mensen die echt uit Deurne komen, die noemen het Deurse. Logisch.
1: Leuk, ja.
0: En daar in Deurne is ook een statig landhuis. Dat landhuis heet De Wieger. Dat ligt eigenlijk aan de rand van Deurne. En daar woont de familie Wiegersma. En over deze familie heeft Sterrenwind een korte spreekbeurt voorbereid. Sterren, heel veel succes.
1: Ja, dankjewel. In 1917 vestigt Hendrik Wiegersma zich als arts in Deurne. Hij trouwt met Petronella Daniels, een sterke vrouw die prima haar mannetje staat naast deze eigenzinnige dokter. Samen krijgen zij 5 zoons: Jaap, Pieter, Wieger, Friso en Sjoerd. Deze 5 jongens groeien op in en rondom dit pittoreske landhuis. Ze rennen over de trap, spelen in de tuin en lopen onder de hoge bomen over het pad van hun vader. Een van de jongens, Friso, wordt later als hij groot is de levenspartner van Wim Sonneveld. Maar ondertussen verandert het dorp uit zijn jeugd. Oude plekken verdwijnen, vertrouwde beelden vervagen en het Deurne dat hij kent bestaat eigenlijk alleen nog maar in zijn herinnering. Friso kijkt terug en wil er graag een lied over schrijven voor zijn vriend Wim. Maar Wim Sonneveld die ziet er aanvankelijk eigenlijk helemaal niks in. Hij noemt het zelfs een buitengewoon vervelend idee eigenlijk. Maar Friso houdt vol en duwt, zoals hij het zelf zegt, het dorp door zijn strot. En zo ontstaat dit lied. En dat beroemde refrein over het tuinpad van zijn vader en de hoge bomen komt dus niet uit een rijke fantasie. Het gaat echt over deze plek, over dit huis, over deze tuin en over dit pad. De bomen staan er nog en sinds 2008 draagt het paadje zelfs officieel de naam Het tuinpad van mijn vader.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: is toch apart dat dit nummer, helemaal niet apart, want daarom is het nummer zo goed dat dit nooit verveelt.
1: Nee.
0: Heb ik tenminste. Ik word daar, elke keer ontroert het me ook weer.
1: Dus en door dit verhaal vind ik het eigenlijk nog mooier.
0: Wordt het weer mooier. Ja. Dus, en er zitten al zoveel verhalen in dit ene nummer. Goed, dat was Wim Sonneveld, het dorp. Heel eventjes, want ik had net een soort... Ja, het is geen prijsvraag, het is gewoon een vraag voor de mensen in de bus. Wie zingt dit?

0: Ja, nu weet je het misschien. En dit is David Bowie.
1: Oh, ik had het niet geweten.
0: Ja, dit is alles kunnen hoor, was het.
1: Geweldig.
0: David Bowie met zijn uitvoering van Volare. Heel veel mensen wisten het, hè?
1: Ja, zeker. Anja wist het.
0: Ja.
1: Kijk hoor, Grietje wist het. Doriet wist het.
0: Ab wist het, Dirk wist het. Ja, heel veel mensen wisten het. We krijgen zoveel appjes binnen van mensen die zijn ingecheckt. Waar dan ook ter wereld. Ik las iets, iemand in Innsbruck, klopt dat? Zag je dat ook?
1: Innsbruck? Ja, dat heb ik ook wel gezien. Ik ben heel even...
0: Ja, dat komt echt heel veel binnen hoor.
1: Ellen uit Cornelia vanuit Innsbruck.
0: Ja.
1: Dwars door onweersbuien en heftige regen. Snel op de bus gestapt. Heerlijk weer mee met jullie.
0: Ja. En Ellen die is ook druk bezig op de app. Die zegt, oeps, mag ik nog instappen? Ben iets later omdat ik beneden aan de pauze was. Waarom heb ik in godsnaam de taak gekregen om behang te verwijderen van diverse kamers van vrienden in Hoogeveen?
1: Ja, je laat je ervoor lenen. Doe je voor je vrienden. Ja,
0: natuurlijk.
1: Nee. Sorry.
0: Nee, zeg jij maar.
1: Nee, ik ben klaar. Ja.
0: Lieve mensen, dit is de Magical Mystery Tour. Je luistert naar NPO Radio 5. En we staan dus op dit moment op het tuinpad van mijn vader in Deurne. En hier hebben wij een ontmoeting met niemand minder dan Jack van Diezen. En deze man die heeft zoveel gedaan in zijn leven dat het amper in één zelfportret te vatten is. Maar we hebben het toch geprobeerd.
2: Dit is een zelfportret van een reiziger.
3: Met vandaag Jacques van Diezen. Nou,
4: zet hem aan. Goedemiddag, mijn naam is Jacques van Diezen. Kom in Deurne. Ik ben getrouwd, heb 3 geweldige kinderen, wat kleinkinderen. In het dagelijks leven ben ik buschauffeur. Ik was technisch spuiter. Ik heb een Teflonvergiftiging opgelopen. En toen zei ze in 2000 van ja, Jacques, we hebben niks meer van jou. Blijf maar lekker thuis. Maar ja, op dat moment was ik nog veel te jong om thuis te blijven. Ik zeg ja, dat ga ik niet doen. En toen kwam er toevallig een bus langs gereden. En toen zei ik van, hey, is dat niks van mij, buschauffeur? Even een telefoontje gepleegd en toen zei hij, ga je rijbewijs maar halen. En zodoende ben ik op de bus gekomen. Ja, dat is echt kunst voor motto. Je moet altijd kijken wat nog wel kan. Je moet niet kijken wat ik niet kan. Dat is toch te zot voor woorden als je dan roept, ik ken dat niet. Nee, je moet kijken wat je wel kunt. Dat is altijd goed. Ik zeg wel eens, ik ben de jongen met die Mentos. Er is wel eens een reclame geweest met Mentos. En die kwam dan overal binnen. En dan gaf je een mentosje weg. Nou, dat had ik dus ook. Ik ging vaak naar concerten toe. En dan nam ik altijd een rolletje mentos mee. En ik kwam overal binnen. En ik kon overal artiesten interviewen. Prijsje Ooster, als je zag me altijd aankomen. Hé, daar heb je Jacques weer. Toen Brothers on the Fourth Floor. Opening Arena ben ik geweest. Nancy vroeg ik het hemd van haar lijf. Ja, ik spreek over mensen. Nog een nieuwtje. Binnenkort komt er weer een nieuwe CD van Henk Temmink. En C.B. Melton ook, schitterende kerel. We zijn nog steeds vrienden. Ik maak je makkelijk vriend, maar ik maak ook makkelijk vijand. Dat ik to the point ben. Ik ben recht door zee, maar je moet wel eerlijk zijn tegen mij. Ben je niet eerlijk, dan heb ik dat heel snel door. Je moet niet om de feiten heen draaien.
5: Hoe vind je de rust?
4: Dat is af en toe lekker komisch doen. Ja, wat is geluk. Ja, geluk dat je gezond bent. Maar ben je gelukkig als je Willem-Alexander heet? Ik denk het niet. Want die mensen die achter me lopen, die kijken altijd achterom. Ja, ik heb niemand achter me lopen. Dus ik hoef nooit achterom te kijken. Dus ik denk dat ik gelukkiger ben dan Willem-Alexander. Als je maar gezond bent, dan is iedereen gelukkig. Maar ja, als ik in de spiegel kijk, zie ik gewoon een gelukkig mens. Klaar. We hebben het goed gedaan, vind ik. En dat zeggen we wel eens. We hebben het goed gedaan. 39 jaar getrouwd, wil je nog meer? Ik heb 3 kinderen, ze zijn alle 3 onder de pannen. Doen het alle 3 goed. Wat wil je nog meer? Weet je wat ik een heel mooi nummer vind? The Stylistics. I can give you anything but love. Afgetekend, Jack van Diezen.

0: reisje naar de zon? Laat je koffers maar staan, want morgen om 2 uur staat het instapmodel van Route du Soleil weer voor je klaar. Instappen en wegwezen. C'est simple comme bonjour. Deze zomermaand, elke zondag, van 2 tot 4 op Radio 5, Route du Soleil.
1: Vertrek van dochters. Ze moesten inderdaad gaan. Ik had het gezien aan hun gezichten die langzaam veranderden. Van die van kinderen en die van vrienden. Van die van vroeger en die van nu. En gevoeld en geroken als ze me kusten. Een huid en een haar die niet meer voor mij waren bedoeld. Niet zoals vroeger, toen we de tijd nog hadden. Er was in ons huis een wereld van verlangen. Geluk, pijn en verdriet gegroeid. In hun kamers, waarin ze verzamelden wat ze mee zou nemen. Hun herinneringen. Nu ze weg zijn, kijk ik uit hun ramen en zie precies hetzelfde uitzicht. Precies diezelfde wereld van 20 jaar her. Toen ik hier kwam wonen.

0: Ja, mooi. John Mayer, Daughters uit 2005. En daarvoor de Stylistics uit 1975 met Can't Give You Anything, tussen haakjes But My Love. En het prachtige zelfportret van Jack van Diezen uit Deurne. En we zijn inmiddels Deurne weer voorbij. We hebben genoten. En wij zijn inmiddels op weg naar John Diekema. John Diekema, die zouden we even bellen, maar het systeem ligt er eventjes uit.
1: Ja, het ligt er even uit.
0: Ja.
1: Het doet het niet.
0: En waarom zouden we John Diekema bellen? Dat heeft alles te maken met die fantastische Wurlitzer jukebox hier in de bus. Dat is een hele kleine Wurlitzer. Je hebt hele prachtige Wurlitzer in alle grootte en maat. Maar hij heeft de allerkleinste van heel Europa. En die heeft hij aan ons uitgeleend. En elke week brengt hij 19 nieuwe plaatjes. En het is altijd een verrassing wat erin zit. En hij past precies achter in de bus. Dus ja, het is geweldig. En we gaan maken daar gebruik van de hele zomer.
1: Heel leuk gezicht ook. Heel gezellig.
0: Het is heel leuk. Maar we hebben dus wel een appje gekregen. Dus je kunt als je iets wilt horen uit die jukebox. Misschien heb je mazzel dat jouw plaatje erin zit. Laat het dan even weten via een berichtje. Dan kun je inspreken. Je kunt het ook gewoon eventjes intikken.
1: Ja, want bellen gaat dus even niet. Maar we zijn verder wel via alle mogelijke manieren bereikbaar. Dus,
0: er zijn zoveel mogelijkheden. Je kunt ons mailen. Doe dat in godsnaam even niet. Want dat appen gaat veel sneller. Hè? Met die NPO Luisterapp. Wat is dat een fantastisch fenomeen eigenlijk.
1: Inspreken, hè? Dat is geweldig. Ja, dat zou ik lekker doen.
0: Het is een soort bellen, maar dan hoeven wij geen gesprek te voeren.
1: Ja, dat is ook lekker makkelijk.
0: Ja, ja. John Diekema die stuurt ons een appje. En we wouden hem dan eigenlijk even terugbellen. Maar dat doen we dus nu niet. Maar zijn appje is ook al spreekboekdelen.
2: Goedemiddag, Stefan Stassen. Ik wou heel graag het plaatje horen van Rocco Granata, Zomersproetjes. Dit nummer heb ik al, denk ik, 5 jaar niet meer gehoord op NPO Radio 5. Groetjes van John. Doei. En trouwens, leuk dat je ook meedoet aan dat programma Keuringsdienst van Waren. Je doet dat gigantisch goed. Doei.
0: Dat is toch ontzettend lief.
1: Nou, John, wat een leuk appje.
0: Ja, snap je dat ik hem even live wilde bellen?
1: Ja, dat begrijp ik heel goed.
0: Dan wil je toch even lekker de diepte mee met John Diekema. Maar we hebben hem even gebeld dat we dus niet konden bellen. Dus hij luistert nu wel. John, we gooien een kwartje in de jukebox voor jou. Zomersproetjes van Rocco Granata.

0: lekker hoor.
1: Gooi een kwartje in de jukebox. Laat die kwartjes rollen. La la di da moeda. La ba di ba ba ba ya moeri. U ba di ba ba ba ya moe. Zoek je plaatje uit en vertel je verhaal. La di do da. Do ba di ba ba ba. Yo!
2: Hey.
3: Dit is tot 4 uur. The Magical Mystery Tour.

0: vrolijk van.
1: Blijft het maar doorgaan.
0: Wat zeg je?
1: Blijft het
0: blijft gewoon doorgaan. Love Will Keep Us Together in uitvoering van Captain Anthony, origineel is van Niels Sedaka. Dat was ook nog een hit voor Mac en Katie Kassoon. Lieve mensen, je luistert naar de Magical Mystery Tour. Hier op NPO Radio 5, een virtuele busreis geheel op jouw golflengte. Jij wou nog even iets zeggen over Peter van Brugge en Route du Soleil.
1: Ja, want vanaf morgen, 2 augustus, vanaf 2 uur... dan hoor je de hele maand augustus hoor je Peter van Brugge met dit fantastische programma.
0: Tussen 2 en 4, dat is genieten. Dat is ogen dicht doen en gewoon 2 uur lang helemaal van de wereld zijn.
1: Dus het is de zomer in de radio, hè?
0: Zo is het, Zo is het. Dan hebben we ook nog ongelooflijk veel mensen die zijn ingecheckt. Ik kijk eventjes, even Mattie wil ik even genoemd hebben. Zij zegt, ik ben in Grauw ingestapt. Vanavond huldiging van Douwe Visser en zijn bemanning in verband met het behalen van het kampioenschap Scootjesielen. Tevens wordt er afscheid genomen van Douwe Visser en geeft hij de plek aan het helmhout over aan zijn zoon Albert. Dus dat wordt een gevoelig moment, denk ik.
1: Ja, maar wel wauw, Mattie. Laat even weten hoe het was. Toch? Dan hebben we nog Simone. Die zegt, vandaag weer ingestapt in Haarlem. Gisteren thuisgekomen vanuit Duitsland. En daar lag de prijs te wachten die ik had gewonnen met de legendarische kamelenrace waar ik aan meedeed. Op de Dromedaris uit Eritrea. We waren toen onderweg naar onze vakantiebestemming. Geweldig. Nogmaals dank dat ik aan dit fenomenale evenement mocht deelnemen.
0: Het is toch leuk, dit soort terugkoppelingen. Grietje wil even laten weten dat Deursen ook een klein dorpje is in Drenthe.
1: Oké.
0: Okay. Want Deursen is natuurlijk ook Deurne, hadden we het net over, hè?
1: Ja.
0: Mensen in Deurne die noemen het zelf Deursen. Maar Deursen blijkt dus ook een klein dorpje te zijn in Drenthe. Nog wat?
1: Of zo, mag ik Diana nog?
0: Ja, doe jij Diana.
1: Oh,
0: ja.
1: Oh, we hebben eigenlijk geen tijd meer.
0: Nou ja. Oh, Diana, nog okay.
1: Diana zegt nog, ruim 40 jaar was ik chauffeur op het buitenland. Op het openbaar vervoer. Nu werk ik 5 jaar niet meer. Ik stap graag op jullie bus vanuit Ede. Heerlijk om mee te rijden, om mij heen te kijken. Lieve groet Diana Mol uit Ede.
0: Heerlijk dat je erbij bent, Diana.

Nieuwe single van Bruno Mars. Bruno Mars heet On My Soul. Erik die laat weten, hallo Stefan en de rest. Ik ben een trouwe uitgestelde reiziger. En ik ben met de motor onderweg naar de Zwarte Zee. Zoveel mogelijk off-road met wild kamperen. Luister ik altijd naar jullie de afgelopen 2 weken. Heb ik heel mei beluisterd. Dus wellicht ben ik net bij met luisteren als ik weer terug ben in Nederland. En ik stap nu in Roemenië. Laat eens luisteren. Laat weten wie je bent, waar je bent en waarom je er bent.

0: Down on the Corner, Creedence Clearwater Revival. Nog 1 minuut en 34 seconden duurt deze reis. En dan gaan we even de benen strekken. En dan hebben we nog een heel uur. Hè. Dus dat is wel ontzettend fijn, Sterre. Vind je niet?
1: Ja, daar heb ik heel veel zin in. Ja, ik moest me even concentreren, maar ik ben er weer.
0: Ben je aan het concentreren?
1: Ja, ik moest even ergens aan denken.
0: Dingen doen. We hebben een appje binnengekregen van Stefan Tetelepte. Die wil ik nog graag eventjes meenemen.
1: Leuk.
2: Wat ben ik blij dat ik zomerspoedjes hoor. Ik heb hem zeker al 20 jaar niet gehoord. Mijn toenmalig vriendin in de jaren 1999 of rond 2000... liet me kennis maken met het nummer. En sindsdien moet ik altijd denken aan haar. En ja, dit is een fantastisch nummer. Zomerspoedjes. De relatie ging voorbij. Dit liedje blijft. Altijd.
0: Ja, de relatie ging voorbij, maar de zomerspoedjes bleven. Dat is mooi gezegd, hè, van Stefan Tetelepta.
1: Ja, dat vind ik echt... Ja, als je ook nog iets in de jukebox hebt, laat het vooral weten.
0: Ja, wil jij iets uit die jukebox halen? We weten niet, want we er nu nog maar 18 in zitten. Maar voor hetzelfde geld zit jouw liedje erbij.
1: Precies, ik zie hier ook al wat mensen binnenkomen. Het leuke suggesties, blijf dat vooral doen. En ja. Hein zegt iets leuks, poppies, altijd leuk.
0: Altijd leuk, de poppies. Helene die zegt, hallo lieve reizigers, ik stap in Sertogenbosch. Het is gezellig buiten, kijken met leuke wolkjes in de lucht bij het zonnetje. En wat komt er allemaal, wat komt er veel binnen?
1: Heel veel, kijk hoor, Gerrit.
0: Heel veel liefde krijgen we allemaal van Els Noeke uit Amsterdam.
1: Ach, heel veel liefde terug.
0: Heel veel liefde terug hoor.
1: Radiomaat.
0: Wat zeg je?
1: Ab, Erik.
0: Ronald, Vlachtwedde. Tjonge, jonge.
3: Ik zie kleurrijke streken.
4: Ik zie mensen van alle tijden.
5: Ik zie deze stijl wel zitten.
6: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
4: Centraal Museum Utrecht.
7: Laat meer zien.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
10: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
16: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
17: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
18: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
19: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: 3 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Bij de bestorming van de grensovergang kwamen 67 mensen om het leven. 22 EU-landen hebben om een spoedvergadering gevraagd vanwege de situatie in Ceuta. Frankrijk zet extra agenten in bij de grens met Spanje en heeft het land ook hulp aangeboden. Alle 10 bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze door de lawine een kilometer werden meegesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Hij beklom in 2019 in een recordtijd de 14 hoogste bergen van de wereld. Er werd ook een documentaire van gemaakt voor Netflix. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, manipulatie en intimidatie. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet van der Linden daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met een aantal stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
21: Ja, goedemiddag. Hallo.
19: De Magical Mystery Tour. Stefan Stassen.

0: The Marvelettes, please, Mr. Postman, dames en heren. Lieve reizigers, van harte welkom terug bij de Magical Mystery Tour. Een vijfdimensionale radioreis onderweg naar verwachte ontmoetingen en betoverende vergezichten. En onverwachte ontmoetingen moet ik er eigenlijk altijd ook wel bij zeggen. Want dat hangt nauw samen, hè, verwacht en onverwacht. Daartussen zit een heel mooi gebiedje. En hier in de bus nog steeds aanwezig, de immer goed lachse buschauffeur Cor Snijder. Cor, goedemiddag.
1: Dames en heren, goedemiddag. En
0: natuurlijk ook alle reizigers van harte welkom en een goede middag. In het bijzonder Robbie Schoonhoven. Hij laat weten, hallo Stefan, wij, Hans, Alfred, Sjaak, Robbie en Hans, oud-collega's van de politie Enschede, afdeling arrestantenbewaking. Wij komen 3 keer per jaar bij elkaar en dit keer reizen we met jullie mee.
2: Wauw.
0: Dat is toch fijn.
2: Geweldig, Robbie. Leuk.
0: En dan hier ook aanwezig Sterrenwind, tour-animator van het allereerste uur Sterren. Vorige week hebben wij een nieuw format uitgeprobeerd. Dat heette Pitch Your Passion, een populair format van BBC Radio 2. We kregen heel veel goede reacties en we hebben besloten om dit nog eens wat verder uit te gaan proberen.
2: Ja, we gaan het gewoon omarmen, denk ik. Het is echt hartstikke leuk.
0: Kun jij heel kort als aanstormend spelformatredacteur nog even uitleggen wat Pitch Your Passion precies inhoudt?
2: Ja, het concept is heel simpel. Zometeen krijgen 2 mensen elk ongeveer 45 seconden de tijd om hun unieke hobby zo gepassioneerd mogelijk te pitchen.
0: Ja.
2: En daarna gooien we de pollfunctie in de NPO-luister-app open. En dan kan je dus stemmen op de persoon die volgens jou zijn hobby het meest gepassioneerd pitcht.
0: Ja.
2: Maar de focus ligt echt op de uitvoering. Dus het gaat niet om de hobby.
0: Nee,
2: iemand het presenteert.
0: Ja, ja. Prijzen?
2: Prijzen zijn, die zijn heel bijzonder. Want het is een heel pakket. Een full-color en handgedrukt Magical Mystery Tour bierveeltje.
0: Ja.
2: Gemaakt van recycled karton. En daarbij het muzikale bordspel voor thuis, Remember the Music. En een floating pen.
0: Ja, extra prijzen, de Magical Mystery Tour floating pen. Dat is nu al een zeer gewilde balpen, hè?
2: Ja, dat is gewoon een, hoe zeg je dat? Nou, een item. Wat je...
0: Ja, dat is echt een item, hoor. Ja, dat is een gadget. Nee.
2: Gadget, nee, ja. Kom maar even niet uit. Maar... Ja, limited edition, ja. Dat bedoel ik.
0: Ja, want er zijn er maar een paar op deze wereld en die hebben wij allemaal.
2: Precies.
0: Goed. Dus
2: mag ik nog een oproepje doen? Sorry.
0: Ja, graag. Ja.
2: Dus wil en kan jij je hobby hier heel gepassioneerd in het gangpad van de bus laten horen? Laat het dan weten via de app. We zijn ook bereikbaar weer.
0: Telefoon doet het weer?
2: Ja, telefoon doet het.
0: 0800-3000-555. 0800-3000-555 als je kandidaat wil zijn in dat nieuwe spel Pitch Your Passion. En voor de rest een hele fijne reis. Reistijd nog een kleine 50 minuten.
2: Ja.
3: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour.
4: Dit is een radioprogramma.

Goedemiddag. Ik zou heel graag het nummer Wind en Zeilen van Splitsing willen horen. Een heerlijke zomerplaat. Ik wacht erop. Alvast bedankt. Groetjes, Laura.

0: Maar ja, dit is een zomer evergreen, hè? Ster?
1: Ja.
0: Zeg maar gewoon dat het een zomer evergreen
1: is. Het is een zomer evergreen.
0: Splitsing met wind en zeilen en andere evergreen was van Slade. Far, Far Away 1974 en wind en zeilen was uit 1985. Nogmaals, een goede middag. Dat appt Jan Leghuit. Hij zegt, weten jullie wel dat dit de 400ste uitzending is? Vanaf 5 januari 2024 rijdt de bus al. Dus we zijn vertrokken op 5 januari 2024. Het is eigenlijk busreis 402. Maar er zitten dus twee uitzendingen in die wij vanaf het schip deden. Vanaf de Zonnebloem.
1: Dus
0: die tellen eigenlijk niet mee. Dus hij zegt 400 busreizen. Dus dat is echt dan toch heel leuk om te horen.
1: Zeker.
0: Vind ik wel.
1: Ja, ik vind ik ook.
0: Hoor. Hoe laat is het? Het is 41 minuten over 3. Dat betekent ook nog 41 minuten reistijd. En daarna zetten we je af bij het Theater van het Sentiment. Ja, het is op dit moment tijd voor het nieuwe spelformat Pitch Your Passion. En ja, dat is een nieuw format. Hebben we geleend van BBC 2. En we gaan eens kijken hier in de zomer. Gaan we dat eens een beetje kijken hoe dit werkt en of mensen het leuk vinden.
1: Ik denk dat het heel erg kan werken. Ik heb er heel veel vertrouwen in.
0: Ja, ik ook. Ik heb er ook ontzettend veel vertrouwen in. En we dachten, laten we een stapje verder gaan. Laten we ook wat vormgeving erbij maken. En ja, want elk gerespecteerd format heeft natuurlijk ook een pasklare voice-over nodig. Denk even bijvoorbeeld aan een Jeroen Kijk in de Vechten. Dat is natuurlijk een vlees geworden voice-over. Welk programma doet hij niet? En als hij dat doet, dan geeft dat een extra verhaal, zou ik maar zeggen.
1: Ja, je kan hem niet missen. Nee, dat kan niet.
0: Dus je gaat op zoek automatisch naar een Jeroen Kijk in de Vechten. Wij zijn ook op zoek gegaan naar een voice-over. En op het moment dat we dachten, laten we de zoektocht beginnen, kregen wij een mailtje van iemand die zichzelf aanbood. En die kennen we. Die kennen we als de karakteristieke stem van ons spelletje Pim Pam Pen. En hij komt uit Heemskerk en hij heet...
1: Arthur Droog.
0: Arthur Droog. Ja. Dus ja, dachten we, daar moeten we even mee aan het werk gaan. En dat hebben we donderdag gedaan. We zijn de studio ingedoken. En ik mag een klein stukje laten horen van de beste opnames... tijdens een onvergetelijke studiedag. Studiodag. Luister mee.
2: Pitch your passion. Pitch your passion. Pitch your passion.
0: Ja, het is toch geweldig dit. Dus,
1: ik wil gewoon applaudisseren.
0: Ja, de hele dag heeft hij dit gedaan. En dit is het resultaat.
2: Pitch your passion.
0: Ja, Pitch Your Passion. Zo heet het spel. En we spelen het spel met twee kandidaten. Iedere kandidaat krijgt zometeen een kleine minuut. En in die minuut kan hij zijn of haar passie pitchen.
1: Zeg ik het
0: 45 seconden. Een kleine minuut.
1: Ja, een kleine minuut. En dan als er nog 10 seconden is, dan geef even een seintje.
0: Zeg jij dan 10 seconden of 10 seconden?
1: Ja.
0: Oké, okay, laten we gaan naar onze eerste kandidaat. Dat is niemand minder dan Bertus Schouten. Dag Bertus.
3: Hallo.
0: Bertus, hoe gaat het met je?
3: Ja, goed. Nog een beetje vermoeid. Ik kom uit een kinderkampweek.
0: Oh.
3: Heb ik gekookt voor een mannetje van 90. Dus... En nou langzaam bijkomen.
0: Ja, maar het is altijd wel, lijkt mij wel heel dankbaar.
3: Ja, het zijn voornamelijk kinderen uit gezinnen waar het wat minder breed is. Dus helemaal leuk.
0: Nou, ik hoop dat je de energie hebt om in die 45 seconden heel mooi te gaan vertellen. Met veel passie natuurlijk over jouw hobby.
3: Ja.
0: Ik vraag je alleen nog, ben je er klaar voor?
3: Even diep ademhalen, ja hoor. We gaan het gewoon proberen.
0: Veel succes.
3: Dankjewel.
0: Graag
3: gedaan. Oké, hallo luisteraars. Mijn hobby is werken met glas. Dat doe ik nu ongeveer 15 jaar. Ik maak glas in loodramen naar eigen ontwerp. Of restaureer ze op verzoek. Niet om geld mee te verdienen, maar gewoon voor mijn eigen plezier en voor anderen. Ik maak ook kleinere dingen zoals bloemen van glas, engeltjes en alles wat ik maar leuk vind. En de engeltjes, die gaan vaak naar mensen die ziek zijn. En dus wel een extra engeltje kunnen gebruiken. En die krijgen ze gewoon. Familie en kennissen krijgen natuurlijk altijd wat met de kerst. En dan kan je ook nog glas in de oven doen. En met elkaar laten versmelten. En zo ontstaan de leukste kleurige dingen. Het leukste is om deze technieken te combineren. Glas in lood combineert kleur en licht. En Tiffany maakt het mogelijk om hele kleine details mooi uit te laten komen. Glas in lood is een eeuwenoude techniek waarbij stukjes gekleurd glas met lood en koperfolie worden verbonden. Oh, tot een decoratief geheel.
0: Ah, dat is geweldig, Bertus.
3: Ik heb mijn best gedaan.
0: Ja, dat is met passie. Dit is precies waar het over gaat. Pitchen met passie. En ja, dankjewel. En,
3: alsjeblieft.
0: Blijf erbij, want we gaan straks bekendmaken wie er dan gewonnen heeft.
3: Ja, nou, ik vind dit al winst, joh. En ik vind jullie programma zo leuk. En vandaar ook de bus. Ja, rijdt er een heel eind mee. Ik hoop dat het hier nog lang doet.
0: Ja, en ik moet nog even zeggen, want even de bus. Want jij hebt ooit ook voor ons, of ooit onlangs hebben wij dat gekregen, heb jij in glas en lood de bus in het klein voor ons gemaakt. En ja, die heeft een prachtige plek bij ons op kantoor.
3: Dat is hartstikke mooi. Succes met het programma.
0: Ja, misschien tot straks, hè?
3: Ja, wie weet. Doei.
0: Sowieso tot straks.
1: Ja, we bellen sowieso terug.
0: We bellen sowieso terug, hoor, Bertus.
3: Oké, dankjewel. Doei.
0: Dan gaan we razendsnel door naar Kok Zandvliet. Dag, Kok.
4: Goedemiddag.
0: Ja, Kok, ben je er klaar voor?
4: Ik zit midden in een festival, hè. Castlefest in Lisse.
0: Waar zit je?
4: Zoals je misschien op de achtergrond hoort. Castlefest in Lisse.
0: Ja.
4: Een fantasie gebeuren waar nu op dit moment 20.000 man uitverkocht loopt. We hebben een uitverkocht weekend. Vrijdag, zaterdag en zondag.
0: Ja.
4: En dat show is mijn ding waar ik zo mijn pitch over ga vertellen.
0: Ben jij op dit moment ook verkleed?
4: Ik had een hele leren pak, dat staat nu voor mijn project.
0: Ja.
4: Okay. Ik vind de temperaturen niet daar om nu verantwoord te gaan bellen met jullie in dat pak.
0: Nee, dat staat. Oké, Kok, ben je er klaar voor?
4: Daar ben ik klaar voor.
0: Succes.
4: Oké, dankjewel. Hallo, ik ben Kok Zandvliet, 69 jaar. En mijn passie is steampunk. Ik bouw fantasievoertuigen, bijzondere creaties van oude, afgedankte materialen. Waar andere oud ijzer in zien, zie ik een nieuw avontuur. Een oude boerenkar, een scheepsroef, een ketel of een vliegtuigdeel krijgen van mij een tweede leven in een machine die zo uit een Jules Verne verhaal lijken te komen. Ik bouw alles zelf, bedenk alles zelf, stap voor stap, gewoon in mijn best. Het mooiste moment waar ik het allemaal voor doe, is mensen zeggen en lachen en zich verwonderen. Waar is dit van gemaakt? Kan dit echt rijden, vliegen of weet ik het wat? Mijn doel is om techniek, creativiteit en hergebruik samen te brengen en mensen even mee te nemen naar een wereld waar fantasie werkelijkheid wordt. En zolang ik mensen even kan laten lachen en verwonderen, blijven ze dingen bouwen. En dit was hem.
0: Geweldig!
1: Oh, je hebt nog 10 seconden, maar...
4: Ja, ja. Ik zou zeggen, welkom op Castlefest.
1: Geweldig.
0: Kok Zandvliet, zeg. Die naam zal ik sowieso onthouden. En wat een geweldige pitch. Dankjewel, Kok.
4: Dankjewel.
0: Wij gaan straks bellen weer terug en dan hoor je wie er gewonnen heeft.
4: Blijf van niet.
0: Oké, dag, Kok.
4: Hoi, dankjewel. Hoi. Succes met de uitzending.
0: Dankjewel. Nou, sterren.
1: Ik vond het een hele leuke editie.
0: Ik vond het een fantastisch leuke editie. En hoe gaat het nu in zijn werk?
1: Ik ga nu de poll publiceren. En dan kan je hem zien in de app.
0: Ja,
1: dus,
0: want dan is de vraag aan jou die meereist. Wie heeft zijn passie het best gepitcht? En dat kun je dan doen via die pollfunctie in de NPO Luisterapp. Dus als je die Luisterapp open hebt staan, dan zie je hem daarbovenin staan. En, ja, en daar kun je dus gewoon heel simpel stemmen op A of op B, hè?
1: A, Bertus met glasfiguren en B, Kok met fantasievoertuigen.
0: Dus A, Bertus met glasfiguren en B, Kok met fantasievoertuigen. Dan zijn er ook mensen, heb ik wel eens gemerkt, met die pollfunctie, die gaan dan gewoon toch appen A of B.
1: Ja.
0: Ja, dat is niet handig, want we willen het echt in die pollfunctie hebben. Want dan hebben we ook percentages goed en zo.
1: Wij kunnen dat zelf niet uitrekenen.
0: Nee, wij kunnen dat niet rekenen. Nee. Dus gebruik die pollfunctie.
1: Ja.
0: Dus nogmaals is het A, Bertus met glasfiguren. Of is het B, Kok met fantasievoertuig? Aan de slag.

0: Carole King met It's Too Late. En daarvoor Keith Urban featuring Michael McDonald. Nieuwe single heet We Go Back. Lieve reizigers, we gaan zo meteen bekendmaken wie er heeft gewonnen. Want we zijn nog steeds bezig met die poll. En die poll, die, ja, dat is ook weer een nieuw fenomeen. Hier, wat wij bij NPO Radio 5 aanbieden. En het is fantastisch.
1: Het werkt geweldig.
0: Het werkt geweldig. Je gaat gewoon naar je NPO Luister-app. En daar zie je dus bij de apps daarboven een kopje. En daar staat bij poll. Hè?
1: Ja, als je berichten opent, dan zie je meteen de keuzes, zeg maar.
0: Ja, en de poll staat nog steeds open. Het gaat dus tussen Kok Zandvliet en Bertus Schouten. Als je Bertus Schouten de beste pitch vond, dat hij de beste pitch heeft gegeven met zijn passie voor...
1: Voor de glasfiguren?
0: Ja, voor de glasfiguren. Ja, sorry, het was ook even je zin waar. Voor de glasfiguren dan heb je dus A, Bertus Schouten, glasfiguren. Ja. En, of B, Kok Zandvliet met fantasievoertuig.
1: Ja, klopt.
0: Dus A, Bertus Schouten met glasfiguren of B, Kok?
1: Ja, ze waren met fantasievoertuigen. Ze waren allebei geweldig.
0: Steengoed natuurlijk, maar er kan er maar één winnen. Lauwert,
1: ja.
0: Dus A of B en doe dat via de poll. En dan hebben we nog iemand aan de lijn, Stefan Tetelep. Want die had nog even een tip. Hallo Stefan.
2: Ja Stefan, ik heb zeker een tip. Want het mooie van die NPO-app is, je kan hem helemaal instellen naar je wensen. Als jij meldingen wil, krijg je ze wel. Wil je niet, kun je ze allemaal uitzetten. Dat is heel mooi meegedacht. Maar voor de mensen die denken van, ik heb allemaal geen poll gezien, dan moet je even naar je instelling gaan. Maar je kan namelijk zelf instellen, wil ik een poll zien of niet. En ik kan het toch per zender ook nog. Ik kan voor Radio 3, Radio 2 en Radio 5 bepalen, wil ik een poll zien of niet. En in dit geval wil je de poll wel zien. Want dit is een hele belangrijke poll. Dus heb je geen poll gezien, ga eens naar de instellingen, ga naar meldingen en zet daar onderaan even poll ontvangen. Dan schuif je even naar groen en dan krijg je de poll meteen in je inbox.
0: Dit is een geweldige tip. En als je dan hem groen hebt gezet, dan zie je in één keer zie je staan wie heeft zijn hobby het beste in de spotlight gezet. Is dat A, Bertus met glasfiguren of B, Kok met fantasiefiguren?
2: Dat klopt helemaal, Stefan.
0: Even een kleine tussenstand, Sterre.
1: Ja, al in percentages of gewoon...
0: Ja, in percentage.
1: Een percentage, oké. Okay. Op dit moment staat Kok, die heeft 33% van de stemmen.
0: Ja.
1: En Bertus met de glasfiguren 68%.
0: Kan dat dan?
1: Ja, dat kan.
0: 68 plus 33.
1: Dus 32.
0: Ja, 32. Ik dacht 33, maar het is 32.
1: Ja, maar hij gaat nu net ook, komt er weer iets bij.
0: Precies, hij corrigeert de hele tijd. Fantastisch apparaatje dit, zeg. Heel erg leuk. Goed, dan ga ik zo meteen een promo draaien van Route du Soleil, want daar verheugen wij ons op. Morgen begint het een hele maand lang op de zondag tussen 2 en 4. Route du Soleil, het legendarische radioprogramma van Peter van Brugge.
3: Naar de zon, laat je koffers maar staan, want morgen om 2 uur staat het instapmodel van Route du Soleil weer voor je klaar. Instappen en wegwezen. C'est simple comme bonjour. Deze zomermaand, elke zondag, van 2 tot 4 op Radio 5, Route du Soleil.

0: Ja, voor een amateur-dj is dit een heel lastig nummer. Omdat het zo goed is, dat durf je gewoon niet over, op het einde eroverheen te komen. Want dan ja,
1: het ritme is heel moeilijk.
0: Is, fantastisch is dit, zeg. 98 Degrees, en samen met Stevie Wonder. Volgens Vincent is dit de titeltrack, wist ik eigenlijk niet hoor, True to Your Heart. De titeltrack van de Disney-animatiefilm Mulan. Heb je dat gezien, Mulan, Disney-animatie?
1: Ja, heb ik gezien. Ja.
0: Nou, dit is dus de titeltrack.
1: Nou, hartstikke leuk. Ja, tekenfilm vooral heel leuk. Leuk draakje ook.
0: Ja, goed. Ja. We gaan naar de uitslag. Leuk draakje, zei
1: je? Ja, heel leuk draakje, ja.
0: Ja, we hadden dus een fantastische aflevering van Pitch Your Passion. En als gasten hadden we Kok Zandvliet en Bertus Schouten. Kijken of ze er zijn. Hallo, Bertus.
2: Hallo.
0: Hallo, Kok.
2: Hallo, goedemiddag weer. Hallo.
0: Nou, ik geef even het woord aan Sterrenwind.
1: Ja.
0: Wat is enorm gestemd, hè?
1: Nou, dat is wel niet normaal. Het bleef maar binnenlopen. En uiteindelijk is de uitslag daar. Ik zal jullie gewoon niet langer in spanning houden wie dit geweldige prijzenpakket wint. Met 70% van de stemmen wint Bertus.
0: Met grasfiguren.
1: Met grasfiguren.
2: Geweldig. Maar gefeliciteerd, Bertus.
3: Ja, dankjewel. En jij ook. Je hebt een prachtig... een prachtige hobby, joh.
2: Ja, dat ik doe het al wat jaren, maar ik ben gebeld voor Pitch Your Passion en daar ben ik al sowieso al heel blij mee. Dus.
0: Ja, Kok met fantasiefiguren, ja, 30%, ja. Maar het was één iemand die appte, die zei ja, de hobby's waren allebei geweldig.
1: Ja.
0: Dat appte René.
2: Ja, goed te horen.
0: Dat is mooi om te horen. En ja, als meer van jullie weten, jullie hebben vast, hebben jullie een website of iets?
3: Nee, op Facebook kan je me vinden, gewoon onder Bertus.
0: Op Facebook gewoon onder Bertus Schouten. En jij, Kok Zandvliet?
2: www.cozacrea.nl cozacrea.nl
1: cozacrea.nl
2: alle twee met een C.
1: Ja.
0: Nou, dat is geweldig. Nou, Bertus, jij krijgt van ons een full color en handgedrukt Magical Mystery Tour bierviltje gemaakt van recycled karton. Daarbij krijg je ook nog eens het muzikale bordspel voor thuis, Remember the Music. Daar doen wij ook nog eens de Magical Mystery floating pen bij. Gefeliciteerd, Bertus.
3: Dankjewel.
0: En Kok, jij krijgt van ons ook een, ja, het is, noem het een troostprijs, maar het is ook een hoofdprijs. Dat is ook, jij krijgt van ons ook de Magical Mystery floating pen.
2: Prachtig hoor.
1: Ja, die krijg je er helemaal bij.
2: Hartstikke blij mee hoor.
3: Ja.
2: Hey, jullie succes dat ik mee, of bedankt in ieder geval dat ik mee mag doen. En succes ook met de uitzending.
0: Oké, blijf even aan de telefoon allebei. Dan noteren we de gegevens.
2: Ja, ja, ja.
0: Okay.
2: Ja, doei.
0: Dag.
3: Hey, dag.
1: Dankjewel.
0: Dag. Dag, Kok.
2: Dag. Ik hoor het niet meer. Heel veel herrie.
0: Dag, Bertus.

0: Dit is wel heerlijk. Je wilde altijd meezingen met het refrein, maar dat kan gewoon niet.
1: Dit is wel een man, toch ook?
0: Dit is een man. Ja, dat is geweldig. Volgens mij Frankie Valli. Dat is zo'n countertenor. Die kan dus heel erg hoog.
1: Vind ik echt heel knap.
0: We gaan zo meteen een plaatje uit de jukebox halen.
1: Ja.
0: En daarvoor gaan we naar Tirol. Gaan we bellen met Wim Aus.

0: Grand Funk, lieve reizigers. Je reist met de Magical Mystery Tour. Nog een kleine 10 minuten reis je mee op jouw golflengte hier, NPO Radio 5. Ja, we hebben het nog steeds. We hebben het al vaak gehad over die prachtige jukebox hier in de bus.
1: Eyecatcher.
0: Een eyecatcher. Ja. Het is een kleine Wurlitzer. En daar zijn er maar weinig van in Nederland. Maar ook ver daarbuiten is het een vrij uniek exemplaar. En dat hebben we te danken aan Willy Ozinga. Moet er gewoon glashelder over zijn.
1: Ja, dat komt uit zijn verzameling.
0: Ja, die dus, heeft een verzameling jukebox. Is ongelooflijk. En de kleinste hebben wij gekregen voor in de bus. Te leen natuurlijk. En het leuke is, hij komt dan. Donderdag komt hij aan, heeft hij 19 singeltjes, stopt hij, ververst hij weer. En dan hebben wij weer nieuwe singeltjes. En ja, niet alles zit erin. Dat is ook het leuke van die jukebox. En als jouw plaatje erin zit, is het gewoon helemaal een win-win situatie natuurlijk. Als jij ideeën hebt voor plaatjes, singeltjes die er donderdag in kunnen, dan heb je misschien vrijdag en zaterdag al plezier van.
1: Ja, laat het vooral weten, spreek het ook in. Dat is alleen maar fijn. Precies. Via de app, ja.
0: Zondag hebben we geen hele maand augustus, zijn we er niet. Want dan maken wij plaats en dat doen we met heel veel plezier. Voor het programma Route du Soleil van Peter van Brugge. Dat legendarische radioprogramma. Goed, we gaan eens even contact zoeken met Wim uit Tirol. Die woont ook in Tirol. En als het goed is heb ik hem nu aan de lijn. Hallo Wim.
2: Ja, hallo Stefan.
0: Hoe is het met je?
2: Ja, goed. Ja? Heerlijk. Ja.
0: Hoe is het weer?
2: Het was net even wat donder en bliksem, maar nu zitten we weer in een heerlijk zonnetje. Het gaat hier vrij snel, hè, in Tirol, dus wisselt vrij snel aan elkaar.
0: Oh, ja. Is dat typisch Tirol?
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Hier dan, ja.
0: Nou, dus. ik geef de zendtijd aan jou, want jij gaat iets uit de jukebox halen en dat zat erin. En dat vinden we heel erg mooi. Wat wil je horen?
2: Ja, dat is ook genoeg, hè? Want het is van de gebroeders Brouwers. Het de trompettenpolka. Een heerlijk opgewekt nummertje.
0: Ja.
2: Waar de dag van gaat stralen als je het hoort.
0: Ja, daar ben ik helemaal met je eens. De gebroeders Brouwer, ja. Wat heb jij met de gebroeders Brouwer?
2: Nee, op zich niet zoveel. Maar dit is wel, ik vind de trompettenmuziek natuurlijk altijd wel mooi.
0: Yeah.
2: En het is, ik geloof dat de een van de broers, op de nog levende broer Rende, die is weer uit zijn revalidatie terug, die al een ongeluk gehad. En die, dus van harte wetenschap van deze kant.
0: Misschien dat hij het hoort, dan kun je het rechtstreeks tegen hem zeggen.
2: Ja. Nou, Rende, van harte beterschap. En ik zou zeggen, luister vaak naar je eigen nummer. Want het mondert je toch elke keer weer op.
0: Dat is mooi gezegd, ja. Wim. Het is toch geweldig als je zo'n nummer hebt geschreven dat je denkt, ja, ik moet gewoon naar mijn eigen nummers luisteren. Want dat werkt louterend. Althans, dat zeg jij, Wim Bouwers Tirol.
2: Ja, ik denk het wel. Ik vind het. Bij mij werkt het. Ik heb wel eens af en toe een off day en dan denk ik van, nou, even de gebroeders erop en, en dan kan ik weer door. Ja. Dan gaan de bloemen bloeien en de hommels vliegen. Ja.
0: En dan met name de trompettenpolka, want dat is natuurlijk wel het meesterwerk.
2: Ja.
0: Ga jij een kwartje in de jukebox, Wim, dan gaan we hem starten.
2: Ja, hier komt-ie. Hij gaat erin. Ja.

0: Maar dat is ook weer zo heerlijk, weer zo'n medemodulatie, hè? Hoor je dat ook?
1: Heerlijk.
0: En ik had het met Sterren over modulatie. Doet dat met je lichaam. Dat is gewoon zo. Lovers Concerto Toys waren dat. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze busreis. Sterren, ben jij klaar voor de afkondiging? Oh, ik moest toch even zeggen dat Lovers Concerto natuurlijk geleend is van Bach.
1: Ja, ik wil nog zeggen, je zei met dank aan Bach. Ik wil erop terugkomen. Maar
0: dat is goed.
1: Nee, hartstikke goed, ja.
0: Ga je gang.
1: Oké, nou, tot zover deze 2 uur durende hallucinerende radiotrip. Ik wil graag alle reizigers bedanken. En dat doe ik namens de gehele reisleiding. We staan uit Stefan Stassen, buschauffeur Cor Snijder en muzikaal geweten Rosemarijn Rijmer.

0: morgen, lieve reizigers. Om 2 uur begint het. Route du Soleil met Peter van Brugge. Vanaf 2 uur tot 4. Elke zondag, de hele maand augustus. Geniet ervan. Wees erbij. En wat ons betreft, tot vrijdag.
1: Tot vrijdag, hoor.
2: Tot morgen. Ja.
3: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
4: The magical mystery tour is hoping to take you away. To take you away.
5: Maak morgen mee. KRO NCRV.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Woehoe! Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: 4 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. Afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze de wagen controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Uiteindelijk werden 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan, toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
13: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Welkom in het Zomertheater van het Sentiment. We reizen terug naar de zomer van 1984. Een echt muzikaal topjaar. In Nederland begint de zomer met Duran Duran. The Reflex staat op nummer 1. En daarna nemen Frankie Goes to Hollywood, Wham en Bronski Beat de hoogste positie over. Maar ook Prince is deze zomer overal. Het album en de film Purple Rain maakt hem tot een wereldster. En Tina Turner beleeft met Private Dancer haar grote comeback. Maar misschien luister jij op je Walkman wel naar Sade, die doorbreekt met het prachtige Diamond Life. Of naar deze van Nick Kershaw, die een grote hit scoort met I Won't Let The Sun Go Down On Me. Het nummer staat maar liefst 62 weken in de Britse hitlijsten. Welkom bij Theater van het Sentiment.

0: Het is de zomer van 1984 en mijn vervoermiddel is deze voorstelling op zijn zachtst gezegd opvallend te noemen. De Roeland lichtfiets. De eerste lichtfiets die in Nederland in serie is geproduceerd. De hoogste tijd voor mij ook om een ritje te maken. En Maarten Bokslag, fervent verzamelaar van oude antiekfietsen, rijdt op dit moment naast mij ook op de Roeland fiets. Welkom Maarten.
1: Dag Antje.
0: Wat ontzettend gezellig dat we samen aan het fietsen zijn.
1: Nou,
0: hè. Zo is het. Nou, voor de mensen die hem niet meteen op hun netvlies hebben staan, hoe zitten of liggen we er nu bij?
1: Ja, zoals je al zei, het is een lichtfiets, hè. Ja. Lang, laag en met een soort kuipstoeltje erop, waardoor je toch nog rechtop zit. En wat apart is, is dat hij een onderstuur heeft. Dus je stuurt eigenlijk onder je billen. Dat is echt wel even wennen.
0: Nou.
1: En hij heeft een heel klein voorwieltje. Daar moet je ook aan wennen, want eigenlijk zwabbert hij een beetje als je fietst.
0: Ja, en je zit heel laag, hè?
1: Mm-hmm.
0: Ja, ja, ja. Wat voor soort mensen fietsen nou op deze fiets?
1: Ja, nou, die opkomst van de lichtfiets, want daar heb je het over in 1984.
0: Ja.
1: De Roeland was de eerste lichtfiets die in ons land in serie werd gebouwd. Had iets te maken met de milieubeweging. Het werd echt gezien als een verbeterde fiets. Een duurzame manier van transport. En de mensen die erop reden, dat waren mensen die wel in waren voor iets nieuws, iets alternatiefs.
0: Ja, precies. En zijn dat dan meer mannen of meer vrouwen?
1: Het waren duidelijk mannen. Mannen met belangstelling voor gecompliceerde gadgets.
0: Oké. En wat zijn dan, nou, jij zegt het net al, hè, de redenen voor mensen om een lichtfiets eigenlijk aan te schaffen is een beetje uit duurzaamheidsoogpunt, maar niet omdat het lekkerder fietst?
1: Nee, niet per se. Het grote voordeel van zo'n lichtfiets is dat je met minder energie verder weg komt. En het werd ook echt gepresenteerd als een comfortabele fiets voor mensen die net wat grotere afstanden wilden afleggen.
0: Ja, precies.
1: Die lichter wilden trappen dan met een gewone fiets. In feite is dezelfde reden waarom iedereen nu op een e-bike rijdt.
0: Ja, oké. Maar met een lichtfiets verbrand je volgens mij iets meer calorieën, denk ik.
1: Ja, want je doet het gewoon zelf in plaats van een elektromotortje.
0: Exact. Maar goed, we zeggen 1984, hij is net gelanceerd. Hoe is deze bijzondere fiets dan op de markt gekomen eigenlijk?
1: Aart Roeland, een getalenteerd designer, die is erop afgestudeerd aan de School voor Design in Eindhoven.
0: Okay.
1: Daar kreeg hij zoveel enthousiaste reacties op zijn ontwerp dat hij dacht, ik ga op zoek naar een producent. En in Doetinchem zat uiteindelijk een ontwerpbureau dat er wel brood in zag. Dus ja. Die zijn die Roeland-fietsen in serie gaan bouwen.
0: Ja, maar hij sloeg uiteindelijk toch niet aan, hè, bij het grote publiek.
1: Nee, daar ging echt zoveel mis. Daar kan ik uren over praten. Maar een van de dingen was, hij was veel te duur.
0: Okay.
1: Hij was te zwaar. En ze lieten hem uiteindelijk bouwen bij een fabrikant die gewend was om stoeltjes in elkaar te lassen. Die gingen nu opeens fietsen in elkaar lassen. En dat lukte niet.
0: Nee.
1: Dus die dingen gingen ook kapot. De frames die braken en het regende klachten. Ja, en toen had het publiek er eigenlijk ook niet zoveel zin in.
0: Geen groot succes.
1: Nee.
0: Nou heb jij zelf ook een Roeland lichtfiets in je bezit.
1: Ja.
0: Hoe vind jij dan dat die fietst?
1: Het is echt wel even wennen. Maar het is wel super leuk om erop te rijden.
0: Het is gewoon leuk.
1: Wij hebben een vereniging, hè, van liefhebbers van antieke fietsen. De oude fiets.
0: Ja.
1: En die organiseren wel eens fietstochten. En als ik dan rij op zo'n Roeland, dan valt het zo ontzettend op tussen de andere fietsen. Ik denk eigenlijk net zoals dat in 1984 opviel.
0: Ja, precies.

0: Precies.
1: Echt wat anders.
0: Wat goed. Een goed verhaal. Heel leuk. Nou, dankjewel Maarten Bokslag dat je even naast mij wilde fietsen. Ik stap snel af, want ik krijg toch wel een beetje last van mijn rug. Van die harde rugleuning waar je het net al over had.
1: Hey,
0: ik wens je nog een fijne dag.
1: Oké, doei.
0: Ja, dankjewel hè. Doei.

0: Beter Europa.
1: Voor nadere inlichting en Nationaal Zwitsers Verkeersbureau. Telefoon 020 22 20 33.

0: Only When You Leave van Spendeu Ballet. Oh, wat een heerlijke band is dat toch hier bij NPO Radio 5.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Deze zomer gaan iedere voorstelling twee platen de muzikale strijd met elkaar aan. En jij bepaalt welke plaat straks als kampioen wordt gedraaid. Kies je dit of kies je dat? Nou, vandaag nemen twee grote Nederlandstalige hits uit de zomer van 1984 het tegen elkaar op. Met aan de ene kant Klein Orkest, Over de Muur.
2: En alleen

Danny de Munk met Ik voel me zo verdomd alleen. Ja, je weet het wel, hè? Danny de Munk die als Siske de Rat zingt over eenzaamheid en het gevoel dat er helemaal alleen voor te staan. Nou, welke plaat komt als winnaar uit de strijd? Kies jij voor Over de Muur of kies jij voor Ik voel me zo verdomd alleen? Jij bepaalt de uitslag. Nou, en je kon al stemmen op de site en ook op onze social media. Dus ik ga heel eens even kijken wie er op dit moment aan de winnende hand is. Oh, en dan zie ik dat het nummer Over de Muur van Klein Orkest toch wel met een grote meerderheid al ver voor staat. En dat vind ik eigenlijk wel een beetje jammer, want Danny de Munk, ja, dat is natuurlijk een hele lieve, fijne collega van mij. En ik vind het gewoon een van de beste zangers van Nederland, kan ik wel zeggen. Als musicalartiesten, ja, eigenlijk een van de beste musicalartiesten die Nederland rijk is. Maar goed, jullie bepalen. En met welke winnaar sluiten wij straks de zomer van 1984 af? Laat het mij weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000555 en vertel mij er vooral bij waarom. Eyes Without a Face van Billy Idol verscheen in 1984 als de tweede single van het album Rebel Yell.

0: Je luistert naar het zomertheater van Theater van het Sentiment met Tracy Ullman, Sunglasses. Ja, we hebben net twee nummers laten horen in ons spelletje Dit of Dat, waarin jij mag kiezen welke plaat we straks aan het eind van deze prachtige voorstelling helemaal gaan draaien. En ik zie dat er al heel veel reacties binnenkomen op de app. Dat vind ik altijd ontzettend leuk. En ik ga er even wat voorlezen. Ik zie een hele mooie van Frank. Hij zegt: mijn stem is voor Over de Muur. Oorspronkelijk ten gehore gebracht tijdens de anti-kruisrakettendemonstratie op 29 oktober. Deze live-uitvoering wordt door de VARA opgepikt door de verrukkelijke 15. En ruim een half jaar later verschijnt pas de studioversie. Het was best raar, een verdeeld Duitsland en een verdeelde stad. En dan deze ontroerende plaat waarin de zanger geen partij kiest, maar de werkelijkheid en onwerkelijkheid van de situatie beschrijft. Een meesterwerk. Groetjes, Frank. Nou, Frank, dankjewel voor deze mooie woorden. En ik kan het eigenlijk alleen maar met je eens zijn. En ook dankjewel voor deze mooie achtergrondinformatie. En dan hebben we iemand anders die dan toch kiest voor het nummer van Danny de Munk. En dat is Vanessa. En die zegt iets heel anders. Ze zegt: ja, in mijn tijd, mijn stem gaat natuurlijk naar Danny. Want in mijn tijd had ieder meisje wel een crush op Danny. En ik dus ook. En dan hele grote lachsmileys. Nou, Vanessa, ik kan je alleen maar vertellen dat ik me ontmoet heb ook in die jaren. Bij een tv-programma waar ik toen danste. En ik heb zelfs nog een leuke foto met hem. Ik zal hem op mijn social media zetten. Misschien kun je hem even vanavond gaan kijken. Maar inderdaad, iedereen was verliefd op Danny de Munk. En dan krijg ik nog een heel leuk berichtje van Jan. Hij zegt: ook op Curaçao luisteren we naar je, Antje. Nou, hoe gezellig is dat? Dank je wel. Maar wat gebeurde er allemaal nog meer in 1984 naast al deze mooie muziek? Ik ga het jullie allemaal vertellen. Het is de zomer van 1984 en het gaat de hele zomer alleen maar over van links naar rechts, van noord naar zuid, naar oost, over kernwapens. Moeten we nou wel raketkoppen plaatsen of geen raketkoppen plaatsen? De kranten staan er in ieder geval vol mee. Actiegroepen in Amsterdam zijn er wel uit. Geen kernwapens alsjeblieft. En ook Freek de Jonge doet mee aan de anti-kernwapenbetogingen.
1: Heb jij nog idealen, vroeg ik zoon. Wat is jouw heilig ideaal? Hij keek naar de hemel en zei met een lach: een vogel te zijn die leeft bij de dag. Vliegen lijkt mij ideaal. Maar vliegen is een vlucht, zei ik, zoon. Waarvoor ben jij op de vlucht? Hij keek naar de hemel waarin God was verdwaald en zei: ik wil niet dat doodsangst mijn leven bepaalt.
0: Maar er gebeurde meer. We lezen Prachtige Ogen van Herman Brusselmans. Michael Jackson neemt maar liefst 8 Grammy Awards mee naar huis. En Truman Capote, schrijver van In Cold Blood en Breakfast at Tiffany's, overlijdt een maand voor zijn 60ste verjaardag. Prince brengt, ik zei het net al in mijn opening, Purple Rain uit. En de Dolly Dots die staan in Carré. En iedereen rijdt te hard.
2: Ja, inderdaad is sprake van massale overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen. Het is zo dat meer dan 3/4 van de weggebruikers op de autosnelweg die 100 kilometer overschrijdt. En de gemiddelde snelheid op de autosnelweg ligt op meer dan 150 kilometer per uur. Dat is de situatie op dit moment.
0: Er staat file bij de grensovergang in Limburg. En Engelsen die vakantie willen vieren op The Continent Europa komen niet van hun eiland af. 200 chauffeurs staan al dagen vast op de weg naar Dover. Daar wordt gestaakt in de haven. En zowel chauffeurs als vakantiegangers kunnen Engeland niet in, maar ook niet uit.
3: Nou, het is een grote rotzooi hier, hè. Slechte voorzieningen en alles. En dan net wat gezegd, al die kinderen en zo, die kennen niet weg. Gisteren stond er ook een Fransman, die had een vrouw en 2 kinderen bij. En die kennen ook nergens toe. Dan heb ik nog een hand geen geld meer. Dan staat hij hier te kijken. Hè.
4: Hoe lang is het vol te houden voor de chauffeur?
3: Een paar dagen. Voor de meeste. Je kunt hier ook nergens geen geld wisselen of niks. Hè. Je kunt hier geen kant aan uit.
0: En wat het weer betreft, de zomer begon vrij normaal. Niet bepaald koud, niet bepaald warm. En begin juli zijn er wat mooie dagen, totdat het begint te regenen. Spectaculaire luchten en zware onweersbuien met gigantische hagelstenen zorgen voor flinke schade in het land. En de kinderen zitten een paar dagen binnen, lekker voor de buis.

0: Flevohof, dat is pret voor het hele gezin. Flevohof is ook een prachtig park. Met wereldtuinen, zoals deze Japanse tuin. Bloemen, planten en dieren.
1: En alles voor één kaartje.
2: Dit is het Theater van het Sentiment.
3: Iedere zaterdag en zondag op NPO Radio 5.
2: Met Antje Montero.
4: Schatten een blik. Mijn lachen is gemaakt. Nicht mehr bei mir. Streichelt mich mechanisch, völlig steril. Eiskalte Hand, ein Kraut vor dir.

0: Gerbert Greunemeijer met vliegtuigen in mijn buik vertaald in het Nederlands. Want Martine heeft me net uitgelegd wat dat betekent, wat het inhoudt en waarom het zo'n prachtig nummer is. En daarvoor hoorde je een nummer wat ik dan weer heel erg mooi vind van Willie Nelson, Always on My Mind. Dit allemaal bij NPO Radio 5. Ja, we zijn vandaag natuurlijk ook bezig met het spelletje Dit of Dat. En ik heb twee mensen aan de telefoon die allebei een stem hebben uitgebracht, maar allebei een andere stem. En dat maakt het altijd zo leuk. Ik heb Els. Goedemiddag.
1: Dag Antje, goedemiddag.
0: Hallo. Ja, op wie stem jij?
1: Ik stem op Siske.
0: Ja, op Siske de Rat, hè. Danny de Munk, hè. Ja, ik voel me zo verdomd alleen. Ja, jij hebt een ontzettend leuk verhaal. En ik ben heel blij dat je dat even aan ons live wil vertellen. Want neem ons even mee waarom jij kiest voor Siske de Rat.
1: Nou, op de eerste plaats, wij hadden geen tv, dus we lazen veel vroeger.
0: Ja.
1: En het waren natuurlijk ook de boeken van Piet Bakker. En daar was Siske er één van. En toen gingen ze de film maken en mijn vader gaf zich op als figurant.
0: Ja, dat is toch fantastisch?
1: Ja, het was heel leuk. Behalve dan dat ze dat kapsel zo hebben geknipt op zijn hoofd dat het uit de jaren 30 kwam.
0: Ja.
1: Het zag er niet aan. Mijn moeder heeft hem 3 maanden niet aangekeken. Echt waar.
0: Oh, wat een geweldig. Maar vertel even, waarom ging je vader van figureren dan in die film? Was dat zijn ambitie? Of,
1: Wel, nee, hij vond het gewoon leuk. En ik moet je eerlijk bekennen, ik heb die film geloof ik 5 keer gezien. Ik heb hem nooit kunnen
0: herkennen. Dus die huwelijkscrisis was eigenlijk bijna voor niks, zeg maar.
1: Ja, dat.
0: Oh,
1: en ik heb mijn moeder nog nooit zo kwaad gezien.
0: Fantastisch. Hoe oud was jij toen, in 1984?
1: Ja, ik ben van 55, dus ja, 19.
0: Ja, dus je kan het heel goed herinneren. Nou, ik vind het een mooi verhaal. Els, blijf vooral even hangen. Ik heb aan de andere kant Julian Hervas. Ik hoop dat ik het een beetje goed uitspreek. Welkom.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. Ja, jouw stem gaat naar...
2: Naar het Kleine Orkest.
0: Naar het Kleine Orkest. En kun jij mij vertellen waarom?
2: Nou ja, goed. Allereerst is het natuurlijk een heel mooi liedje. Met een hele diepe betekenis natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar goed, de reden waarom ik op Kleine Orkest heb gestemd is dat ik ze heb ontmoet. En dat was in begin 84. Toen speelden ze in de jeugdshows waar ik op zaterdagavond altijd kwam. En na hun concert, zeg maar, mocht ik de kleedkamer in met 2 vriendinnen van me. En toen hebben ze persoonlijk leren kennen. En dat was ontzettend leuk natuurlijk. En ja, zoiets vergeet je natuurlijk nooit meer.
0: Een onvergetelijke ervaring.
2: Ja, zeker. Ja. Nou ja, weet je, ze waren toen nog niet zo bekend, hè. En ze hadden toen wel Koos Werkeloos volgens mij uitgebracht al. Maar goed, ik ben ze toen ook later ook gaan volgen in hun latere werk. En dan, ja, het is gewoon een hele unieke band natuurlijk.
0: Ja.
2: En ik vind het ook heel erg jammer dat ze zijn gestopt op een gegeven moment. Maar goed, ja, zo gaat het dan uiteindelijk in het leven. Maar, ja,
0: maar gelukkig hebben we de muziek nog.
2: Gelukkig
0: zo is dat. En ze staan, voor. Els, ik wil nog heel even terug naar jou. Want onze Danny, ik mag wel iets zeggen, mijn Danny. Want ik ken hem persoonlijk. Die staat dan toch een beetje achter. Dus hij staat best een beetje alleen. Misschien kun je even een oproepje doen om de mensen te stimuleren. Om toch ook te stemmen op Danny de Munk met Ik voel me zo verdomd alleen. De microfoon is voor jou.
1: Nou, dankjewel. Ja, mensen, kom op, stemmen we even op Danny. Zo'n leuke nummer en zo'n leuke jongeman. Kom op, allemaal even stemmen.
0: Nou, goed gedaan. Dankjewel Els en dankjewel Julian. Fijne dag.
1: Tot ziens.
2: Fijne dag, dankjewel. Doei.

0: Heerlijk nummer. Arem en ik hebben beide lekker lopen swingen. Ja, Down on the Street van Chaka Talk verschenen in juli 1984... en wordt een van de grootste hits van de band. In het Verenigd Koninkrijk bereikt de single de 9e plaats in Nederland. Staat hij 9 weken in de top 40 met een piek op nummer 31. Ja, de hele zomer spelen we het sentimentele zomerspel. 1 minuut lang krijg je een hele rits vragen over de zomer van 1984. Ja, wie wint krijgt natuurlijk dat prachtige theater van het sentimentenautootje. En wil je meedoen, dan moet je wel echt eerst even raden wie deze stem is.
1: Heb jij nog idealen, vroeg ik zoon. Wat is jouw heilig ideaal? Hij keek naar de hemel en zei met een lach... een vogel te zijn die leeft bij de dag. Vliegen lijkt mij ideaal.
0: Weet jij het? Geef het goede antwoord dan door voor het spelletje. Via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En wie weet spelen wij dan straks samen het sentimentspel. Nou, de eerste acte is wat mij betreft echt voorbijgevlogen. Wat een heerlijke muziek in de zomer van 1984. Ik ben 15 en midden in mijn tienerjaren. Ja, en na de pauze gaan we verder met nog veel meer mooie verhalen en heerlijke muziek. Tot zo!

0: Theater van het Sentiment is onderweg. Wij verzoeken u vriendelijk straks weer plaats te nemen voor het vervolg van de voorstelling.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 5 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Beeldhoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze de wagen controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al om non-actief gezet als coach in Nederland, na meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij de Nederlandse vrouwenploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt dan van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

prachtig met Wham en Wake Me Up Before You Go Go. Een nummer waarbij ik echt niet stil kan blijven zitten. In de zomer van 1984 ben ik 15 jaar en een grote fan van Wham. Mijn kamer hangt vol met posters aan de muur. En hoe zit dat met jou? Laat het me vooral weten. Waar ben jij in de zomer van 1984? En wat zijn jouw herinneringen? Ja, Theater van het Sentiment en ik zijn op rondreis deze zomer. En jullie mogen mee. Door de tijd en door de wereld. West-Berlijn is mijn volgende bestemming. En daarvoor ga ik zo nog even langs bij het sentimentele reisloket voor meer informatie. En ik vraag me af, ben jij daar wel eens geweest? Laat het me vooral weten via de NPO Luister-app. Maar eerst gaan we genieten, via mijn Walkman natuurlijk, van de heerlijke muziek van Everything But The Girl, Each and Everyone. Hun eerste grote hit in 1984 bereikte de negende plaats in de Nederlandse top 40.

Lancaster Zonnecosmetica verzorgt uw huid voor, tijdens en na het zonnen. Lancaster Zonnecosmetica.

0: Dat vragen zeigen van Nena. En in dat stoere, onbezonnen sfeertje heb ik echt best wel zin. En zij komt uit West-Berlijn, dus daar zou ik wel een keer naartoe willen gaan. En deze zomer laat ik mij adviseren door het reisloket. Zij zoeken de meest avontuurlijke en verrassende vakantiebestemmingen voor mij uit. En ik ben heel benieuwd wat ze hierover te zeggen hebben.
1: Het sentimentele reisloket. Voor al uw reisadvies en vakantievragen.
0: Ik hoor overal om me heen dat West-Berlijn de plek is als je zin hebt in een feestje. Nou, dat lijkt me wel wat. Maar kan ik daar eigenlijk überhaupt wel komen?
2: Ja, maar het ligt natuurlijk midden in Oost-Duitsland. Dus moet je dwars door de DDR. En daar horen wel wat instructies bij. Dus die zal ik dan even met je doornemen.
0: Ja.
2: De West-Duitse kant is makkelijk. Hier hebben ze het over checkpoints. En willen ze alleen even weten wie erin en uitgaat. Maar de oostenkant is echt wel een serieuze grensovergang. Je begint eigenlijk bij checkpoint Alpha en hier kom je de DDR binnen. Verwacht files en lang wachten. Op weg hier naartoe zijn gelukkig extra parkeerplaatsen en wegrestaurants gebouwd, zodat je nog even je benen kan strekken, even de auto uit. Dus dat zou ik echt wel zeker aanraden. Een paar jaar terug was er zelfs op de snelweg ook een zebrapad, omdat het verkeer hier zo vaak vast stond.
0: Nee joh, maar waarom duurt het allemaal zo lang dan?
2: Ja, omdat dus de Oost-Duitse grenswachten echt heel uitgebreid controleren. En niet alleen je paspoort, maar echt alles. Ze zijn op zoek naar mensen die naar het westen proberen te vluchten. Ja, het is gewoon ook wel een beetje spannend.
0: Ja, maar hoe kan ik me het best gaan gedragen?
2: Ze houden niet van grapjes. Dus echt goed luisteren naar de instructies, niet eigenwijs doen, geen foto's maken en dan komt het goed.
0: Oh, ik vind het wel een beetje spannend, want dan ben ik gewoon in de DDR.
2: Dat hoor ik dus van veel reizigers terug, maar eigenlijk is het ook best een beetje doorkomen. Het is lang, grauw en best wel saai eigenlijk. Er is helemaal niet zoveel te zien langs de weg. Alleen af en toe soldaten met honden of hier en daar een paar wachttorens. En je mag daar ook niet te hard rijden. Volgens mij 60 of 80 kilometer per uur. En wat ook heel belangrijk is, je mag nergens stoppen. En je mag ook geen omweg nemen.
0: Oké, het is grauw, het is saai, het is ontzettend ingewikkeld. Waarom wilde ik dit ook alweer?
2: Ja, dat snap ik. Het is ook best wel een onderneming. Maar vlak voordat je West-Berlijn ingaat, is er nog maar één controle. En dat is checkpoint Bravo. En als alles hier is goedgekeurd, gaan de slagbomen open. En wat je dan ziet, dan is de reis het helemaal waard. Je waant je in een totaal andere wereld. Je rijdt een stad binnen met neonlichten, winkelstraten, cafés, kunstenaars.
0: Ja, dat is wel een beetje waarom ik er naartoe wil. Kunstenaars, studenten. Waarom is Berlijn nou eigenlijk zo'n popie-jopie gebied om naartoe te gaan?
2: Ja, in eerste instantie zou je inderdaad denken, dat lijkt me helemaal niks. Een stad met een enorme muur, zo afgesloten van de rest. Maar juist daarom krijgt West-Berlijn allemaal voordelen om mensen hier te houden. Zo geldt voor inwoners van West-Berlijn geen dienstplicht. En het trekt veel jonge mannen aan die liever kunst maken dan dat ze het leger ingaan. Ben je daar een beetje van?
0: Nou, ik ben meer een discomeisje. Maar ik zou het wel willen zien. Ik ben wel nieuwsgierig. Waar moet ik dan naartoe?
2: Dan moet je echt naar Kreuzberg. Dat is de meest levendige en alternatieve wijk. Je ziet kraakpanden, ateliers, hanenkammen. Het heeft ook een rauwe kant. Je ziet veel heroïneverslaafde, prostitutie en dronken mensen op straat.
0: Oké, dat klinkt dan wel weer een stuk ruiger dan ik had gedacht. Maar misschien maakt dat de stad dan ook alweer zo aantrekkelijk, denk ik. Maar het is ook een geweldige plek voor kunstenaars, toch? Kan ik een beetje een beroemdheid ook tegen het lijf lopen? Dat is toch altijd wel leuk?
2: Ja, dat snap ik. En inderdaad, David Bowie, Iggy Pop hebben hier best wel lang gewoond. En die komen ook nog wel eens terug. Maar ja, bijvoorbeeld Nick Cave, Nina Hagen of regisseur Wim Wenders zijn wel echte Berlijn-inwoners. En je beste kans om ze te spotten is een SO36. Andere clubs draaien dus vooral disco. Dus ja, waar jij dan eigenlijk wat meer van bent. Maar hier hoor je dus punk en new wave, experimentele muziek.
0: Oké, dat klinkt eigenlijk wel een beetje alsof ik helemaal niet naar bed hoef te gaan. En alleen maar kan partyen. Maar moet ik überhaupt nadenken over een slaapplek van tevoren?
2: Nou, als je echt op zijn West-Berlijns dit wil gaan doen en op de centen wil gaan letten, dan zou ik je de Jugendherbergen aanraden. Verwacht geen luxe. Je slaapt op een slaapzaal met 6 tot soms wel 12 stapelbedden. Je moet ze delen, interrailers, studenten, backpackers. De douches zitten op de gang en 's ochtends schrijf je met een dienblad aan voor een eenvoudig ontbijt.
0: Oké, spannend. En als ik me een beetje politiek wil gaan verdiepen, zou ik ook naar Oost-Berlijn een uitstapje kunnen maken dan?
2: Nou, als je al die grenzen na die hele reis nog niet zat bent, dan kan dat. Dan moet je langs Checkpoint Charlie. En ook hier is het belangrijk, gedraag je rustig, niet te hard op lachen. En eigenlijk is met stoelen schuiven zonder dat daar toestemming voor is al best wel een risico om te worden opgepakt. Het is wel wat.
0: Je weet het niet echt aan te prijzen, eerlijk gezegd.
2: Maar wat dan wel weer grappig is, je moet hier verplicht je geld wisselen. En je bent als buitenlander zelfs verplicht om 25 West-Duitse mark per dag uit te geven. Ja, en de prijzen zijn in vergelijking met West-Duitsland enorm laag. Je kan dus uitgebreid eten, koffie drinken met gebak en in een chic hotel slapen. En nog steeds hou je je geld over.
0: Nou, dat klinkt dan wel weer goed. Dus ik kan feesten, weinig geld uitgeven. Ik ga. En ben jij nou ook wel eens in Oost- of West-Berlijn geweest? En heb je leuke verhalen? Laat het aan mij vooral weten via de NPO Luister-app.

0: Nou, als je deze niet hebt meegezongen, dan weet ik het ook niet meer. I Saved the Day van Roberto Giacchetti en de Scooters. Wie kent het niet? Ik kreeg net al de groetjes uit Curaçao van Jan. Maar het leuke is dat ik ook nog lees in de NPO Luister-app dat ook Kees luistert vanuit Bangkok zelfs. En Jos die doet de groeten uit Noorwegen. Dat vind ik toch wel heel erg gezellig om te lezen. Maar ook vanuit Scheveningen krijg ik de groetjes van de Pronkies. Ik vind het leuk.
1: Dit of...
0: Deze zomer nemen iedere voorstelling twee platen het tegen elkaar op. En jullie bepalen welke plaat aan het einde met de overwinning aan de haal gaat. En vandaag gaat de strijd tussen aan de ene kant...
2: En alleen

Ja, twee grote Nederlandstalige hits uit de zomer van 1984. Allebei met een zware boodschap wel. Hè? Klein orkest die zingt over de verdeeldheid in de wereld. En de kleine Danny de Munk die vecht tegen de eenzaamheid. En de vraag blijft natuurlijk, welk nummer krijgt jouw stem? Ik ga even kijken wat de tussenstand is. En dan zie ik dat nog steeds, ach ja, het is ook bijna niet meer in te halen. Over de muur van klein orkest ja, toch echt wel meer stemmen krijgt. Maar ja, er kan nog van alles gebeuren hoor. Ik moet eerlijk zeggen, ik presenteer nu Theater van het Sentiment vanaf januari. En we hebben wel eens gekke dingen meegemaakt. Dus blijf vooral stemmen op de plaat die volgens jou moet winnen. En ik wil natuurlijk ook altijd heel graag weten waarom. Je weet het, je kunt het doorgeven via de NPO Luister-app. Of bel naar 0800 3000 555.

0: Echo and the Bunnymen, Seven Seas, bij NPO Radio 5. Onze hockeyvrouwen maken met bondscoach Gijs van Heumen hun Olympisch debuut. En ze verrassen daarmee alle andere landen. De hockeyvrouwen winnen meteen bij hun allereerste spelen het Olympisch goud.
1: En zo werden ze in het stadion het Nederlands hockeyteam aangemeld als de winnaar van de gouden medaille in het hockeytoernooi van de dames. En natuurlijk is het de aanvoerster Lisette Sevens, die haar laatste officiële interlandwedstrijd voor het Nederlands team speelde, die als eerste de gouden medaille krijgt omgehaald.

0: Ook weer zo'n herkenbaar geluid voor die heerlijke zomer van 1984. Let's hear it for the boy van Denise Williams. Wij gaan een spelletje spelen.
1: Het sentimentele zomerspel. Wat weet jij er nog van?
0: Wat weet jij er nog van? Nou ja, onder andere de stem is geraden. Dat was natuurlijk Freek de Jonge. En dat is natuurlijk een voorwaarde om mee te kunnen doen met dit spelletje. En dat is onder andere ook geraden door Erik. Erik, welkom.
2: Ja, goedemiddag Antje met Erik.
0: Hoi. Ja, goedemiddag. Nou, allereerst gefeliciteerd dat je de stem geraden hebt. Want dat is natuurlijk stap 1. Ja. En wij gaan samen het spelletje spelen. En ik leg heel even uit hoe het werkt. 1 minuut lang krijg jij een hele rits vragen over de zomer van 1984. En om te winnen moet je tenminste 6 antwoorden goed hebben. Nou, 6 moet denk ik wel lukken. Jazeker. Maar Erik, je moet wel snel zijn. Dus roep pas als je het niet weet. Want dan kunnen we meteen doorgaan.
2: Ja, oké.
0: Ja, en als je wint, dan weet je het, hè? Dan win je het sentimentautootje. Dus ik zou zeggen, heel veel succes, Erik. Ben je er klaar voor?
2: Dankjewel, ik ben er helemaal klaar voor.
0: We gaan ervoor. Vraag 1. Frankrijk wint het Europees kampioenschap voetbal. In welk land werd het toernooi in 1984 gehouden? Was dat Frankrijk of was dat Spanje?
2: Spanje.
0: Wat is het antwoord op de vraag, who you gonna call? Who you gonna call? Who you gonna call?
2: Pas.
0: Oké, okay. Van wie is het nummer Over de Muur?
2: Een klein orkest.
0: Goed zo. Fransman Laurent Fignon wint de Tour de France. Is dit voor hem de eerste of de tweede keer?
2: Ik gok de tweede keer.
0: In augustus wordt voor het eerst in Nederland het zomercarnaval georganiseerd. Weet jij in welke stad dit is?
2: Rotterdam.
0: In de bioscoop deze zomer, Karate Kids. Welke acteur is de Karate Kids?
2: Oh, Bruce Lee.
0: Moeilijk is die, hè? Michael Jackson is populair bij de Grammys. Hoeveel beeldjes neemt hij mee naar huis in 1984? Is dat 3 of 8?
2: Nachtelijk op 8.
0: Wie wint in 1983-84 de Nederlandse voetbalcompetitie? Je mag hem nog beantwoorden. Is dat Feyenoord of Ajax?
2: Ajax.
0: Dat was Feyenoord. Je hebt maar 4 antwoorden. Goed.
2: Jammer.
0: Erik, wat jammer. Ik ga het heel even met je doornemen. De eerste had je wel goed, was Frankrijk. En who you gonna call is natuurlijk Ghostbusters. Ghostbusters, okay, ja. Moet ik zeggen. Ja. Maar was wel lastig, denk ik. De andere was de Karate Kid. Dat is Ralph Macchio. Moet ik zeggen, als acteur. Oh. Ja, en Feyenoord won in plaats van Ajax.
2: Nou, heb ik er niet veel van gebakken, hè?
0: Niet veel van gebakken, Erik. Maar weet je wat het goede nieuws is in het slechte nieuws? Dat, dat je vooral nog een keer mee kan doen.
2: Herkansing.
0: Zo is dat. Lekker in de herkansing. En dan, wie weet, win jij de volgende keer wel het sentimentenautootje. Ja. Ik vind het leuk als je je gewoon nog een keer opgeeft.
2: Ga ik dan weer doen. Ik zit lekker in de zonnetje op de camping met een biertje, dus het kan eigenlijk niet fout gaan.
0: Wat kan er dan nog misgaan inderdaad? Erik, ik wens je nog een hele fijne voortzetting van jouw heerlijke middag als ik het zo hoor.
2: Goeie uitzending, Antje.
0: Dankjewel.
2: Oké.

0: Mike Oldfield en Maggie Reilly, To France. En daarvoor hoorde je Lloyd Coyle en The Commotions met Perfect Skin bij NPO Radio 5. Je luistert naar het Zomertheater van het Sentiment. En wij zijn op rondreis door Berlijn in 1984. En wat nou het leuke is, ik heb Dienko aan de telefoon. En die was ook in 1984 in Berlijn. Vertel.
1: Ja.
0: Welkom.
1: Klopt. Dank je. Ja, klopt. Wij waren op excursie naar West-Berlijn.
0: Hoe oud was je?
1: Met, 19.
0: 19, oké. Okay.
1: Ja, ja, ja.
0: Hoe was dat? Hoe ging dat?
1: Nou, we gingen naar de Grüne Woche in West-Berlijn. Dat is een agrarische beurs. Een agrarische, ja. En we gaan met de bus dus. En, eerst natuurlijk van West naar Oost Duitsland. Of van West Duitsland naar de DDR.
0: Ja.
1: Dat was natuurlijk al spannend.
0: Ja.
1: En toen naar West-Berlijn. En, maar we konden niet logeren in West-Berlijn. Dus we moesten 's nachts logeren in Oost-Berlijn.
0: Oké. Okay.
1: Dus de bus ging via Checkpoint Charlie naar het oosten, Oost-Berlijn. En aangezien we natuurlijk een grote groep waren in de bus, moesten we allemaal op volgorde een alfabet zitten.
0: Oh.
1: En dan ons paspoort aan de douanebeamte te geven.
0: Ja.
1: Die haalden we dan op.
0: Ja.
1: En moesten dus later weer teruggeven. En als het niet klopte, zeg maar, ja, dan was er natuurlijk iemand of te veel of te weinig. Of, nou ja, ik weet het niet. Maar in ieder geval, we zaten allemaal in de bus op alfabet.
0: Ja, en het maakte zo'n indruk dat je het nu nog weet.
1: Ja, ja, dat maakte een zware indruk.
0: Ja, ja, klopt, precies. Klopt. Dat is een mooie herinnering. Spannende herinnering ook wel, denk ik, aan jouw tripje inderdaad. In 84 naar Oost-Berlijn. Leuk dat je het met ons wilde delen, Dienko. Dank je wel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Dag.

0: Speciaal op mijn verzoek, Duran Duran met de Reflex. Geweldig nummer. Nummer 1 ook in 1984.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Onze reis door de zomer van 1984 zit er bijna op. Maar voordat we afscheid nemen, moet er nog één muzikale strijd worden beslist. Welke Nederlandstalige klassieker komt vandaag als winnaar uit de bus? Nou, we hadden twee uitdagers, Klein Orkest van Over de Muur en Danny de Munk met Ik voel me zo verdomd alleen. En jullie hebben gekozen? Jullie hebben gestemd, jullie favoriet aangemoedigd en duidelijk laten weten in welk kamp jullie zitten. Nou, en jullie zitten in hetzelfde kamp als Steve. Hij laat namelijk weten via de NPO Luister-app. Ik ga natuurlijk voor Over de Muur. Wat een geweldige tekst van Harry Jekkers over de Koude Oorlog. Daar kunnen ze in Amsterdam de kleren van krijgen.

Onze reis door 1984 is afgelopen met dit prachtig nummer Over de Muur van Klein Orkest, gekozen door jullie. Maar we zijn natuurlijk op rondreis, dus morgen reizen we door naar de zomer van 1971, waar we weer een vakantiebestemming aandoen en twee muzikale zwaargewichten het tegen elkaar gaan opnemen in ons spel Dit of Dat. Nou, en hopelijk ben jij er dan ook weer bij met mooie herinneringen. Ik wens jullie allemaal een hele fijne avond en heel graag tot morgen. Dag!

0: Theater van het Sentiment is onderweg. Voor meer theater, ga naar onze website. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: 6:00, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare natuur verwoest, een gebied vier keer zo groot als Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was donderdag bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja uit Nepal beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Volgspot.

0: theater en muziek van de Lage Landen. Precies op de plek waar afgelopen woensdag honderden mensen bij elkaar kwamen om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken, op het Domplein in Utrecht dus, begon een kleine 300 jaar geleden de vervolging van wat ze toen noemden sodomieten in Nederland. Nou, vanaf komende donderdag is er in de Michaëlskapel in de Domtoren, op de plek waar de eerste sodomieten eertijds zogezegd betrapt werden, een voorstelling te zien over deze toch wel onthutsende geschiedenis. De Dolle Koster van de Domtoren. Geschreven door Erik Snel en Daan van Bendegem. En zij zijn straks bij mij te gast hier in Volspot. Ik bel even met Iris Penning. In 2019 was zij de winnaar van de prestigieuze NECA-wedstrijd in Vlaanderen. En later was ze ook jarenlang stadsdichter van Eindhoven. En zij presenteert nu met Tussendoor de titeltrack van haar nieuwe, inmiddels alweer vijfde album. En de Kaapverdisch Nederlandse muzikant en theatermaker Gerry Mendes vertelt dan weer over zijn nieuwe voorstelling Na Ruinas, waarin hij terugkijkt op het leven van zijn vader.
1: Volspot.

0: Elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Ja, nee, inderdaad, soms moet je door de chaos heen om bij de stilte uit te kunnen komen.
0: Volgspot. Met Helco Span.
2: Nu ben ik veel meer van, hé, hey, laat het los en er komt iets nieuws op je pad. Daar ga je mee jongleren, daar doe je iets mee en dan ontstaat daar iets uit.

0: Ja, geen zomer zonder Michel Fuga. Ringeding was dat. En daarvoor Claudia de Breij en Waylon. Ik mis je zo graag. Ja, een duet van inmiddels alweer 10 jaar geleden. En tegenwoordig, misschien heb je dat al gehoord, dueteert Waylon met René Vroger. Zij hebben samen een liedje opgenomen. Dat hoor je ook regelmatig voorbij komen hier op NPO Radio 5. Nog heel even over dat liedje met Claudia samen. Ik vind dat echt een mooie vondst. Iemand zo graag missen. Ja, dat is echt mooi gevonden.
1: Gespot door Span.
0: Ze geeft les aan een school in Assendelft, waar ze eerder dit jaar werd verrast door zanger Fleming, Valerie Haaknauer. Wat is nou het geval? 350 artiesten hadden zich aangemeld om op te treden op zijn eigen festival. Samen is leuker dan alleen. En zij bleek een van de gelukkigen die daar in Den Bosch inderdaad op het podium mocht staan. En ja, nu zijn we een paar maanden verder. Dat optreden is achter de rug. Ze deelde het podium met grote namen uit de Nederlandse showbiz. En nu heeft Valerie haar eerste single uitgebracht. Een nummer dat ze samenschreef met componist en producer Simon Gitsels. Die ken je misschien nog van het duo Solo. Maar hij is ook producer geweest van bijvoorbeeld Mathilde Santing. En hij schreef hits voor Meteor, voor Zoe Levi en voor Snelle. En hun gezamenlijke duet, dat van Zoe Levi en Snelle, won trouwens in juli nog een Buma Award. En dan heb ik het natuurlijk over hun grote hit Ik Zing. Ja, nu is het dus realistisch.

Days, die nieuwe single van Valerie Hagenauer. Echt een heerlijk voortsnellend nummer, energiek en vol van levenslust. Want, zegt eigenlijk Valerie in het nummer, liever optimistisch, liever 3 keer in de fout dan altijd maar realistisch zijn. Ook al kost dat haar misschien dan ook haar relatie, want dan maar niet zo realistisch, maar niet van jou. Ik zou alvast zeggen, go girl!

0: Calypso van John Denver en daarvoor dus Valerie met Realistisch. In de voorstelling Na Ruinas, in de ruïnes, kijkt theatermaker en muzikant Gary Mendes terug op het leven van zijn vader. Geboren op Kaapverdië, vertrekt hij naar Europa, bouwt een nieuw bestaan op in Rotterdam en sticht een gezin. Een persoonlijke en muzikale voorstelling waarin Gary probeert te begrijpen wat zijn vader heeft gevormd en hoe dat verleden nog altijd doorwerkt. Gary Mendes, goedenavond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Je eerdere solovoorstelling Barboletas, vlinders betekent dat, ontstond uit gesprekken met je vader. Ook deze voorstelling gaat weer over hem. Is dit een soort vervolg op Barboletas?
1: Barboletas, ja, het is een vervolg, maar ook een ander perspectief. Op hetzelfde thema, een koloniale oorlog, een vader-zoon-relatie die soms gecompliceerd is. En voor mij gewoon een uitgesproken kans om dieper te duiken in wie hij is, wie ik ben en onze relatie. En die dingen aankaarten die soms niet in woorden tussen ons worden uitgesproken.
0: Wat kenmerkt jullie relatie?
1: Goede vraag. ik merk dat ik tijdens het proces van zo'n voorstelling maken en die eerste keer waar je denkt van hey, het is moeilijk, weinig uitgesproken dingen, dingen die onuitgesproken blijven. En tijdens het proces kom je er dan toch achter door flashbacks, door herinneringen van het heeft moeilijke momenten gekend, maar ook hele mooie momenten. Dus mijn vader is een stille man. Die heeft inmiddels, is hij 75, heeft twee beroertes gehad. Dus ja, enigszins beschadigd, fysiek. Los van het meemaken van een oorlog, het drankgebruik, et cetera. Is hij een stille man, maar kom ik eigenlijk tijdens dat proces erachter dat hij op zijn manier zijn liefde aan mij heeft getoond. De dialoog zocht. En soms dus zonder woorden.
0: Waar het dus geleken heeft ook voor jou dat er heel veel onuitgesproken bleef, valt het in de praktijk, als je er goed over nadenkt, dus wel mee. Alleen die communicatie verliep op een andere manier, als het ware. Niet met woorden, niet in gesprekken.
1: Precies. Het is een waar jij als zoon hoopt dat iemand iets doet op jouw manier of hoe jij het zou begrijpen of zoals jij het wilt, doet hij of zij dat op zijn manier. En besef je eigenlijk soms nadat het moment voorbij is, een mooie geste bijvoorbeeld. We hebben een discussie vandaag en de volgende dag biedt hij 's ochtends aan, hey, ik ga speciale maaltijd maken, ga eet je mee? En als ik dan nog een beetje boos was of iets, dat dan denk nee, ik ga wel andere dingen doen. En dan mis ik eigenlijk het moment waarop hij toenadering zoekt, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, en het feit dat je dat realiseert, hè, sta je daardoor ook dichter bij je vader dan je misschien wel gedacht hebt?
1: Ja, de eerste keer dat ik die voorstelling maakte, had ik wel een paar momenten dat ik mezelf heel erg tegenkwam en eigenlijk een spiegel voorgelegd kreeg. En eigenlijk zag van, hey, Gary, dit gaat eigenlijk misschien nog meer over jou dan over hem.
0: Want natuurlijk, hè, de relatie tussen een vader en een zoon beïnvloedt ook het leven van de zoon. Dat is in jouw geval ongetwijfeld ook gebeurd. Hoe heeft de geschiedenis van jouw vader, met al die elementen die je net ook schetste, hoe heeft die geschiedenis jouw leven gevormd en beïnvloed?
1: Dat is het denk ik nog elke dag aan het doen. En het feit dat ik deze onderwerpen aansnijd in mijn kunst zorgt ervoor dat ik elke dag weer een kans heb om daar bewust mee om te gaan. Met driftbuien op sommige momenten. Dus alles is goed en je stapelt. Het stapelt zich op in je en je uit het niet meteen en dan flipt het er een keer uit. Dat is iets wat ik wel herken in mezelf. Wat hij ook heeft. Trots. Omgang met vrouwen op goede manieren. Maar ook, weet je wel, manieren die niet eigenlijk niet helemaal horen, et cetera. Dus het is gewoon een hele confronterende, maar ook therapeutische helende reis.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want als je dat zo vertelt, dan ben je heel eerlijk over hem. Maar daarmee dus ook heel eerlijk over jezelf. Daarmee stel je ook heel kwetsbaar op.
1: Terwijl ik het tegen je zeg, denk ik, ik betrap mezelf dat ik hier iets vertel nu waarmee ik mezelf ook blootleg. Dus het is een gewaagde reis, om het maar zo te zeggen. En ik heb van andere schrijvers, leermeesters eigenlijk ook wel begrepen van hoe meer waarheidsgetrouw het is, hoe mooier het kan worden, om het maar zo te zeggen. En hoe veel meer mensen zich ermee kunnen identificeren.
0: Ja, dat is inderdaad heel mooi. Als je door eerlijk te zijn dicht bij je publiek kan komen, zodat ook daar herkenning zal ontstaan. Even over de vorm, hè, want je bent theatermaker, je bent muzikant. Je wortels liggen via je vader op Kaapverdië. Wat hoor ik daarvan terug, muzikaal bijvoorbeeld?
1: Ja, goede vraag. Ik ben ooit hier als... Ik ben in Rotterdam geboren. Op jonge leeftijd wel al naar Kaapverdië geweest. Wij zeggen tegenwoordig trouwens Cabo Verde, omdat we de vertaling niet meer willen schijnt. Ik ben als rapper begonnen in Rotterdam. Dus ritme en taal is echt wel een ding wat ik heb ontwikkeld in die jaren. Daar is theater bij gekomen. En ik heb op vroege leeftijd al beseft dat een hele toffe combinatie is, dat die twee elkaar enorm versterken. Een paar jaar geleden ben ik echt maandenlang voor muziek op Kaapverdië geweest. En daardoor heb ik een manier gezocht om die Kaapverdische roots te mixen met mijn hip-hop wortels en mijn theaterachtergrond. En het streven is om deze voorstelling nu vanuit rijm, spoken word, rap en ook die Kaapverdische traditionele muziek tot één te brengen en op die manier het verhaal te vertellen.
0: Ja, dus op die manier is het ook een ode aan de muziek en de cultuur van Kaapverde.
1: Zeker, ja.
0: Ten slotte, je zei al, je vader is inmiddels 75. Het was altijd een stille man. En je moest af en toe aan een bepaalde opmerking of een bepaald gedrag zien af te leiden. Wat hij echt vond of hoe hij naar je keek. Hij is inmiddels ook wat gehinderd door de gevolgen van die beroertes. Desalniettemin weet hij dat hij centraal staat in deze voorstelling. En zo ja, is hij daar trots op? Of heb jij het gevoel dat je vader trots maakt? Zo moet ik het misschien vragen.
1: Ik besefte me tijdens dit soort processen eigenlijk ik vanuit op het moment dat ik vanuit een MTS, bouwkundeopleiding, stopte om muziek te gaan maken, zag hij dat eerst niet zitten. Maar toen hij ineens hoorde wat ik creëerde in mijn thuisstudio, sprong hij soms die ruimte in en begon hij mee te zingen, omdat hij een hele mooie traditionele zangstem heeft ook en gitaar kan spelen. Dus dat zijn de momenten waarop hij ineens de kamer binnenstroomt of vanuit de gang zegt, dat is een tof nummer waar je nu mee bezig bent. Doorgaan.
0: Geweldig.
1: Doorgaan.
0: En dan doe je dat, hè?
1: Met zijn leven gaat. Ja, en dan gaat hij weer verder en dingen. Maar ik besef nu ook van ja, wij hebben ook gewoon twee liedjes opgenomen ooit. En nu ook, wij hebben de foto geschoten. Ik weet niet of je campagnebeeld hebt gezien.
0: Ja, je draagt hem op je schouder, hè, als het ware.
1: Ja, en hij was gewoon mee en hij deed die kleren aan en hij was op mijn rug geklommen. Is een wat zware man. Ik ben tegenwoordig goed aan het trainen. Ik dacht, dat doe ik wel even na, maar dat was wel pittig. Maar toen hij dat eerste beeld zag, in de kijker van die fotograaf. Yeah. Toen schrok hij en toen werd hij emotioneel. En dat had ik bijvoorbeeld niet verwacht. En hij zegt, zo, wat een mooie foto, zeg. En vloeien wat tranen uit zijn ogen. Hij zegt, wauw, dat is echt een mooie foto. En dat was voor mij ook een besef van, zie je wel, Gary, het is gewoon, zoek zelf het contact ook op. Betrek hem meer hierbij. En dan zal je zien dat jullie gewoon, dat jij zijn spiegelbeeld bent en hij dat van jou.
0: En wat een prachtig cadeau dat hij op die manier ook reageert op die foto, maar ook op de muziek die je maakt. Narowinas, zo heet de voorstelling. Vanaf 11 augustus is de voorstelling te zien op Theaterfestival Boulevard in Den Bosch en daarna in theaters door heel Nederland. Theatermaker en muzikant Gary Mendes, dank je wel voor nu en alle succes de komende weken.
1: Ik dank je.
0: Dank je, hoi.
1: Yes, thank you, bye.

0: bijzondere verhalen.
1: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steen.
3: Dankjewel Henk van Steen, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag. Vanaf 2 uur, NPO Radio 5. Sunny.

0: Bobby Hebb, Sunny. En daarvoor Medeleven, een liedje van het allereerste soloalbum van Rutger Kotte uit 1993. Ja, of economie ook leuk kan zijn? Nou, zeker wel. Dat bewijst namelijk Boban Benjamin Braspenning, een geschoolde econoom die zijn heil heeft gezocht als cabaretier op het podium. In 2021 won hij het Groninger Studenten Cabaret Festival. Zijn debuutvoorstelling, Boompje Beestje, werd genomineerd voor de cabaretprijs Nederlands Hoop. En nu begint in september de reprise van zijn tweede voorstelling, Bruto. En dankzij Boban heb ik gelachen om eerder gortdroge zaken zoals pak weg de hypotheekrenteaftrek, de jubelton en de belastingbrief.
1: Ik ben een belastingbrief.

0: te gaat. En daar is de belastingbrief blues.
1: Boban, Benjamin Braspenning met de belastingbrief blues. Hij speelde hem in februari van dit jaar. Toen was hij te gast in Volkspot. En ook dit liedje komt dus uit zijn voorstelling Bruto. En die gaat vanaf september weer in reprise.

0: En na Supertramp was dat Cadans, Intimiteit. Peter Langelaan stuurt een appje met de NPO Luisterrap. Altijd goede muziek van Cadans. Lekker dat ze steeds vaker op Radio 5 voorbij komen. Een tijdje terug was Frans Bakker van Cadans nog te gast bij Gerja in de avond van 5. En hij presenteerde er toen zelfs een nieuwe single van Cadans. Misschien heb je hem inmiddels wel gehoord. Even, zo heet die nieuwe single.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.

0: Pas als je mee wilt spelen met Raad Mijn Naam. Je kent het spel waarschijnlijk inmiddels. Ik heb 3 cryptische aanwijzingen voor je. En op basis daarvan moet jij de naam zien te raden van een bekende theatermaker of artiest uit de Lage Landen. Je kan dus appen met de NPO Luisterapp als je denkt te weten om wie het gaat. Dan maak je kans op zo'n prachtig setje Volspot fietslampjes. Of je belt even met Martine vanavond. En haar bereik je op 0800 3000 555. 0800 3000 555. Nou, dit is de eerste aanwijzing voor vanavond. En die aanwijzing die luidt: bij mij waait de wind van zee. Bij mij waait de wind van zee. 0800 3000555 of stuur een berichtje met de NPO Luister-app.
1: Raad. Mijn naam.
2: Mijn naam.

dat liedje mag natuurlijk in dit tijdsbestek niet ontbreken. Hè? In the Summertime van Mungo Jerry. Ondertussen spelen we Raad Mijn Naam. Ik gaf je één aanwijzing. Bij mij waait de wind van zee. En er komen heel veel suggesties binnen. Dat is hartstikke leuk. Anneke denkt aan Monique van de Ven, die Dr. Deen speelde in de gelijknamige tv-serie. Die speelt zich volgens mij af op Vlieland. Ik kijk even naar Martina. Ja, Vlieland, hè. Vlieland. Had wat mij betreft ook Terschelling kunnen zijn, maar het was Vlieland. Monique van de Ven dus. Pascal Jacobsen wordt genoemd van Bluff. Concert at Sea. Aan de Zeeuwse kust. Je kent alle verwijzingen naar Pascal. Ingeborg wordt genoemd uit België door Wim Groos. Zij zong de oerversie van Door de Wind van Stef Bos. Maggie McNeil komt vaak binnen. Mirjam Clemens denkt aan haar vanwege Terug naar de Kust. En ook Gerrit uit Aalden noemt haar naam. Noemt zelfs haar oorspronkelijke naam, Sjoukje Smit. Eens even kijken. Dat zijn een beetje voorbeelden die zijn binnengekomen. Maar het zijn niet, deze namen zijn niet de naam die ik zoek. Dus ik heb nog een tweede aanwijzing voor je. En die luidt: mijn naamgenoten wonnen het Songfestival. Mijn naamgenoten wonnen het Songfestival. Heb je enig idee wie we zoeken? Nou, dan bel je even met Martine vanavond. Je bereikt haar op 0800 3000 555. Of je stuurt eventjes een berichtje met de NPO Luisterapp.

ik dit liedje een paar weken geleden voor het eerst liet horen hier in Volkspot, kreeg ik zoveel reacties binnen. Ik denk, ik draai het vanavond nog een keer. De bewerking die G. Reinders uit Roermond maakte van Psalm 23. De Heer is mijn herder. Hij nam het op als doe. En hij was te horen samen. Ja, en dat is natuurlijk waarin hij zich muzikaal thuis voelt, hè, in dat gezelschap. Samen met de fanfare Onze Lieve Vrouw in het Zand. G. Reinders. Straks na 7 uur Iris Penning over haar nieuwe single Tussendoor. De titeltrack van haar nieuwe album. Ja, en nu de Brabantse carnavalsband De Kapotte Kachels hun parodie op Take a Chance on Me van ABBA van de rechter niet meer mogen terugplaatsen op de streamingdiensten, brengen wij vanavond juist een ode aan de parodie. Wat bijvoorbeeld te denken van deze van het Utrechtse duo Toos & Cor.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 7 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop afkwamen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Het weer, vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Volkspot, Helco Span.

0: You are the devil in disguise, Elvis.
1: Raad mijn naam.
0: Raad mijn naam.

0: basis van drie cryptische omschrijvingen de naam moet zien te raden van een bekende theatermaker of muzikant uit de Lage Landen. Je kreeg al twee aanwijzingen van me. Bij mij waait de wind van zee en mijn naamgenoten wonnen het Songfestival. Anneke denkt daarbij aan Lenny Koer. Inderdaad, een winnares van vroeger, maar niet degene die ik zoek. Dus ik heb nog een laatste aanwijzing, een derde en laatste aanwijzing voor je. En die luidt, ik verlies nooit. Ik verlies nooit. Combineer dat dus met die naamgenoten die het Songfestival wonnen. En met die eerste aanwijzing, bij mij waait de wind van zee. En wie weet je dan wie we zoeken. Je kunt bellen 0800 3555. Vanavond krijg je dan Martine aan de telefoon. Of je stuurt even een berichtje met de NPO Luisterapp.
1: Raad. Mijn naam.

0: Ja, als je het weet, dan hoor je hier de Portugese zomer in. Hè? Want het liedje werd oorspronkelijk geschreven door de Portugese broers Fernando en Antonio Lamarinhas. En Johan Verminnen pikte dat op en maakte daarvan Ik voel me goed. En altijd als ik me net iets minder goed voel, hoef ik alleen maar dit liedje op te zetten. En de zon schijnt weer. Heerlijk nummer. Echt een klassieker uit Vlaanderen.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam. Mijn naam.
3: Raad mijn naam.
0: Ja, wie heeft vanavond het goede antwoord? Wie weet welke artiest we vanavond zoeken in Raad mijn naam? 3 aanwijzingen. Bij mij waait de wind van zee. Mijn naamgenoten wonnen het Songfestival. En ik verlies nooit. Huubke die denkt aan Jim van der Zee. Ja, goed bedacht. Met Blowing in the Wind. Ook goed bedacht. Maar nee, ook Jim van der Zee. Oud-winnaar van de

0: nooit. Huubke die denkt aan Jim van der Zee. Ja, goed bedacht. Met Blowing in the Wind. Ook goed bedacht. Maar nee, ook Jim van der Zee, oud-winnaar van The Voice. Die zoeken we niet, maar wie zoeken we wel? Goedenavond, met Heilko. Met wie spreek ik?
1: Goedenavond, Heilko, met Marian Kop.
0: Dag Marian, goedenavond.
1: Dat is tijd geleden weer.
0: Dat is echt tijd geleden. Ja, leuk dat je weer meespeelt.
1: Ja, af en toe doe ik het. Maar alleen als ik het denk te weten, anders niet.
0: Nou, heel goed. En vanavond denk je het te weten, dus begrijp
1: ja.
0: ik.
1: Ja, ja.
0: Nou, zullen we eerst de aanwijzingen doornemen of kom je meteen over de brug met de goede naam?
1: Wat jij het leuk vindt.
0: We gaan eerst even de aanwijzingen doornemen. Vind ik altijd leuk. De eerste. Bij mij waait de wind van zee.
1: Ja, ik denk Dana Winner. Oh, sorry, nou zeg ik het ongeluk toch. Die zong Westenwind.
0: Westenwind. Een beweging van One Way Wind, hè? Ook van de Cats.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat gaat inderdaad in een goede richting, denk ik zo. Mijn naamgenoten wonnen het Songfestival.
1: Ja, ik dacht eerst aan de naam Winner, maar dat klopt niet. Maar er was een Dana, dat meisje, ik meen uit Schotland, die toen een keer het Songfestival heeft gewonnen.
0: Zeker, Dana uit Ierland kwam ze. Maar je zat Ierland. Helemaal in de goede richting. En daarna hadden we uit Israël ook nog Dana International.
1: Oh, die kent, dat weet ik zo niet.
0: Ja, dus twee Dana's? Nou ja, eigenlijk geven we het nu al een beetje weg en ik verlies nooit. Ja.
1: Nee, ja, kan niet missen, hè.
0: Wie zoeken we dus?
1: Dana Winner.
0: Dat is helemaal goed, Marian. Van harte gefeliciteerd, knap gepuzzeld. En ja, wij sturen jou met alle liefde de Volkspot fietslampjes. Dana Winner, een vrouw die nog steeds aan de weg timmert. Haar nieuwste liedje heet De Stilte van de Stad. Is nu genomineerd als zomerhit bij de Vlaamse VRT. Ben jij een beetje fan van haar werk en van haar stem?
1: Ja, want ik ben ook als naar haar. Ze is ook een keer in Winschoten geweest. En ja, daar zijn we dan naartoe. Ben ik dan naartoe geweest.
0: Ben je naar het concert geweest? Hoe was dat? Ik heb nog nooit een concert van Dana Winner meegemaakt. Hoe was dat?
1: Ja, ze is gewoon, ja, moet je luisteren. Ze zingt fantastisch, ze vertelt fijn. En ja, dat moet je gewoon een keer meegemaakt hebben.
0: Ja, ze is gewoon warme zangeres, vind ik altijd. Ze heeft zo'n mooie, warme stem. En ja, ze is ook redelijk bescheiden, is mijn indruk altijd. Het is niet een soort vrouw die opkomt en denkt van kijk naar mij. Nee, ze maakt echt een mooie show samen met haar publiek, denk ik dan. Maar dat klopt dus ook inderdaad.
1: Dat klopt, maar ze is ook heel gewoon.
0: Ja, leuk. Ja, een warme vrouw met inderdaad een prachtige stem. En al zo lang actief in Vlaanderen en dus ook in Nederland. Ja. Jij hebt daar zelfs gezien in Winschoten. Nou, vanavond gaan we een vroege hit van haar draaien. De Oude Man en de Zee, ken je dat ook?
1: Ja.
0: Prachtig liedje ook, hè?
1: Ja. Maar ik weet ook dat zij dus een man heeft, want dat heeft ze verteld. En die studio hebben ze samen. En hij neemt altijd haar nummers op.
0: Oké, het is ook nog een soort familiebusiness dus, de familiewinner. Ja, precies. Ja. Nou ja, weet je, dat wist ik helemaal niet. Dus dit nummer zou daar ontstaan kunnen zijn in de studio van meneer Winner.
1: Ja, want ik bedoel, dat heeft zij toen verteld.
0: Wat een leuk weetje. Nou, we gaan er naar luisteren. Het was ooit haar bewerking van Der alte Mann und das Meer van Nicole. En zo klinkt hij dus in de versie van Dana Winner. Dus als ze weer een keertje naar Winschoten komt of naar Hogezand, dan ga je weer kijken.
1: Absoluut. Absoluut.
0: Marianne.
1: Maar het gebeurt heel weinig helaas. Nee,
0: maar wie weet, hè? Wie weet gaat ze nog een keer op tour door Nederland. En dan weet ik dat jij daar in het noorden in de zaal zit. Marianne Kop, dankjewel voor het meespelen.
1: Ja, dankjewel Helco.
0: Leuk je weer een keer gesproken te hebben en tot een andere keer, hè?
1: Ja, doen we. Oké.
0: Dag. Hoi.

0: Gerard Lindermann, voici les clés. En daarvoor daarna winnen de oude man in de zee. En Ingrid, die app nog, dat zongen wij altijd met ons koor. Kiek aan uit de Heelweg in de Achterhoek. Blijft een mooi liedje. En zo is dat, Ingrid.
1: Gespot door Span.
0: In 2019 won ze de prestigieuze NECA-wedstrijd in Vlaanderen. En sinds die tijd volgen we haar eigenlijk al hier in Volkspot. Zangeres en liedschrijver Iris Penning. En niet alleen schrijft ze liedteksten trouwens. Ze was ook 4 jaar lang de stadsdichter van haar stad Eindhoven. Nou, 4 albums bracht ze intussen uit. Een beetje bij beetje laat ze ons kennis maken met haar nieuwste album. Dat volgend jaar moet verschijnen. Dat gaat tussendoor heten naar de titeltrack die ze gisteren het levenslicht heeft laten zien. Iris, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond. Hallo.
0: Hoi, als je complete album er volgend jaar is, zijn er volgens mij 5 jaar verstreken na je vorige album, hè?
2: Het vorige album was in 2023.
0: Oh, ja. Oké, 4 jaar. Ja. Maar desalniettemin, je neemt de tijd voor een nieuw album.
2: Ja, joh, ik moet me eerst laten inspireren door het leven. En ik ga niet maar omdat je moet blijven creëren, maar blijven creëren. Het gaat mij uiteindelijk wel echt om de kunst en niet om de malle molen van de media, zeg maar.
0: Nee. Dus eigenlijk schrijf je pas een liedje als je echt inspiratie hebt. Je laat je inspireren door het leven, zeg je zo mooi. Welke eikpunten in het leven hebben tot nu toe jou geïnspireerd op weg naar dat nieuwe album? Kun je een paar voorbeelden noemen?
2: Ja, het is best wel een hectische tijd voor mij en met mij ook vele anderen. Dus ik ben geïnspireerd geraakt door het zoeken van de rust tussen alle hectiek door. Daar gaat het nieuwe lied ook over.
0: Ja.
2: Maar ook gewoon de groei die ik doormaak als mens. En ik heb gelukkig, mijn vorige album is heel erg gebaseerd op het overlijden van mijn vader. Maar nu gelukkig geen tragische gebeurtenissen.
0: Nee, dus de tragische gebeurtenissen heb je kunnen verwerken op die manier. En wat dat betreft laat het leven je dus nu eventjes met rust. Maar het leven vraagt veel, dat is absoluut waar. En daar heeft dit natuurlijk ook alles mee te maken. Je zegt het altijd, het nieuwe liedje tussendoor. Als je het dan heel oppervlakkig beluistert, Iris, dan denk je, ach, wat een leuk liedje over vakantie, over even vrij zijn, over even ertussenuit zijn. Dat is je eerste gedachte misschien als je het liedje hoort, hè?
2: Ik sta op een berg in Spanje en ik moet zeggen dat je heel erg haperde. Hoor je mij wel goed?
0: Ja, ik hoor jou wel goed, maar jij hoort mij wat minder goed op die berg, zo te horen. Nee, ik zat
2: maar vragen. Ik geloof dat je vroeg over het tussendoor, het liedje waar dat over gaat.
0: Ja, precies, want ik zei eigenlijk, je kunt het op 2 manieren beluisteren. Toen ik het voor het eerst beluisterde, dacht ik, ach, wat een leuk liedje over vakantie en even vrij zijn en even ertussenuit zijn. Maar als je dan nog een keer luistert, dan hoor je dat het om veel meer gaat dan dat.
2: Ja, dat klopt, ja. Ja, nee, het gaat echt om het gaat om veel kleinere dingen. Dus de wereld is enorm druk en verwacht ook van heel veel mensen heel veel rennen en haast en chaos. Mensen krijgen burn-outs en ik probeer om in die momenten, tussen de momenten door, heel erg de rust te vinden. Dus me echt, ieder moment dat je heel even aan het wachten bent, dat is in de bus, in de trein, in de winkel, in de rij, echt in het hier en nu te zijn en zo min mogelijk op mijn telefoon en gewoon daar de rust te vinden. Dus je hoeft niet helemaal op vakantie te gaan om in het tussendoor te zijn.
0: Nee, het tussendoor, dat vind ik ook een hele mooie vondst. Als een soort tijdscapsule, dat je eventjes in het tussendoor kunt stappen. En je hebt daar prachtige beelden bij bedacht ook. Ik zou bijna weer gaan roken voor een pauze in de dag. Ja, heel veel mensen gebruiken dat, hè? Sigaretje opsteken en dan eventjes de tijd stilzetten. Dit vind ik ook een mooie. In de luwte heb ik eventjes geen tegenwind. Ook een manier van tussendoor. Dat tussendoor wat je introduceert, hè? Ben je daar beter in geworden of was je daar altijd al goed in?
2: Het is wel vaak zo dat als ik een levenswijsheid zing, dat ik die ook zelf een beetje nodig heb. Dus het zijn ook liedjes van mezelf die ik juist schrijf als ik weer heel even denk, oh, ik heb de rust weer gevonden na alle chaos. Dus het is niet zo dat ik dit perfect uitvoer. Daarom ben ik nu ook in Spanje. Als ik even een weekje weg kan, dan kan ik weer helemaal opladen. En ik probeer mezelf er dus constant aan te herinneren om echt om me heen te blijven kijken. En dat is wel iets wat ik als kind nog beter kon dan nu. Dus ik ben het weer helemaal aan het oppakken, zeg maar.
0: Ja, dat is mooi. Je bent het weer aan het ontdekken, als het ware. En zo'n week op zo'n berg in Spanje is dus voor jou toch uiteindelijk het ultieme tussendoor.
2: Kijk, als je het tussendoor langer kan laten duren dan alleen heel even in de rij staan in de winkel, dan is dat natuurlijk nog rustgevender. Maar ik denk wel dat in de allerkleinste momentjes vaak de allergrootste pracht zit.
0: Ja, dat zeg je mooi. En dat zijn misschien ook wel de dingen die we ons juist moeten aanleren. Want een tussendoor op een berg in Spanje kun je nog boeken, bij wijze van spreken, bij een reisorganisatie. Maar die tussendoor momentjes in de rij bij de bakker, of inderdaad als je even moet wachten tot je aan de beurt bent bij een telefoonlijn. Dat zijn de momenten die je moet pakken.
2: Ja, inderdaad. En dan in vliegtuigstand gaan staan, zeg maar, bij wijze van spreken, maar ook letterlijk.
0: Ja, daar zing je ook over in tussendoor. Wat ik ook grappig vind, Iris, want je bent natuurlijk wat dat betreft echt iemand die volgens mij lak heeft aan conventies, en dat vind ik vaak ook heel erg leuk aan mensen. Heel veel mensen zeggen, ja, die titeltrek die bewaar ik tot het laatst als ik mijn album uitbreng. En jij brengt nu de titeltrek al uit. Waarom heb je daarvoor gekozen?
2: Ja, ik dacht, kan wel even tussendoor. Nee, ja, weet je, het album gaat trouwens Het Tussendoor heten. Dus het is nog een klein verschil.
0: Ja. Zit wel in de tekst, hè? Nee, Het Tussendoor ook, dus.
2: Het Tussendoor, ja. Maar ik dacht gewoon, het voelt voor mij alsof dit lied op dit moment, nu lukt het mensen ook wat beter om Het Tussendoor te vinden, toch in de zomerperiode, om die nu gewoon uit te brengen. Dat voelde voor mij goed, dus dan doe ik dat. Zo ga ik een beetje te werk.
0: Ja, als het goed voelt, of dat tussendoor momentje in de rij, of als het goed voelt om het lied nu alvast uit te brengen, dan doe je dat gewoon zo. Zo werkt de echte kunstenaar, denk ik ook. Het is de derde single, hè, als ik me niet vergis, van je nieuwe album. Jij weet natuurlijk als enige wat er nog komen gaat in de komende tijd. Maar kun je al een beetje spreken van een rode draad in de liedjes op het album? Gaat dat over die rustmomenten die je zoekt?
2: Nou ja, dat is wel. Het gaat wel heel erg over je eigen ding doen. Dat is wel een thema. Het vorige lied, hè, steeds een beetje mij, ging over gewoon jezelf prijsgeven zonder filters. En dit gaat dan over die rustmomentjes. En het volgende liedje heeft iets met dansen te maken.
0: Kijk, kijken we daar naar uit. Vooralsnog hoop ik dat je heel erg geniet van jou tussendoor daar op die berg in Spanje. Hoe lang blijf je daar nog?
2: Een weekje ben ik hier, echt heerlijk.
0: Nou, geniet ervan. Kom bij en ga daarna die kunst van het zoeken naar het tussendoor verder eigenlijk verfijnen, zou ik zeggen, Iris Penning.
2: Dankjewel, dat ga ik zeker proberen.
0: En oh ja, het is ook nog een geweldig poorliedje geworden. Dat wou ik ook nog even zeggen. Dit is het. Nieuwe single van Iris Penning, Tussendoor. Dankjewel Iris, fijne vakantie daar nog.
2: Dankjewel.
0: Hoi.
2: Doei. Houdoe.

0: Elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Ik hou van het podium. Ik merk dat ik me daar meer thuis voel dan in het dagelijks leven.
0: Met Helco Span.

Band The Fifth Dimension met twee liedjes uit de musical Hair, Aquarius en Let the Sunshine In. Ja, misschien heb je het wel gelezen. De carnavalsband De Kapotte Kachels kreeg deze week het deksel op de neus van de rechter. Hun liedje Dikke Pens mag niet meer worden teruggeplaatst op de streamingdiensten.

Ja, en ze baseerde deze hit op dit liedje van ABBA natuurlijk. En ondanks het feit dat er dus juridische ruimte is om parodieën uit te brengen, waren de Zweedse componisten Ulveus en Andersson het hier niet mee eens. En de rechter gaf hen gelijk. Dus geen dikke pens meer op de streamingsdiensten. Het deed de columnist Jerry Goossens van AD Utrechts Nieuwsblad denken aan een bijzondere cover van deze grote hit van de Limburgse band Pussycat.

En Corby kent ze niet. Groot leverancier in Nederland van muzikale parodieën is Frank Paardenkoper. Beter bekend onder zijn artiestennaam Dingetje. Hij scoorde dan weer een hit met een bewerking van dit vrolijke nummer van Joe Dolce.

koningen van de parodieën medleys zijn dan weer Rubberen Robbie en Robert Paal. Nou, de mannen van Rubberen Robbie deden dat in de jaren 80 met hun potpourri's onder de noemer De Nederlandse Sterren.

0: Ja, en Robert Paul imiteerde er in zijn hit dan ook nog een presentator bij. Zoals Joop Raakhekke, Henny Huisman, Chef van Oekel of weerman Jan Pelleboer.
1: Van 4 naar 3 gestegen staat weer Doe Maar genoteerd. Want die jongens zijn te gek. En worden zelfs ook door mijn vrouw geadoreerd.

0: met zijn ogen dicht.
1: Ja, en we sluiten af bij onze zuiderburen. Want de Vlaamse band The Strangers die excelleerde jarenlang in parodie in het Antwerps dialect. Zo maakten zij ook een versie van Diggiloo Diggiley van de Harries. Een songfestivalwinnaar uit 1984. Ja, en zo komen we eigenlijk weer terug bij de dikke pens waar we mee begonnen. Want The Strangers zingen over Dikkaloo.

Jouw avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De

0: Dat was Bas Kaaks en Lowdown.
1: De Volgspot op.
0: Ja, het is volop zomer, dus onze redacteuren verruilen de theaterzalen voor de openluchttheaters. Gaan naar concerten en festivals. Of gaan, zoals in het geval van mijn regisseur van vanavond, Martine van Boeteren, lekker lang uit naar mooie films kijken in de openlucht. Martine, goedenavond.
2: Ja, goedenavond, Helco.
0: Jij hebt echt een geweldige tip waar ik me nu al op kan verheugen. Een mooie zomeravond in een prachtige coulisse en dan film kijken.
2: Ja, Movies at Heart. Ik vind het ook een hele goede titel.
0: Ja.
2: En dat is dus in Amsterdam, in het Hart Museum, waar vroeger de Hermitage zat.
0: Ja, aan de Amstel is dat.
2: Aan de Amstel is dat. En vanaf woensdag 5 augustus tot 24 augustus is er iedere avond een film in de openlucht te bekijken.
0: Wat heerlijk. En dan hebben ze dan lekkere stoeltjes neergezet, drankje erbij.
2: Precies. Staan heerlijke, volgens mij strandstoelen, wat ik op de foto heb gezien. Maar ik weet het niet zeker, maar volgens mij wel lekkere stoelen. En het is helemaal ommuurd, dus ja. Lekker uit de wind.
0: Ja, lijkt mij heerlijk. Ook.
2: Dus, nou ja, ik heb zelf kaartjes gekocht voor Cinema Paradiso.
0: Wat voor film is dat?
2: Ja, dat is een film over een beroemde filmregisseur die teruggaat naar zijn jeugd. Het is een film uit 1988. Heeft allerlei prijzen gewonnen omdat het een hele mooie film is. En het speelt op Sicilië.
0: En, ben je net geweest ook?
2: Ja, ben ik ook net geweest. Daarom waarschijnlijk dat ik er ook naartoe wil.
0: Ja.
2: Maar het gaat over een jongen die vriendschap sluit met een bioscoopmedewerker. En daardoor allerlei films kan zien. En daar ontstaat dan dus zijn liefde voor de film. Maar het gaat over veel meer. Het gaat over volwassen worden. Het gaat over, nou ja.
0: Een soort coming of age verhaal.
2: Ja, ja, het is een hele mooie Italiaanse film.
0: Ja, ja, past ook op een mooie zomeravond, hè?
2: Precies, dat vind ik.
0: Ja, een film die zich op Sicilië afspeelt.
2: Ja.
0: Dat is jouw favoriet. Daar heb jij kaartjes voor gekocht. Maar wat voor films worden daar nog meer gedraaid? Kun je een beetje een idee geven?
2: Ja, er zijn ook recentere films. Hè. Er zijn klassiekers. Blade Runner. Grease bijvoorbeeld.
0: Met Olivia Newton-John. Ja,
2: maar die is volgens mij wel al uitverkocht. Oh. Dat is dan wel weer heel jammer.
0: Ja, leuk.
2: When Harry Met Sally. The Lion King. En Hamlet, ook een hele mooie film om in de openlucht te gaan bekijken.
0: Ah, ja, die heb ik onlangs gezien. Ja. Prachtig. Heb jij hem ook gezien?
2: Ik heb hem ook gezien.
0: Prachtig, hè?
2: Ja, echt heel mooi.
0: Oh, zo'n prachtig kijkje achter de schermen.
2: Er zit ook een openluchttheater in, hè?
0: Ja, er zit ook een openluchttheater in. Daar komt veel samen.
2: Ja.
0: Hamlet over Hamlet en zijn vrouw. Ja, geweldige film ook. Als je daar naartoe wil, is er ergens een agenda te vinden?
2: Nou ja, die is dus te vinden op de website van het Hart Museum. Dus daar moet je dan even naartoe. Het gaat altijd door, ook als het regent.
0: Oh.
2: Alleen als het gevaarlijk wordt het weer. Dus ik denk
0: dus bij onweer. Dan gaat het niet door.
2: Nee, dan gaat het niet door. En het begint zo rond 9:00, 5 minuten na zonsondergang, zeggen ze.
0: Dus de ene dag om 9:06, de andere keer om 8:08. Films kijken op een prachtige locatie in de binnentuin van het Museum Hart in Amsterdam. En jou zien we dus bij Cinema Paradiso.
2: Zeker.
0: Dankjewel, Martine.

rond Joris Rasenberg, een liedje van hun album waarmee ze 2 jaar alweer geleden hun comeback maakten. Vorig jaar ging de band daarna op clubtour en het leuke is, van die clubtour zijn opnames gemaakt en daarvan is nu een album verschenen, Abel Live 25. En daarop staat ook een live versie van dit nummer. Soms gaat de tijd zo snel. Ja, het is zomer, je kunt lekker naar de film straks in Amsterdam of naar een leuk openluchttheater. En als het nou gaat om zomerse muziek, ja, dan mag ook deze vrouw niet ontbreken.

En j'attendrai. En ik krijg een appje van Wim Groos. Die zegt, ken je misschien ook, want je draaide net de Strangers. Ken je dan misschien ook de versie die zij maakte van Gigi Lamoroso van Dalida. Schelen van der Linden. Echt fantastisch. Nou, die ga ik een keer opzoeken. Wim, dankjewel voor de tip. Zo dadelijk na het nieuws van 8 uur. Het vervolg van Volkspot. Ik praat dan met Erik Snel en Daan van Bendegem. Zij schreven een nieuwe voorstelling die zich afspeelt in de Michaelskapel in de Domtoren in Utrecht. Een voorstelling over de dolle koster van de Domtoren. Dat straks na het nieuws van 8 uur, dus graag tot zo.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 8 uur, Manik Sampers met het NOS-journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op een fabrieksterrein waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer, vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Volgspot.

0: En nog tot 9 uur ben je van harte welkom bij Volkspot. Met vanavond de dolle kosten van de Domtoren. Tot leven gebracht door schrijvers Erik Snel en Daan van Bendegem.
1: Volkspot.

0: stem die we altijd nog graag horen hier op NPO Radio 5. Die van Cornie van der Bos, Zomeravond. Een vertaling door Herman Pieter de Boer van een liedje van Jim Weatherly, I'll Still Love You. Precies op de plek waar afgelopen woensdag honderden mensen bij elkaar kwamen om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken, het Domplein in Utrecht, begon een kleine 300 jaar geleden de vervolging van wat ze toen noemden sodomieten in Nederland. Een kleine plaquette daar op het Domplein herinnert eraan. En vanaf komende donderdag is er in de Michaelskapel in de Domtoren, op de plek waar de eerste sodomieten eertijds zogezegd betrapt werden, een voorstelling te zien over deze toch wel onthutsende geschiedenis. De dolle kosten van de Domtoren, geschreven door Erik Snell en Daan van Bendegem. En zij zijn vanavond mijn gasten in Volkspot. Wat fijn dat jullie er zijn. Van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, is een van jullie nog naar de Canal Pride geweest vandaag?
1: Vandaag niet, nee.
2: Nee, en ik ben zelf queer en een hele erge voorstander van Pride. Alleen ik ga er zelf nooit naartoe.
0: Nee, want?
2: Ik vind het druk.
0: Te druk.
2: dat trek ik allemaal niet.
0: Beetje claustrofobisch.
2: Ja, zeker. Ja, dus ik heb het vanaf de bank meegekeken om toch mijn steun te betuigen.
0: Heel goed.
2: Maar zelf tussen zoveel mensen staan dat...
0: En Erik, jij zegt vandaag niet, dus wil zeggen dat je een andere keer wel gaat.
1: Morgen is er een trans walk in Amsterdam, dus voor... speciaal voor mensen die gelieerd zijn of zelf transseksueel zijn. En ook bijvoorbeeld ouders. En mijn zoon is een

0: in Amsterdam. Dus voor, speciaal voor mensen die gelieerd zijn of zelf transseksueel zijn. En ook bijvoorbeeld ouders. En mijn zoon is een transman. Dus voelen wij ons heel erg betrokken erbij. Dus wij gaan morgen meelopen.
1: Dus uit solidariteit ben jij daar. En dat verklaart ook meteen eigenlijk wel jullie betrokkenheid bij. De betrokkenheid bij deze voorstelling. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Gespeeld in die Domtoren. Ja, ik vond het wel fascinerend dat nu zo samenkwam. Hè, afgelopen woensdag.
0: Ja.
1: Honderden mensen komen weer een om die het slachtoffer in Berlijn te herdenken. En tegelijkertijd herdenken ze misschien zonder zich dat te beseffen die andere gruwelijke gebeurtenis van meer dan 300 jaar geleden. Dat is, vind ik, zo'n wrang toeval eigenlijk. Het is ook wel eigenlijk heel teleurstellend dat we nog niet heel erg zijn opgeschoten in die 300 jaar.
0: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Overigens werden de bloemen gelegd bij het monument. Het homomonument, wat gaat over die sodomietenvervolging. Dus de link werd inderdaad wel gelegd.
1: Ja, bij die plaquette daar op het Domplein. Waren jullie daar wel bij die herdenking?
2: Ja, zeker.
1: Hoe hebben jullie dat ervaren dan?
2: Toen zaterdag het nieuws kwam, toen merkte ik dat ik mezelf uitschakelde. Ik kon het niet binnenlaten, want de aanslag op zich is al heftig. En dat daar iemand is overleden is heftig. Maar het is weer een bevestiging van het geweld dat dreigt naar de queer community. En de angsten die we als queer community hebben, dat die werden weer waargemaakt. Dus daardoor sloot ik me ervoor af. Maar toen toch besloot om woensdag naar die herdenking te gaan in Utrecht. En dat was heel troostend. Ik heb ook echt zitten janken als een klein kind. Maar het voelde ook zo samenkomend. Al die mensen die daar stonden, die hetzelfde verdriet draagden met elkaar. En ook zo gesteund voelden door elkaar. En dat was heel mooi er ook aan. Hoewel het een hele verdrietige gebeurtenis is.
1: Ja, die solidariteit, die raakte je. Erik, hoe heb jij dat ervaren, die bijeenkomst?
0: Ja, ik vond het heel erg mooi. Er werden ook hele mooie dingen gezegd. En ik vind dat wij een hele goede burgemeester hebben die ook hele mooie, zinnige en verbindende dingen kan zeggen.
1: Sharon Dijksma.
0: Ja. Ze eindigde met de opmerking die ze daar volgens mij in Berlijn had gehoord. We will dance again. En dat vond ik heel mooi. Ja. Als je zoiets hoort, dan schiet ik sowieso al vol. Maar het is tegelijkertijd, voel je ook kwetsbaar. En ik merkte ook aan mensen om me heen dat ineens kwam er een brommer achter ons. Ja. Iedereen schrok. En dus je merkt dat er een zekere spanning ook tegelijkertijd is. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel jammer dat zo werkt.
1: Ja,
0: dat
1: het, ja. Toch haak ik graag even in op die uitspraak van de burgemeester. Hè? We will dance again. Dat zegt natuurlijk alles over de veerkracht van wat ik nu maar even zal noemen de queer community. En die veerkracht die is al honderden jaren hard nodig ook. Want jullie verhaal speelt zich 300 jaar geleden af. Het begin van de sodomietenvervolging in de Republiek der Nederlanden. Dit gebeurt heel onlangs in Berlijn. En we zijn nog zo weinig opgeschoten eigenlijk. Is dat niet heel ontmoedigend, Daan?
2: Ja, het is en heel ontmoedigend. Wat ook vaak ontmoedigend is, is dat we vaak als queer gemeenschap. Nou, ik zal het op mezelf betrekken. Ik als queer persoon van mensen die niet zoveel van de queer community weten te horen krijg. Maar zo erg is het toch voor jullie niet meer. En dat is ook eigenlijk een blinde vlek van heel veel mensen. Dat mensen denken dat het niet zo moeilijk meer is voor ons. Terwijl, net zoals Erik zegt, door zo'n aanslag, er is zoveel angst, zoveel dreiging door wat er in de geschiedenis is gebeurd 300 jaar geleden. Dat blijft generationeel trauma voor onze queer personen. En als die angst en die pijn niet wordt erkend door te zeggen, maar zo erg is het toch niet meer voor jullie, wordt die dubbel zo groot. Ik ben nu even kwijt door dit wat ik zei, wat je vraag precies was.
1: Nou, de vraag was eigenlijk, hoe komt het dat we nog maar zo weinig zijn opgeschoten en of dat niet heel ontmoedigend is? Maar eigenlijk zeg je het, ja, het is ontmoedigend en tegelijkertijd is het ook maar weer duidelijk hoe nodig het is om erover te blijven praten, voorstellingen erover te blijven
2: maken. Zeker, zeker. En te blijven praten inderdaad met elkaar. En ook mensen buiten je bubbel daarmee te praten. En daarin te vertellen over onze eigen ervaringen.
1: En dat blijft nodig, ook nu nog. Erik Snel, je zei net, jij bent betrokken bij de community via jouw zoon. Hè? Je speelt nu samen met heel veel

0: acteurs in die domtoren, die voorstelling over die dolle kosten van de domtoren. Maar daar in die kapel is het allemaal begonnen, 300 jaar geleden. Ja. Daar zijn twee mannen verraden die met elkaar het liefdesspel bedreven, om dat zomaar eens te stellen. Heb je dan ook een beetje het gevoel dat je, om met Armando te spreken, in een soort schuldig landschap aan het spelen bent?
1: Oh ja, dat is een hele mooie uitspraak inderdaad, schuldig landschap. Utrecht is denk ik bij uitstek een plek die schuldig landschap is. Ik woon dicht bij de Malibaan bijvoorbeeld, dus ik ben zeer bekend met schuldig landschap.
0: Ja, hoofdkwartier van de NSB in de Tweede Wereldoorlog. Ja.
1: En zo zijn er meer plekken natuurlijk. En in een oude stad is er natuurlijk ook heel veel. Zijn we heel schatplichtig aan de slavernij en de VOC, et cetera. Dus er zijn volop schuldige landschappen. Maar daar krijg je een extra. Jij krijgt iets extra's mee, omdat het natuurlijk ook een hele huiselijke omgeving is. Dus ja. Zowel die Michaëlskapel als die kapel daarboven, de Egmondkapel. En dat zou dan de woonplaats zijn van die dolle koster, Joshua Wilds, die dus door een gat naar beneden keek naar die twee mannen. Dat maakt het eigenlijk juist door zijn kleinheid. Hier gebeurde het. Hier waren er gewoon mensen zoals jij en ik. En dus ook mensen die dat afkeurden. Dat maakt het nog wel extra pregnant. En ook wel bijzonder om daar te zijn. Ja,
0: hoe ervaar jij dat, Daan? Want je bent niet alleen schrijver van het stuk, medeschrijver samen met Erik. Je bent ook een van de acteurs. Je speelt een van de hoofdrollen. Jij speelt een van de mannen die betrapt wordt en die dat uiteindelijk ook met de dood moet bekopen. Mm-hmm. Als jij je. Ik weet hoe dat werkt in het hoofd van een acteur, hè, want ik ben geen acteur. Maar als jij je voorstelt dat jij die man speelt, en als je je voorstelt wat hij allemaal doorgemaakt moet hebben 300 jaar geleden, kun je dan überhaupt dat nog spelen? Want die man wordt verraden en ter dood veroordeeld en ter dood gebracht door verwurging, zoals dat toen heette.
2: Ja, nou, ik heb echt al een paar keer tegen Erik gezegd. Erik heeft de geschiedenislijn geschreven van de voorstelling, dus echt het historische verhaal. Dus ook voor mij die rol van Gilles van Baden daarin, die ter dood veroordeelde sodomiet. En ik zeg nu ook nog wel eens af en toe: oh Jezus, Erik, wat heb je voor me geschreven? Hoe moet ik dit in godsnaam spelen? Alleen toen ik deze rol ging aanpakken, dit spelen, toen heb ik het geprobeerd zo persoonlijk mogelijk te maken. En echt zelf als Daan zijnde voor te stellen, we komen in een steeds meer fascistische tijd, als Daan voor te stellen, stel dat dit mij nu overkomt. Dat was ook heel heftig om te repeteren. Ik was echt wel 2 weken lang de Halina Rijn van het repetitielokaal. Ik was alleen maar aan het huilen. Maar juist nu ook doordat we dat in die ruimte spelen, maakte dat nog dubbel kwetsbaar. Maar het voelt ook als een daad van verzet. Die man die ik speel, die echt heeft bestaan, die. Dat was eigenlijk zijn doodsoordeel, die plek. Daar ga ik nu dit verhaal vertellen. En dat voelt echt, ja, als een daad van verzet, zoals ik net zeg. Het voelt heel krachtig.
0: Ja, dus eigenlijk is dit ook, nou, het is een eerbetoon aan deze man, ja. Maar het is ook een daad van verzet in het nu.
2: Ja, zeker, zeker.
0: We praten straks verder over de dolle kosten van de Domtoren vanaf aanstaande donderdag te zien in de Domtoren in Utrecht.

0: Beatles, Norwegian Wood. Mijn gasten vanavond in Vospot, Erik Snel en Daan van Bendegem. Zij schreven zelf de nieuwe voorstelling De Dolle Kosten van de Domtoren vanaf donderdag te zien in de Domtoren in Utrecht. Daan van Bendegem speelt bovendien een van de hoofdrollen. We hebben al even wat elementen genoemd uit de voorstelling. Maar Erik, het is inderdaad dus een verhaal dat jullie geschreven hebben samen op basis van bestaande feiten.
1: Ja, dat klopt. Het is een geschiedenisverhaal. Het is eigenlijk het ontstaan, wordt gezegd, van een homoseksuele identiteit. Zo wordt het wel eens gezien. En ik heb een heel mooi boek gevonden waarin die geschiedenis heel mooi wordt beschreven. Dat is van de Queer Youth Stories. Dat heet Utrechtenaren en Queer Geschiedenis. Het is van Evert A. van der Veen, Marijke Huisman en Maurice van Lieshout. Ik noem het even omdat ik het ongelooflijk leuk vind dat zij dat boek hebben samengesteld. En zij vinden het leuk dat wij daar gebruik van maken, omdat het een geschiedenis is die nog niet zo heel bekend is. En ik kwam erop toen ik hoorde dat de Domtoren meedeed aan de Pride met het carillon een paar jaar geleden. En dat dat wel wat anders was dan 300 jaar geleden, stond er in dat artikel. Toen dat trok mijn belangstelling.
0: Ja, toen dacht je misschien hoezo?
1: Ja, en toen ben ik dat gaan onderzoeken. En het verhaal gaat dus dat er homoseksualiteit heette toen nog niet zo. Dat noemden ze dus sodomie. Dat was eigenlijk altijd wel strafbaar, maar dat werd een beetje in de doofpot gestopt. Dat werd een klein beetje zo achter de balie af behandeld met een boete en een gevangenisstraf. En dat was het dan, vanuit het idee van, ja, we moeten hier ook niet te veel aandacht aan geven. Straks is het besmettelijk. Dat werd een beetje geheim. Totdat er begin 18e eeuw kwamen er een hoop mensen uit Europa naar Utrecht toe voor de Vrede van Utrecht, 1713. Men vond dat de Fransen met een aantal mensen kwamen die er nogal losse zeden op nahielden. Nou, verder was er in de Republiek van Nederland veel aan de hand. Het ging slecht, de economie ging slecht. Er waren overstromingen, er was honger, er waren ziektes, et cetera. En dan moeten er zondebokken gevonden worden. En die zondebokken die dienden zich aan in de vorm van de sodomieten. En nu gaat het verhaal dus dat Joshua Wild, de koster van de Domtoren.
0: De Dolle Koster.
1: De Dolle Koster, precies. Die werd nogal nagezeten op zijn gedrag. Hij was agressief, drankzuchtig, erg onverantwoordelijk. Had twee zonen die ook ontspoorden. En dan was het gebruikelijk om, als je een bezorgd familielid was, om te zeggen van, jij moet naar het verbeterhuis. Ik ga zorgen voor dat jij naar het verbeteren. Eigenlijk een milde vorm van een gevangenis, waarin ze je eigenlijk je lieten, ja, eigenlijk je gedrag aanpaste, zodat je weer een
0: deugdelijk burger zou zijn.
1: Ja, ja, ja. Burger. Dat werd door zijn zuster Margaretha bij Joshua ook gedaan. En hij wilde dat natuurlijk niet. Niemand wilde dat. En hij dacht, als ik nou wat ik heb gezien, namelijk die twee vrijende mannen onder mij, die heb ik gesnapt. Dat ga ik aan de politie vertellen. Dan laat ik zien dat ik een deugdelijk burger ben. En dan gaat mijn straf vast aan mij voorbij. Dat lukte niet. Hij moest toch naar het verbeterhuis. Maar toen waren de eerste mannen wel gepakt. En omdat de rechters dachten, we moeten hier nu eindelijk eens paal en perk aanstellen, werden ze heel hard aangepakt. En met name ook door ze zo te martelen dat ze zoveel mogelijk namen gingen noemen van de andere mannen die ze kenden. En er was een van die mannen die zij kenden. Dat was Zacharias Wilsma. En die kende mannen door het hele land. Die heeft bijna 100 mensen genoemd. En dus uiteindelijk werd dit een hele olievlek, eigenlijk door het hele land. Er zijn bijna 100 mannen opgepakt en gewurgd. En dat is allemaal begonnen met die twee, die Willem Luiten en Gilles van Baden, die in die kapel zijn, de Michaelskapel zijn gesnapt.
0: Ja, Willem is naar het buitenland gevlucht. Gilles is inderdaad gewurgd. Als je het zo vertelt, Erik, dan kijk jou ook even aan, Daan. Dan is er ook wat dat betreft weinig veranderd. Hè? Als er crisis is, als er afleiding gezocht moet worden voor bepaalde maatschappelijke misstanden, dan is het makkelijk om een minderheidsgroep op de korrel te nemen. is ook al niet anders geworden. We zijn niet echt een soort dat snel leert, hè, de mens.
2: Nee, zeker niet. Kijk naar wat er onlangs in Loosdrecht is gebeurd. Kijk naar alle asielzoekerdemonstraties. Of als je het zelfs een demonstratie kan noemen. De gruwelen die daar voorbij komen. We blijven het doen. En het is dan nu een andere minderheid. Een doelgroep waar we dan niet we... waar mensen zich dan op vestigen, maar het blijft gebeuren.
0: Maar het kan ook de queer gemeenschap
2: zijn. Het kan ook de queer gemeenschap zijn. En groeperingen die, minderheden die een zwakkere positie hebben in de maatschappij. We blijven het doen met elkaar.
0: Ja, en dat geeft ook de relevantie weer aan van deze voorstelling. Want als je om je heen kijkt... Nou, het lijkt hier in Nederland goed georganiseerd te zijn. We kennen het homohuwelijk. Queers zijn relatief vrij in hun doen en laten. Maar je hoeft maar naar Oost-Europa te kijken. Daar is de situatie al anders. In verschillende landen staat er nog steeds de doodstraf op homoseksualiteit. Tientallen landen ga je er de gevangenis voor in. Dus het is niet zo vanzelfsprekend dat je je leven kunt leiden zoals jij dat wil. En dat laten jullie ook zien in deze voorstelling. Hoe zo'n mechanisme werkt, Erik. Dat tonen jullie, vind ik, ook heel mooi aan.
1: Dankjewel, ja. We hebben in de voorstelling ook de toeschouwers als personage. Eigenlijk een soort Grieks koor, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, dat koor is niet echt heel mild, hè, of subtiel. Nee, zeker niet.
1: Maar dat wilde ik er ook heel graag in, omdat je daarin ook kan zien hoe je elkaar opzweept. En dat, zeg maar, de meerderheid kent, want je had het over minderheden, daar staat altijd meerderheid tegenover, die kennelijk heel veel moeite heeft met alles wat anders is.
2: Ja.
1: En alles wat anders is, dat moet weg. Maar daar kunnen we elkaar kennelijk zo makkelijk in aansteken, dat voor je het weet heb je een hele groep die met elkaar of geweld gaat gebruiken, of gaat roepen, of in elk geval, nou, dan moet Barbertje weer hangen. Want stel je voor dat wij iets, hè, als meerderheid zou moeten inleveren. Hè? Stel voor dat we zouden moeten veranderen. Dan zijn de rapen gaar. Dus dan staan we vooraan.
0: Ja, en dat is ook iets van alle tijden blijkt. En ja, dat laat jullie ook zien, dat mechanisme in de voorstelling. Praten we straks verder over. Een voorstelling die dat zeg ik nu alvast. Het is niet alleen maar een voorstelling die een zwaar thema aanraakt. Het is ook een voorstelling met heel veel humor. Het is een voorstelling die ook naar het nu wordt gehaald. Hoe dat gebeurt, daar praten we straks verder over. Mijn gasten vanavond, Erik Snel en Daan van Bendegem.

0: if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do.
1: Melanie, Beautiful People. Daarvan Bundegem en Erik Snel zijn vanavond bij mij te gast. Zij schreven de nieuwe voorstelling De Dolle Kosten van de Domtoren. En ik zei het al, het is natuurlijk een heel zwaar verhaal. Het is een verhaal van vervolging, van dood, van verraad. Tegelijkertijd is het een hele lichte voorstelling met heel veel humor. Erik, is dat een bewuste keuze geweest om ook er lucht in te brengen?
2: Ja, ik vind... Als je een zwaar onderwerp doet, dan moet je er lucht in hebben. Zwaarder onderwerp op een zwaarder manier gebracht. Ik kan daar zelf niet tegen. Want dan weet je eigenlijk in de eerste minuten al van... dit wordt een zware avond, dit wordt een hele serieuze avond. En ik hou ervan als mensen moeten lachen. Want als mensen moeten lachen, komen ze vaak ook makkelijker... bij de andere kant van de emoties en bij de tranen. Dus dat zorgt ervoor dat je, vind ik, veel meer participeert ook. Met de voorstelling.
1: Dus je masseert eigenlijk door de lach erin te brengen... ook een beetje de emotie van de bezoeker.
2: Ja, zeker. En Daan en ik zijn het daar ook altijd heel erg over eens met elkaar. Want Daan schrijft minstens zo luchtig als ik. Nou, luchtig is niet het goede woord, maar het is altijd wel. Het gaat over dingen, maar...
3: Comedie is altijd wel onze invals.
1: Ja, daar zit altijd humor in. Ja.
2: He, dus hadden we ook bedacht van, nou, we kunnen elkaar volgens mij heel goed aanvullen in deze materie. En dus naast die geschiedenislijn is er ook een lijn wat we de metalijn noemen. Misschien kan jij uitleggen hoe dat precies werkt.
1: Nu wordt het heel tactisch. Ja. Heel theoretisch, liever gezegd. De metalijn.
3: De metalijn. Nou, er zijn dus twee metalijnen. Ik zal beginnen bij de eerste metalijn.
1: Wat is een metalijn?
3: Een metalijn, oh god.
1: Laten we daar eens mee beginnen.
3: Ga ik weer dramaturgie les in.
1: Is een soort raamvertelling.
3: Ja, zeker. En het gaat, hoe leg je meta uit? Het is het doosje in het doosje. Een soort
1: Drosten-effect.
3: Het Drosten-effect. Dus je hebt de voorstelling die speelt, de geschiedenislijn. En daar als metalijn heb je onder, zie je de acteurs die voorstelling spelen in de kleedkamer, die de onderwerpen bespreken die ze in de voorstelling aan het doen zijn.
1: Ja, want we kijken eigenlijk naar een musical. Kijken naar de zoveelste musical over een historisch verhaal.
3: Ja.
1: Wat met veel bombarie wordt geïntroduceerd. Met de gemeente, met een projectontwikkelaar, noem maar op. En daar kijken we naar.
3: Ja, dat is de metalijn nog daaronder inderdaad. Het gaat over vier producenten die De Dolle Kosten van de Domtoren, de spektakelmusical, hebben geproduceerd. En daarvan is het de perspremière.
1: En waarom hebben jullie daarvoor gekozen om het zo op te bouwen? Want dat geeft inderdaad lucht. En dat geeft ook ruimte ook nog voor subthema's.
3: We hadden dus eerst bedacht... Erik heeft eerst de geschiedenislijn eigenlijk geschreven. En toen en dat was prachtig... maar toen mocht ik mijn hedendaagse plasje daar overheen gaan doen. Ja, zo noem ik dat dan. En toen hadden we de metalijn bedacht... over de acteurs die je tussendoor ziet spelen. Alleen, dat is ook al vaak gedaan. En ik vind het ook altijd leuk om het publiek een beetje te verwarren. Dus toen had ik daar ook nog in één keer een lijn over bedacht... over vier producenten die musical doen. Omdat ik vind het gewoon zo grappig... dat er over alles tegenwoordig een musical gemaakt wordt. Ik moet daarbij zeggen, ik ben een groot musical-liefhebber. Want ik ben homo. Nee, maar... alleen de woorden, ja, Willem van Oranje, de musical.
1: Soldaat
3: van Oranje, de musical.
2: 45.
3: Over de Tweede Wereldoorlog zijn er al 948 musicals gemaakt. En dat vond ik heel komisch.
1: En daar vinden jullie volgens mij wat van. Want jullie geven echt met name die Willem van Oranje musical een sneer door ook een grap te maken over een theater dat gebouwd moet worden en wat niet goed gefinancierd blijkt te zijn. Nou, noem maar op.
3: Daar, en verduistert coronageld.
1: Verduistert coronageld. Het is net alsof je dat verhaal hoort over dat theater daar in Delft. Ja. Waar heel lang over gebouwd is en waar heel veel over te doen is geweest. Is het in die zin ook een sneer naar een ontwikkeling in de Nederlandse theaterwereld? Dat je dat op die manier ook in deze voorstelling verwerkt?
3: Oh, ik denk... Ja, dat kan. Zo is het vanuit mij, is het niet serieus bedoeld. Ik zit dat dan te schrijven. En ik vind dat dan gewoon heel grappig om die steekjes erin te geven. En ik heb daar natuurlijk mijn mening over.
1: Wat is jouw mening daarover?
3: Oh, ik vind dat er veel geld in zit. En dat dat vaak soms het grote geld vaak van de kunstvorm afgaat. En wat we hier, de steek die ik er wel in geef, is de pinkwashing. Die zit in die producenten. Dus het zijn eigenlijk 4 heteronormatieve producenten die heel erg een queer verhaal gaan uitmelken om maar geld te verdienen. En dat is bijvoorbeeld ook wat je ziet tijdens Pride Amsterdam. Heel veel grote bedrijven die in één keer een boot hebben tijdens Pride en queerliefde aan het vieren zijn, maar de rest van het jaar hoor je niks van.
1: Nee, zodat ik daar dan mijn hotel ga boeken, of precies, daar een bankrekening ga openen. En dat is een beetje het idee. En dat stoort jou vooral.
3: Ja, dat stoort me wel heel erg, die pinkwashing. En dat heb ik er wel lekker met veel steekjes in kunnen schrijven.
2: Ja. Hey, mag ik nog heel even terugkomen, Erik, op die eerste laag, die meterlaag van die acteurs? Waar we op een gegeven moment achterkwamen, of dat wisten we eigenlijk wel van tevoren, als je een geschiedenisverhaal doet, dan loop je een beetje de kans dat mensen na afloop zeggen van, oh, wat was dat erg toen. En daar wilden we juist eigenlijk, we wilden ook inzoomen op het nu. En
1: omdat het nu nog steeds erg is.
2: Precies, maar ook dat we nog steeds op allerlei subtielere manieren dan toen elkaar buitensluiten, elkaar uitsluiten. En bijvoorbeeld in de zin, ja, maar nu is het prima. Of wat je heel vaak hoort van, ja, ik vind homoseksualiteit prima, maar waarom moet het zo in your face? En dan denk ik, heb je wel eens een paar hooligans van een stadion terug zien komen? En er is zoveel misverstand, vind ik, in het heteronormatieve wereldbeeld, dat je echt soms wat harder moet zeggen dat er nog heel veel aan de hand is en dat we allemaal nog wel een stuk meer empathie kunnen betrachten.
1: Ja, en dat red je dus eigenlijk niet alleen maar met een historisch verhaal. Omdat het dan vooral is, dat was erg toen, zeg.
2: Ja, en misschien dat je na afloop in de foyer zegt, nou, maar er is nu ook nog wel het een en ander aan de hand. Maar je komt volgens mij verder als je in de voorstelling zelf al de duimschroef wat verder.
1: Ja, en dat doen jullie op een prachtige manier. Het is een musical, hè, dus er zitten liedjes in. Bijvoorbeeld dit liedje, So Do Me.

0: liedje uit de musical. Ja, dat mag ik dan nu wel zeggen.
1: Ja,
0: eigenlijk. De Dolle Koster van de Domtoren. Nou, kijk eens aan. Wie weet zie ik jou later als de winnaar van de musical award. De Dolle Koster van de Domtoren vanaf donderdag te zien. Een co-productie.
2: Voor het Eurovisie Songfestival, toch?
0: Ja, dat is wel wat kort.
1: Het hele programma kan best wat korter.
0: Dat is misschien wel een idee. Dan zijn we een keer voor 12 uur s'avonds klaar.
3: Erik, jij moet als hetero van het Songfestival afblijven.
0: Met deze fitty bemoei ik me nu even niet. En jij doet een stapje naar achter, ja. Heel goed, Erik, heel goed. Doe nu maar weer een stapje naar voren, want ik wil het graag over jullie beide gezelschappen hebben, want het is een co-productie tussen twee gezelschappen ook nog eens. Hè. Niet alleen een co-productie tussen twee schrijvers, ook tussen twee gezelschappen. Theatergroep Aluin, een groep die wij hier in Vosport al de hele tijd volgen. En eigenlijk mag ik het zo samenvatten, Erik, dat jullie op een hedendaagse manier historische verhalen vertellen in al zijn breedte?
2: Ja, en daarnaast doen we ook heel veel met de mythologie, met de Griekse verhalen. Maar we willen altijd wel een soort engagement zoeken in de geschiedenis en in het alledaagse. Maar ook, en er moet humor in zitten.
0: Ja, en jullie zijn heel breed. Ik heb voorstellingen van jullie gezien over DOS, de voetbalclub die eind jaren 50 landskampioen werd in Utrecht. Ik heb een voorstelling gezien in het Katerijdenconvent, een soort Bijbelse miniatuurtjes waarin Bijbelse personages tot leven komen. Een drieluik over, wat was het, de Vaderlandse Oorlog. Die breedte hebben jullie.
2: Ja.
0: Het zijn historische verhalen of inderdaad de historische tragedies, de Shakespeare's, de Grieken.
2: Ja, het zijn wel vaak verhalen waar een rafelrand aan zit. Dus bijvoorbeeld je kan heroïsche verhalen over de Vaderlandse Oorlog vertellen. Maar je kan ook iets meer aandacht geven aan de wat zwartere bladzijdes. En die zijn er voldoende. Die geven ook een beetje tegengas aan de heldenverering. En dat is heel interessant, maar het is ook heel leuk om daar research naar te doen en te kijken wat je er allemaal naar boven kan halen.
0: Ja, zo laat je ook steeds een nieuw licht schijnen op een voor sommige mensen bekende geschiedenis. En dat maakt ook jullie vak natuurlijk als makers interessant. Jouw gezelschap, Daan, de compagnie Red, Yellow and Blue, die bestaat wat minder lang. Jullie hebben queer verhalen tot speerpunten gemaakt, hè?
3: Ja, wij maken comedies over maatschappelijke onderwerpen, maar altijd vanuit het menselijk niveau. Dus je kijkt altijd naar of een groep vrienden of een familie of een. Het gaat nooit over het grote plaatje, maar eigenlijk naar de micromaatschappij kijk je. En onze queer identiteit is daar altijd onze grootste invalshoek voor. Alleen je hebt veel queer theater wat alleen maar gaat over queer zijn, queer zijn, queer zijn. En wij proberen het juist breder te trekken. Onze queer identiteit is onze ingangshoek. Maar we vertellen daarmee grotere verhalen voor een zo breed mogelijk publiek.
0: Dan is zo'n samenwerking natuurlijk ideaal.
3: Zeker. Het was super. Ik vond het heel fijn dat Erik ons vroeg voor dit project. Hij vroeg, wil jij met ons gezelschap iets maken over de sodomietenvervolging? En toen zei ik, hartstikke leuk, maar praat me even bij. Want ik had er nog nooit van gehoord.
0: Hoe lang woon je al in Utrecht?
3: Lang. hoe lang woon ik al in Utrecht? 15 jaar.
0: Maar die plaquette had je nog nooit zien liggen?
3: Nee, ik was met andere dingen bezig.
0: Ja,
3: de Bastaard heb ik veel tijd doorgebracht.
2: Ja, maar het is ook heel erg leuk om die combinatie van echt heel erg in het hier en nu te zitten. Ja. En heel erg zeg maar de historische duiding aan elkaar te proberen te koppelen. Maar we hebben best wel veel overeenkomsten in wat we leuk vinden om te schrijven. Wat we leuk vinden om een acteur in de mond te leggen. Daar kan je ongelooflijk veel voorpret in hebben.
3: Zeker.
2: Maar ook in stijl denk ik dat we elkaar heel makkelijk kunnen vinden.
0: Dus er zit misschien wel meer samenwerking in?
3: Nou, zeker wel.
2: Ja, we hebben in het verleden ook al samengewerkt. En vast in de toekomst zeker ook.
3: Dat is het leuke dat onze paden zo vaak. Ik heb van Erik les gehad op de toneelschool.
0: Oh ja?
3: Ja, toen was ik nog een heel jong ukkie.
0: Wat geweldig, dus eigenlijk werk je nu met je leerling.
2: Ja, zeker. Ja.
3: En Erik heeft me begeleid in mijn eerste toneelstuk schrijven. En nu was het soms dat ik dan kritiek mocht geven op dingen die Erik had geschreven. Maar dat was ook heel grappig, dat ook heel vloeiend ging met elkaar. Omdat we elkaars taal heel erg begrijpen. En dat is een hele fijne samenwerking.
2: En de humor denk ik ook wel heel erg begrijpen. Dus toen ik Daan begeleidde bijvoorbeeld in het schrijven, dan heb je op een bepaald moment ook het idee van, het is eigenlijk alleen maar hier en daar zeggen van, nou, dit is heel goed, maar waarom ga je daar iets te lang in door of zo. Maar dus ik heb van het begin af altijd heel veel vertrouwen gehad in
0: En nu werken jullie samen, bevragen jullie elkaar. Dat is natuurlijk ook bijzonder. Hè? Wat wil je met deze zin? Wat wil je met deze scène? Als jij zegt, Daan, dat jullie compagnie Red, Yellow en Blue een groep is die queer verhalen wil vertellen, duidt dat er dan ook op dat jij ook een activistisch theatermaker bent, dat je jezelf zo ziet?
3: Nee.
0: Nee?
3: Of, nou, dat vind ik een moeilijke vraag. Ja, ik. Er zit altijd een activistische boodschap in. Alleen die wordt niet op een activistische manier verteld. Mijn mening over bepaalde maatschappelijke onderwerpen doet er niet zo erg toe, vind ik. En ik wil dus ook niet mijn mening over laten komen. Ik wil juist alle meningen op het toneel zien over één onderwerp, zodat het publiek daar diens eigen gedachten over kan vormen. En misschien hervormen. Maar ik zal nooit op een toneel zeggen, homorechten moeten bestaan, want dat vind ik niet zo interessant.
0: Nee.
3: Ik wil juist mensen gaan laten denken, hoe denk ik hier eigenlijk over?
0: Ja, eigenlijk wil je mensen aan het denken zetten.
3: Ja, zeker.
2: Maar volgens mij wil je je eigen community ook aan het denken zetten. En ja. Dat doe je niet door inderdaad een eenduidig standpunt in te nemen. En meestal speel je dan zelf ook wel de meest eigenlijk impopulaire visie.
3: Ja,
2: en dat is ook heel leuk.
0: En waarom is dat zo leuk om dat te doen?
3: Omdat er zitten al die stemmen, die zitten ook in mij. Ik ben en een hele flinke linkse jongen, maar ik ben ook soms echt een zeurderig oud wijf die naar rechts neigt. Dat zit soms ook in mij. En ik vind juist die stem die je niet van mij verwacht tonen, vind ik, ja, dat is vaak toch wel lekker om te spelen, hoor.
0: Ja, omdat ook in je publiek natuurlijk heel veel mensen zitten met diezelfde dualiteit.
3: Zeker.
0: Hè? Die zichzelf op een bepaald, in een bepaald spectrum vinden staan en ondertussen denken, ai, maar stiekem denk ik ook wel eens wat anders.
3: Ja, en het is natuurlijk, er komt een bepaald soort publiek naar theater. En als het alleen maar preken voor eigen parochie wordt, ja, daar komen we niet zo ver mee. Je moet ook juist die mensen in de bar brengen.
2: En ik denk dat we stiekem ook wel een beetje verbinders.
3: Ja, zeker.
0: Klinkt in welke zin?
2: Door zeg maar personages op te voeren en je te verdiepen in de tegenstem, krijg je soms ook wel meer begrip voor de tegenstem. Omdat je gaat ontleden en kijken waar komt dat vandaan. Dus je ziet mensen op het toneel die, als het goed is, een weergave zijn van die verschillende stemmen in de samenleving. En uiteindelijk kan je ze dus met elkaar laten praten. Het is een laboratoriumsetting, zeg maar. Maar je kan dus een verbindend gesprek voeren. Of een gesprek wat gierend uit de hand loopt. Maar dan heb je ook weer een mooie scène.
0: Ja, en daar heb je dan ook de voorwaarden voor gecreëerd. Ik vind het wel een mooi voorbeeld. Als ik naar jullie voorstelling kijk, die Koster is natuurlijk een man met een verwerpelijk idee. En tegelijkertijd hou je ook wel een beetje van hem. Want die man probeert gewoon zijn hachje te redden.
2: Precies,
0: die heeft het ook niet makkelijk in het leven. En die doet dan dit om eruit te vluchten.
2: Ja.
0: En dat is volstrekt verwerpelijk. En toch schrijf je hem niet helemaal af.
2: Nee, en hij zou denk ik zelf ook helemaal niet deze positie hebben willen innemen in de geschiedenis. Ik bedoel, hij is nu de geschiedenis ingegaan met een hele nare rol eigenlijk. Terwijl hij inderdaad alleen maar uit het verbeterhuis probeerde te blijven.
4: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende ging. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wat graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vriendenschaar een eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met tanden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd.

0: het stille strand. Dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin en daar vond gat. De inhoud licht verspreid in zand van 3 kwart kilometer strand. Je danst er vrij de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraakt je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuil je neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland en is weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat, dan word je zelfs van binnen nat. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland.
1: Strand, 1964, de eerste single van Boudewijn de Groot. Ja, vanaf aanstaande donderdag dus te zien in de Michaelskapel van de Domtoren in Utrecht. De dolle kosten van de Domtoren. Hoeveel trappen moet ik op om daar te komen, Erik?
2: Nou, heel wat, maar niet zoveel dat het je moet ontmoedigen. Want we zitten.
1: maar een beetje conditie is wel meegenomen. Nou, ja, ligt die halverwege de toren zo ongeveer?
2: Nee, veel lager. Het zit net
3: 20 meter volgens mij, toch? Je gaat 20 meter omhoog naar de ruimte waar wij spelen.
2: Ja, en het zit dus net als je onder de dom doorgaat, dan is het zeg maar de laagste verdieping.
1: Oké, is nog te doen.
3: Het is hetzelfde als dat je naar de zolder even iets moet halen.
1: Dus eigenlijk
3: precies.
1: En wat tref ik daar dan aan? Van die domtoren, die is natuurlijk vierkant, hè, in zekere zin. Ja. Althans, die ruimte zal vierkant zijn. Hoe hebben jullie zo'n kapel tot theater omgevormd?
2: Nou, er wordt hier en daar wel wat gedaan aan performances. En weet je wat, daar kwam ik ook achter, wist ik ook niet. Maar de ruimte leent zich wel voor een publieksopstelling. Je moet hem dus wel zelf erin maken. We hebben een podium, waardoor de acteurs ook goed zichtbaar zijn. We hebben veel stof nodig om het een beetje de akoestiek...
1: Ja, anders schampt het daar als een gek.
2: Ja.
3: En we hebben woensdag 1 repetitie gehad. Toen hingen die doeken er nog niet. Nou, ik heb nog nooit zo spitsvondig moeten spreken.
1: Dat komt de geloofwaardigheid misschien niet heel erg ten goede.
2: Nee. Dus dat gaan we allemaal doen de komende week. Maar dan kom je in een kapel, die is helemaal niet zo groot. Er kunnen 75 mensen in. Die zitten dan in, ik denk, in een rij of 6... te kijken naar een podium waar de acteurs zowel in de kleedkamer zich bevinden als zeg maar op alle locaties waar de voorstelling zich afspeelt.
1: Ja, en je bent er dus daar ook heel dichtbij, omdat het niet zo'n grote ruimte is. Zit je dus eigenlijk op het podium, als het ware.
2: Ja.
1: Je bent deel van de voorstelling.
2: Ja.
1: Wat gaat dat betekenen voor mensen, denk je?
3: Ik denk dat het een hele intieme avond wordt. Want er zitten ook intieme momenten in de voorstelling, maar juist ook de momenten waar we groots uitstappen kunnen ook als een liefdevolle klap in je bek voelen. dus je gaat van alle kanten door, denk ik, ook als publiek en door alle emoties heen, omdat alles zo dicht op de huid zit.
1: De dolle kosten van de Domtoren. Vanaf aanstaande donderdag tot en met 29 augustus te zien. Want het is nu al verlengd, de voorstellingenreeks. In de Michaelskapel in de Domtoren in Utrecht. En wie dan toch een beetje tegen die 20 meter op zit en die trappen. Die kan straks in december ook nog terecht in een theater in Utrecht. In Theater Kikker. Want dan hernemen jullie de voorstelling. Erik Snel en Daan Bennegem, de schrijvers van de dolle kosten van de Domtoren. Ik vond het heel fijn dat jullie er waren. Ik wens jullie een prachtige voorstellingenreeks. Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Tussen 2017 en 2023 verzamelden songfestivalliefhebbers zich zomer na zomer op Vlieland voor het festival J'aime la Vlie. Een festival waar verspreid over het hele eiland oud-Eurovisie-deelnemers optraden, met als hoogtepunt het grote Eurovisie-concert met liveband. En daarbij wist het festival grote namen te strikken, zoals oud-winnaressen Lenny Koer en Niamh Kavanagh. Zelf heb ik in die jaren 2 keer de oversteek gemaakt. Zo bewaar ik goede herinneringen aan het optreden van het Italiaanse duo Jalisse, dat in 1997 het Sanremo Festival won en met hun winnende lied Fiumi di Parole vervolgens naar Dublin mocht afreizen. En die avond zag ik ze gewoon in een recreatiezaal van een Vlielandse camping. Een ander hoogtepunt vond ik het haast magische concert dat het Wit-Russische duo Navi Band gaf. Op een mooie zaterdagmorgen in een duinpan. Ja, en dat was er natuurlijk het optreden van Baccara. Man, wat was ik eertijds fan van die twee Spaanse schonen met hun hits als Yes Sir I Can Boogie, Sorry I'm a Lady en hun festivalknaller Parlez-vous Français. Ze kwamen allemaal voorbij daar op Vlieland. Echt jeugdsentiment ten top. Een van de drijvende krachten achter J'aime la Vlie was zangeres Esther Hart, die in 2003 Nederland vertegenwoordigde in Riga met One More Night. En het leuke is, komende dinsdagavond organiseert zij nog één keer zo'n J'aime la Vlie Eurovisieconcert op Vlieland. Esther treedt natuurlijk op, maar ook Franklin Brown, de Ierse Ryan O'Shaughnessy en de Britse Lindsay Dragas. En natuurlijk zingt Esther die avond ook, begeleid door die band, haar One More Night. En dat is dus een titel die we dit keer heel letterlijk kunnen nemen.

0: Westerhard, One More Night. En aanstaande dinsdag klinkt dat dus op Vlieland. Nou, dat is dat je moet spelen volgens mij, maar anders was je afgereisd.
1: Oh, sowieso. Vlieland ten eerste en het Songfestival is het, vind ik, het mooiste wat er bestaat.
0: En dat Esterhard nog het mooiste binnen het Songfestival?
1: Zeker wel, zeker. Nou, binnen het Nederlandse Songfestival. Internationaal, Ruslana met Wild Dances uit Oekraïne 2003.
0: Kijk, zo gaan wij nog heel lang praten vanavond, denk ik.
1: Lijkt me heerlijk.
0: Nogmaals, dank jullie te wagen. Zo dadelijk de muzikale fruitmand vanavond gepresenteerd door Jeroen Snel. En wij zijn er morgen weer. Dan hoor je hier in Volkspot nieuwe muziek van Tim Don uit Utrecht. En nou, ik hoop dat jij er dus ook weer bij bent morgen. Even na 6 hier op NPO Radio 5. Ik wens je nog een fijne avond en graag tot morgen.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 9 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar door de hitte en het gebrek aan regen staat de rivier laag en kan er minder worden opgewekt. Hongarije moet daardoor stroom importeren, dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken, moeten ambtenaren vaker thuiswerken. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur in vlammen opgegaan. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als bij de editie van vorig jaar. Het weer. Het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitmand. Jeroen Snel.

Mooi nummer. The Martins en Be Strong. Ja, goedenavond, welkom bij de muzikale fruitmand van de EO. Van en voor ons allemaal, zou ik maar zeggen. Ja, de een die vraagt een lied aan om iets te vieren. De ander om te laten weten dat je aan een ander denkt. Of een lied omdat je ook voor iemand wil bidden. En weer een ander gewoon om het leven even wat lichter te maken. Of, en dat kan ook, simpelweg de groeten te doen met een muzikale groet. Het mag allemaal. Al ruim 55 jaar doen we dat op de radio met de muzikale fruitmand. En misschien luister je al vanaf het eerste uur, of misschien pas sinds kort. Hoe dan ook, fijn dat je er bent. Leuk dat je luistert. Tot 11 uur draait het om jouw verzoekjes. Geef je verzoekje maar door. Dat kan door te bellen met 0800 3000 555. Of natuurlijk op de app van NPO Luister. Dus bel met 0800 3000 555. Dan krijg je mijn collega Sophie aan de lijn. Of laat een bericht achter, een verzoek achter op de app van NPO Luister. Gaan we even nu terug naar januari 1970, lang geleden alweer. Het was niets minder dan een hit in de hitparades, geschreven door Gerrit ten Braber en Joop Stokkermans, met indrukwekkend orgelspel van de bekende kerkorganist Feike Asma. Mijn gebed, hier is D.C. Lewis.

Twyla Paris, naast haar muzikale carrière is ze ook nog actief geweest in kerken en bij zendingsorganisaties zoals Youth with a Mission. En ook heeft ze een aantal boeken geschreven. Nou, het is een beetje een duizendpoot, maar ik herinner me Twyla toch echt vanuit haar muziek. En het is een beetje jeugdsentiment. Ik weet nog dat ze optrad op de EO Jongerendag in de Jaarbeurs in Utrecht, waar ik eigenlijk altijd wel bij was. En ze was er in 1984. Toen was ik 15 jaar oud. Reken maar uit. Ik weet nog goed dat ze toen We Bow Down zong. Maar een jaar later kwam dit nummer uit. Softly and Tenderly, Twyla Paris.

muzikale fruitmand met het krimpend mannenkoor. Geprezen zij de Heer. De app loopt al lekker vol met verzoekjes en er wordt al gebeld door jong en oud. Hartelijk dank daarvoor, ook voor alle mooie hartverwarmende berichten, gewoon voor ons als makers. Ja, Jury die is nog even op vakantie en over een week of twee hoopt hij hier weer te zijn. Wij gaan naar

Met de vormjeugdkoor Vox Jubilans. Voor uw liefde, Heer Jezus, dank u wel. Ja, bij het volgende lied moet ik denken aan de begrafenis van mijn eigen oom, oom Mario. Afgelopen 20 maart was dat met een afscheidsdienst in de Wegwijzer in Almere. Prachtige dienst was het. Een heel waardig afscheid. En lieve tante Tanja, als je luistert, ik had je nog aan de lijn vanmiddag en je zou luisteren, dus ik hoop dat je luistert. En ik hoop ook dat je net als toen weer kracht mag putten uit dit lied, wat voor Mario zo belangrijk was en wat we gezongen hebben op die 20e maart. 10.000 redenen van opwekking. Omdat we toch, ondanks alles, God altijd dankbaar mogen zijn.

0: Kijk, dat staat als een huis. Prachtig. Heart of Mine, de Gator Vocal Band. Daarmee is het ruimschoots 9:30 geworden. En dat betekent tijd voor Van Harte Aanbevolen.
1: Van Harte Aanbevolen.
0: Ja, helaas is Arjan van der Bijgaard met vakantie. En daarom vroeg Jury mij al een paar weken geleden om zelf een lied aan te bevelen. Nou, dat is altijd wel een mooi moment. Want waar haal ik nou zelf kracht uit? Welk lied helpt mij keer op keer er min of meer bovenop? Nou, nog maar kort geleden ontdekte ik het nummer The Image van Gotta Worship, Matt Redman, bekende naam, en Keystrings. Een verzamelde groep artiesten. Maar toen ik het voor het eerst hoorde, raakte het mij meteen. En dat kwam door de tekst. Vooral de tekst aan het eind van het nummer dat je gaat horen. Want dat is gedeeltelijk in het Afrikaans, in het Hausa gezongen. En dat is een taal die voorkomt in Nigeria. Nou, dat laat me eigenlijk zien hoe Gods liefde universeel is. Voor ieder mens, waar ook de wereld. Allemaal hebben we onze dromen, onze gevoelens, onze zorgen en ons verdriet. Maar God is een hemelse Vader voor ons allemaal. Door zijn Zoon, Jezus Christus. En daar gaat het lied The Image ook over. Dat we God mogen zien door Jezus heen. En dat anderen God mogen vinden door ons getuigenis. Niet altijd door woorden, maar ik zou zeggen vooral door daden. Ja, Jezus, my setona. Dat is dan het Afrikaans wat je straks gaat horen. The Image van Gather Worship, Matt Redman en Keystrings.

Het Noordermannenkoor, het is een bekend mannenkoor uit Rijssen dat op 26 november 1965 werd opgericht. Het telt ongeveer 110 leden en staat onder leiding van dirigent Edwin Velvis. En het komt voort uit de gereformeerde gemeente. En de naam is een verwijzing naar de Noorderkerk in Rijssen. Het Noordermannenkoor dus. Met Eens was ik een vreemdeling. En daarvoor die Image van Gotta Worship, Matt Redman en Keystring. En dat was mijn aanbeveling deze week. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. We gaan naar een verzoek van Thea. Thea van der Steen, fijn dat je ons belde, Thea. Je vraagt het nummer aan Scheepke onder Jezus' hoede. En je zegt, mijn familie komt uit Scheveningen en we zijn vroeger vissers geweest. Thuis hadden wij ook een viszaak. En daarom wil ik zo graag dit lied horen. Nou Thea, dat komt helemaal goed. Je gaat luisteren naar Samenzang vanuit de Nieuwe Kerk in Katwijk aan Zee onder leiding van Jan Bonenkamp.

John Denver, Sweet Surrender. En wist je dat John Denver niet zijn echte naam is? Hij heette eigenlijk Henry John Deutschendorf. En hij maakte daar Denver van naar de hoofdstad van de Amerikaanse staat Colorado, waar hij zo van hield. We kregen verzoek binnen van Julien. Julien, leuk dat je de app een berichtje achterliet. Hoi Jeroen, schrijf je. Ik ben 20 jaar en ik zit vanavond heerlijk te luisteren naar de muzikale fruitmand. En ik zou heel graag het prachtige nummer Ik zal er zijn van Sela willen aanvragen voor alle luisteraars. Nou, dat komt helemaal goed. Kinga Ban en Sela, ik zal er zijn. En ik denk tot grote steun voor iedereen. Dit bijzondere nummer.

Guatemala kunnen veel vrouwen geen opleiding volgen, waardoor ze onofficiële baantjes hebben en een laag inkomen. Jongeren verlaten school vroegtijdig en belanden vaak in criminele bendes. Vrouwen en jongeren zijn regelmatig slachtoffer van geweld, uitbuiting en mensenhandel. Daar wil EO met de daad verandering in brengen. We helpen vrouwen een eigen bedrijf op te zetten en bieden jongeren onderwijs en beroepsopleidingen. Ook geven we psychosociale hulp om trauma's te verwerken. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Guatemala.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 10 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Volgens de organisatie was het gezellig druk. Vooraf worden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met de natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitmand. Jeroen Snel.

His heart has found its home. Sandy Patty, de grande dame van de gospelmuziek, zou je kunnen zeggen. Found uit 2007. Ze begon al vroeg in de jaren 70 in de familiegroep, de Ron Patty Family. En daarna ook haar samenwerking met Bill en Gloria Gaynor. Dat is allemaal lang geleden, maar nog steeds is ze up and running, deze Sandy Patty. Ja, welkom terug. Fijn dat je luistert naar NPO Radio 5, de EO met de muzikale fruitmand. We zijn er tot 11 uur en dat elk weekend weer. Morgen ben ik er ook, maar waarom zou je wachten tot morgen als het nu al kan? Dus bellen mag met jouw verzoek, het is gratis, via 0800-3000-555. Krijg je Sophie aan de lijn of laat je verzoekje achter op de app van NPO Luister. Tineke van de Ende, leuk dat je belde met Sophie, leuk dat je belde met de studio. Jij schrijft, in de Bijbel staan de volgende woorden. Ze waren alle eensgezind. En aan die woorden denk ik altijd, schrijf je, als ik de uitzending van de muzikale fruitmand hoor. Ik wil daarom het lied Ga met God en Hij zal met je zijn aanvragen voor alle luisteraars ter bemoediging. Nou, dankjewel Tineke van de Ende. Je hoort Nederland zingt met inderdaad dus Ga met God en Hij zal met je zijn.

Jorde Lef en God van Licht. Lef is een bekende Nederlandse gospelband, opgericht rond 2010. En Lef is een Hebreeuws woord en dat betekent hart. Nou, ze maken eerlijke Nederlandstalige christelijke muziek. Het volgende verzoek komt van Ellie Elissen uit Udenhout. Ze vraagt het lied aan O Heer mijn God, hoe groot zijt gij? Goedenavond, Jeroen, schrijft ze op de app. Ik zou graag een lied aanvragen voor alle mensen die luisteren naar de muzikale fruitmand. Ik kijk er heel de week naar uit. Nou, dat is mooi om te lezen, Ellie. Het is fijne en rustige muziek, zo schrijf je. Ik wil graag O Heer mijn God horen, omdat we op dat moment, op dit moment, dat met het koor, met ons koor, aan het instuderen zijn. Je hoort de versie van Hans Vermeulen.

blijft mooi. Hans Vermeulen natuurlijk, we kennen hem van de Sandy Coast. O Heer mijn God, hoe groot zijt gij, terug te vinden op het album In Verwondering. En dat werd bij mij thuis door mijn ouders helemaal grijs gedraaid. Het is een bijzonder project, een bijzonder album kwam uit in 1988... met diverse artiesten, waaronder dus Hans Vermeulen. Ja, als je een verzoekje hebt, laat het achter op de app van NPO Luister of bel met Sophie op 0800-3000-555. Sowieso mooie reacties op de app. Gerrit uit Scheveningen, een goede avond, ook voor Sophie. Hoe kunnen we jou vergeten, staat er. Leuk toch, Sophie? En verder schrijf je, Gerrit, we hebben de radio iets te laat aangezet, maar gelukkig kunnen we nog volop genieten van jullie. Nou, Gerrit, we doen ons best. En we hebben net een verzoek ingewilligd voor Julien. En hij zegt, nou, bedankt voor het draaien, Jeroen. En net draaiden we Lef. En Claudia de Waard, die schrijft, dat is een mooi lied van de band Lef. Nou, zo is het. En je doet ons de groeten vanuit vakantieplaats Neede in de Achterhoek. Nou, Claudia, nog een hele mooie vakantie. Ja, en tot slot dan toch nog even Martien. Ja, een zeer trouwe luisteraar, ook op de andere dagen in de week. Martien, je bent opa geworden en je bent op kraamvisite geweest. Nou, Martien, van harte gefeliciteerd. En wat een prachtige foto heb je daar aan toegevoegd. Dus ja, laat je reactie achter en heel graag je verzoek op de app van NPO Luister. Of bel met de studio op 0800-3000-555. Is dit Linda Randall en Victory in Jesus?

De credo-zingers, geef vrede, Heer, geef vrede. Een bijzonder verzoek nu van Arno Rietveld. Arno, je schrijft op de app het volgende. Mijn schoonmoeder is ziek, ze heeft veel hartklachten en ze kijkt uit naar hereniging met haar man. Mijn vrouw en ik zijn binnenkort 20 jaar getrouwd en we hebben dit lied gezongen bij ons huwelijk. Het heeft in verschillende opzichten een betekenis. Mijn vrouw is momenteel bij mijn schoonmoeder om haar bij te staan. Arno, ik wens jullie veel sterkte en kracht en Gods zegen toe. Voor jullie allemaal de kracht van uw liefde, uitgevoerd door het jongerenkoor Rejoice uit Rotterdam, onder leiding van Warno Ruting.

blijft indrukwekkend, dat lied. De rivier van opwekking, met de Opwekking Band. Het is 10:50. We hebben nog een bijzonder verzoek binnengekregen van Arjo. Arjo, je vraagt aan het bijzondere lied Als het leven soms pijn doet, van Reni en Elisa Krijgsman. En je schrijft: mijn moeder Wilma is van de week geopereerd aan kanker. De operatie is goed gegaan, maar ze krijgt nu 6 weken lang 5 dagen in de week bestraling. Ik wil graag het lied Als het leven soms pijn doet voor haar aanvragen. Reni en Elisa Krijgsman dus. Ik zou zeggen, Arjo, veel sterkte voor jouw moeder, dat ze er helemaal bovenop mag komen.

Reeves, Whispering Hope. Hij nam het op in 1958, een jaar later kwam het uit. In 1960 maakte het deel uit van zijn album God Be With You. Claudia de Waard, we hoorden net al van je via de app. Je bent op vakantie en je genoot van een nummer van Lef. En nu vraag je zelf nog een nummer aan. Nou, natuurlijk, dat kan. Je wil graag luisteren naar Samen in de Naam van Jezus, omdat jullie morgen naar de kerk gaan in Neede, de Protestantse Kerk Nederland, PKN. En je bent op vakantie met een groep, begrijp ik, dus... Vandaar heel toepasselijk Samen in de Naam van Jezus. Ik hoop dat je een fijne vakantie hebt, Claudia, met een goede sfeer onderling.

0: prachtig als ik huil. Talita Nawijn, zoals ze dat 4 jaar geleden bij ons in de studio zong van de muzikale fruitmand. Ja, en daarmee zit het erop. Trouwens, voor Talita hoorden we nog het mannenkoor Laudate voor alle helgen in de heerlijkheid. Maar het mandje is voor vanavond leeg. Morgen hopen we dan natuurlijk weer te zijn. Bedankt voor alle mooie reacties ook op de app. Henny die schrijft, ik heb weer genoten van de mooie liederen. Willeke schrijft, deze 2 fijne uren gaan weer hard. En ook deze fruitmand is weer leeg. Zo is het. Joge die schrijft, bedankt Jeroen voor het draaien van Whispering Hope van Jim Reeves. Helaas kan ik het nummer zelf niet vinden. Nou, daar zijn wij voor. En Tineke zegt, prachtige muziek gedraaid. Ik heb genoten. On morn. Ja, zo is het. Antoinette, ook nog een lieve reactie. Nou, iedereen dus bedankt voor alle reacties. Zoals gezegd, hopen we morgen weer te zijn. Dan een uurtje eerder, al vanaf 8 uur, hier op NPO Radio 5. En wil je alvast iets aanvragen? Dat kan altijd via onze website nporadio5.nl/demuzikalefruitmand. nporadio5.nl/demuzikalefruitmand. Bedankt voor het luisteren. Een goede zondag. Graag tot morgen.
1: EO. Geloof, hoop en liefde. NPO Radio 5.
2: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: 11 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk 1000 jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Volgens de organisatie was het gezellig druk. Er waren geen grote incidenten. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig. Als eerste homoseksuele premier van Nederland, hij voer ook mee op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, begin van zondag 2 augustus. Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. En over de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

We onderbreken dit programma voor een melding van een spookrijder. Rijd je op de A7, Hoorn Den Oever, dan kom je tussen de afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A7, Hoorn Den Oever, dan kom je tussen afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 1 uur, Casper Meijer met zometeen het NOS-journaal. Maar ik begin met een melding van een spookrijder. Rijd je op de A7 Horen Den Oever, dan kom je tussen de afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A7 Horen Den Oever, dan kom je tussen de afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen. En dan het nieuws. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen deze toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als mafioso in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden door een bekende nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag wordt droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. En volgens Peruaanse media komen die toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar werd toen gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.